0: Er is ook nog popcorn en Sprechen Sie Bebop en al dat jazz. Oké, saveur du terroir.
1: Bodengesmak.
0: Soil food. Whatever.
1: Gusta goed. De la terra.
0: Grondsmaak past ook gewoon bij de zandbak. Maar we zijn en route, le sable continu.
1: Allee, het tweede deel.
0: Goed zo. Oké, vogeltjes. Enjoy, Grondsmaak.

0: Ansel Collins met Stalag Diepzeen. Voor de mensen die in de bak zitten.
1: Ja, daar hebben we een hart voor en een vuil, als ze die komen halen tenminste. Oké, Ram.
0: Ja, Rokost.
1: Ik zou zeggen, ik begin bij het liedje waar we vorige week met geëindigd zijn, of beter gezegd, niet met geëindigd, want dat stond klaar voor de veiligheid, maar kon niet meer gebruikt worden.

0: Hier op de seconde juist afgerond.
1: Just in time.
0: Ja, ja. Goed, vogeltjes, u luistert naar Grondsmaak deel 2. Moet er nog zand zijn?
1: Allee, vooruit.
2: The Bedouin's Way.

0: Chicken Z Bebop.
1: And all that jazz.

0: Oké, Sandstorm van Ill-Considerate.
1: Ja, perfect. En nu Blue Aquarius met Desert Fox.
0: Zonder Sandstorm.
1: Desert Fox, Rokos.
0: Oké. Moet er nog zand zijn?
1: Witzand, Rijnzand, Schepzand, Ampersand,
0: Zandbakzand.
1: Oh.
0: Maar wie doet de opkaas van de zandbak?
1: Papa, hè?

0: Voilà, dat was nog African Shores van Vin Gordon. U weet, beste vogeltjes, of u weet het natuurlijk nog niet, maar Grondsmaak is een cultureel behapt programma.
1: Oei. Ja. We moeten wel het vizier blijven van minister Genet Rookhorst.
0: Ah, oei, ja.
2: Het Poëzie Portaal.

Het deksel van asfalt werd opgetild. Daaronder het 3D-fort van mogelijkheden. Op mijn t-shirt vond ik allerlei dieren terug. En mijn staart stond hoog en scheef. Je zou denken, gaat ze dan graven, dat lieve kind? Kriolend, schildgeknaapte insecten op het tafereel zo vlakbij. Dan maar schommelen. Een waterachtig wiegen boven de aarde. Van zandbak naar oceaan. 33 jaar later staat er in die tekening dan plots een kameel in het lichte geel te glooien en deze man, mogelijk zijn bedouin. Al is hij gehuld met bruinachtig donker, gaat vooruit. Om dit soort geweten wil ik. Ik pik wat uit op de bekken van boven mijn hoofd. Ik ben een en al tunnel, blauw keel, hartklep, maag, anus, aarde, zwart veren. Met zo'n kolos van een honger, als dorst in de woestijn, wil ik me.

0: Kunstzaken. Kunstzakken.
1: Je hebt een plaatje bij, Roker.
0: Kunstzakken.
1: Ja, de rubriek Kunstzakken, de visualisatie van de plaat. Camille zie ik hier. Variomatic. Een blauwe achtergrond. En staat op veel zand. Zand? Of is het zout? Ja, dat kan ik van hier niet zien. Het is een grove karrel.
2: En in het midden een gekke auto.
1: Een autootje van Bob de Bouwer? Nee.
2: Bob de Bouwer, nu met die oogjes.
1: Het zijn metertjes in mijn ogen. Maar ja, ik heb nu...
2: Ja, het is grappig. Hij heeft een staart.
1: Ja, hij reflecteert eigenlijk de zandbak. Hey, het glas van voor is eigenlijk een zanderige korrel op het voorraadje.
2: Oeh, maar hij is een wiel kwijt.
1: Ja, het is een driewieler, hè.
2: Oeh, dan is het geen auto.
1: Nee, een variomatic.
2: Variomatiek.
1: In ieder geval, het rijdt ergens in een woestijngebied of in een zoutvlakte, zoals jij dat stelt. Maar dan moeten we die plaat niet spelen.
2: Ja, laat maar komen.
1: Ja, toch. Ik wou nog over de juist zeggen, de Poëzieportaal, het gedicht. Een goede opmerking van een bepaalde luisteraar die dan zegt van hey, dat gedicht dat heb je nooit geschreven, zo goed dat was. En dat klopt. Dat was van onze gedichtendame, Christine. En wij hebben ook een gedichtenheer, maar die is met de driewieler even in de ravijn gereden. Dus die moeten we even missen. Spijtig genoeg.
2: Désolé.
1: Oui, moet er nog zand zijn.
2: Een kilo alsjeblieft.

exactly looking at stars. I assume, and I'm pretty sure,

0: fuck?
1: Oh, my God.

0: Joachim Badenhorst en... Er wordt hier nog dol geapplaudisseerd. Sun Mi Hong en Joachim Badenhorst was dat. Wat vond jij ervan, Daniel?
1: Ah, goed.
0: Je had liever Foefer gezien, waarschijnlijk.
1: Dat was gisteren toch?
0: Ja, gisteren is Foefer niet komen opdagen, vandaag komt Han Benink niet. Het wordt een traditie. Gelukkig vinden we tijdig vervangers. Zodra om 9:30, dus binnen een 12 minuten, zal Inneroord hier optreden. We proberen voordien Sun Mi Hong hier nog even voor de microfoon te krijgen of iemand anders. En anders nadien ook nog een beetje. Er zal hier een en ander worden verschoven, denk ik.
1: Een aardbeving?
0: Ja. Ik krijg ook het ene na het andere bericht dat het gigantisch gaat regenen zodra. Dus we zullen zien of dat waar is, of dat klopt.
1: Oei.
0: Weet jij niks van Daniel? Je ziet er niet uit als Frank de Bozere, maar misschien heb je
1: dan
0: die kennis.
1: Dan ga ik even een paraplu halen.
0: Je hebt anders een mooie hoed opgezet die heel wat kan opvangen.
1: Ja.
0: Er is een soort schacht in gemaakt.
1: Een enorme spons.
0: En je hebt ook gigantische sponsenbroek aangedaan.
1: Oh ja.
0: Eigenlijk kom je dat weinig tegen, zo'n sponsenbroek die lang is. Meestal zijn die kort.
1: Zeer kort.
0: We hebben zo'n medewerker, een paar medewerkers, die dat soort broeken graag dragen. U zelf bent daar normaal niet bij, maar vandaag zie ik
1: maar vroeger wel. Heel lang geleden wel, hè. In de jaren 60 was dat schering en inslag.
0: Lange sponsenbroek?
1: Nee, ultrakorte.
0: Ja, natuurlijk.
1: Hot pants.
0: Ja. We hebben heel wat hete medewerkers die dit soort broeken dragen. Wat voor schoenen zou u eronder dragen, Daniel? Plateau?
1: Oh, ja.
0: Je hebt ooit zelf ook schoenen gemaakt, hè, herinner ik mij.
1: Ja, allerlei dingen.
0: Een soort all-stars met gigantische hakken onder, als ik me goed herinner.
1: Nee, die waren niet zelf gemaakt.
0: Ah, oké. Okay. Nee. Ja, die waren gewoon zo gekocht. Ze zagen er zelf gemaakt uit.
1: Ik had ze wel zelf afgesleten, versleten, waardoor ze er misschien zelf gemaakt uit zagen.
0: Op den duur wel, ja. Hier wordt een en ander verzet. Punk niet deze keer, maar een aantal instrumenten.

Thanks.

Dankjewel. Wij zijn Inneroord. Op zang Priska, Agnes Nishimwe. Op keys Alex Co. Bas en Sint. Soet Kempeneer. Drums en cymbalen Teun Verbrugge. Dankjewel aan iedereen van de kern, iedereen van de Nor. Aan jullie om hier tijdens dit noodweer te zijn. Hartelijk bedankt.

Radio Centraal, rechtstreeks vanuit de Noord. Radio Centraal, 106.7, megahertz FM stereo. Centraal op DAB Plus met digitale radio Antwerpen. Een streaming op www.radiocentraal.be. Nog tot 11 uur, rechtstreekse verbinding vanuit de Noord.

Een live concert was dat van Inneroord. In de Nor, in het Middelheim Museum. Middelheimlaan 59 in Antwerpen. Volgende week, 3 juli, zal Aline Bouvy en Braya hier optreden. Bedankt voor het luisteren. U hoort de mix die wij hier zelf ook horen.

Mm-hmm.

open.

0: live vanuit... Vanuit de Nor, dus. En het is niet Chasbot die schuif mag dicht daar. Dit is een Shiny Mush Motel, zonder Tom Anthony vandaag. Dus de jingle zal weer helemaal fout zijn.
1: Shiny Mush Motel.
0: Tot half 1. Met
1: Radio Centraal 106,7.
0: Microfoon.
1: Avec Snorf et Tom Anthony.
2: Elke twee weken.
1: With Snorf and Tom Anthony. Shiny Mush Motel. Alle twee Wochen. Shiny Mush Motel. Auf Schnuffi, Stumm und Tommy.

0: 每两个星期，
1: Shiny Mush Motel
2: alle zwei Wochen.

0: Oké, Jesus, wat is dat allemaal?
1: Ja, dat is naar aanleiding van iets. Heb jij wel eens naar die filmpjes gekeken?
0: Ja, dat is, wie dat niet kent, dat is Skibidi Toilet.
1: Ja, ja, de toiletten.
0: Dat was een grote internethype, gelijk 3-4 jaar geleden.
1: Ja.
0: Waar dat vooral de kinderen toen, de jonge Gen Z's en de Gen Alpha's mee bezig waren.
1: Ja, ja, die dan in de commentaren staat en zo. En dan te bedenken dat mensen over 30 jaar daar nostalgisch van gaan worden. Zo, hè? Van, oh, weet het nog.
0: Ja, ja, maar ja, er zijn zo van die internetmemes van 20 jaar geleden die ik soms zo terug zie passeren. Dat is zo hetzelfde, hè.
1: Tuurlijk.
0: Maar dat was dan uiteindelijk de Skibidi Toilet van toen.
1: Ja.
0: Mensen toen vonden dat waarschijnlijk ook heel bizar.
1: Zoals?
0: En dom. Want er was een tijd dat zo de kattenmemes allerlei... Ja, foto's van katten in allerlei posities en dan zo allerlei dingen bij. Zo kan hij has cheeseburger en dat soort van dingen. Dat is zo 30 jaar geleden.
1: Ja, dit gaat erom. Het woord Skibidi is toegevoegd aan de Cambridge Dictionary of English.
0: Ah, serieus? Dus dat is niet officieel een woord dat ik ook in de klas moet gaan leren?
1: Dat wordt gebruikt, ja. Die gebruiken dat als een soort krachtterm of wat de Skibidi... Dus het staat in... Er zijn nog twee woorden toegevoegd. Ik ga het er even over hebben. Want dat gaat dan natuurlijk als discussie beschrijvende dan wel voorschrijvende grammatica. Hè. Moet grammatica zeggen hoe het moet? Of moet een grammatica beschrijven wat er gebeurt?
0: Ja.
1: En het is natuurlijk een beetje tussenin. Want als je alleen maar descriptief bent, dan evolueert een taal helemaal niet meer. Hè. En natuurlijk vinden mensen bepaalde evoluties onwenselijk, maar ja, ze zijn er wel, hè.
0: Mm-hmm. Het is ergens een gulden middenweg tussen de twee, vinden ze.
1: Ja, ja. Dus, Treadwife is ook toegevoegd.
0: Aha.
1: Ja?
0: Welk?
1: Treadwife.
0: Ah, treadwife. Ja,
1: traditional wife, maar dat is niet zo traditional in die zin dat een treadwife expliciet iemand is die op sociale media filmpjes zet over kijk mij nou toch eens. Hè.
0: Hoe traditioneel ik ben.
1: Ja, voilà. Terwijl de kinderen huilend in de kelder zitten. En dan een derde woord was Delulu.
0: Delulu, ja, dat is veel populair bij de jongeren.
1: Ah, jij kent dat?
0: Ja, ik heb dat al wel meermaals gehoord.
1: Ah ja, kijk, jij geeft les aan pubers, hè? Aan jonge mensen, ik niet, dus ik had dat nog niet gehoord. Dus dat betekent eigenlijk dat je zelf iets wijs maakt, daar komt het op neer. Dat je...
0: Komt eigenlijk van delusional.
1: Ja,
0: inderdaad.
1: Dus dat je jezelf oppept door dingen helemaal in een soort fantasiewereld, is het zeker, om jezelf wijs te maken dat er dingen zijn of zullen zijn... Dat geen enkele... Maar dat is een goede korte termijn strategie om jezelf op te peppen, natuurlijk. Hè. Enfin, ik vond het wel... Voilà, dat was mijn eerste dingetje dat ik eens zou...
0: Wordt er niks gezegd over 6-7?
1: Ah, ja, maar inderdaad. Maar dat is al ouder. Dat bestaat al langer. Maar 6-7... 6-7?
0: Ja, dat was de hype vorig jaar.
1: Dat... Ja, dat iedereen ineens knettergek werd van die... Weet jij waar dat er vandaan komt?
0: Volgens wat ik ervan gehoord heb, was dat een uitspraak die ooit door een basketter was gedaan. Had het daar iets mee te maken? Die zei, ik weet niet, misschien was dat zijn lengte of zo, 6'7".
1: Ah, ja.
0: En dan heeft een of andere YouTuber op een gegeven moment zo op een vraag geantwoord met 6'7". En eigenlijk betekende dat gewoon niet veel. Zou kunnen zeggen, dat ligt ergens tussen 6 en 7 in. Zo, gelijk als je 7,5 op 10.
1: Ongeveer.
0: Hebt, zoiets.
1: Misschien. Ja. Inshallah.
0: Ja. Dat is gelijk als je zo de score van 7,5 op 10 krijgt op school. Ja. Is dat nu goed of is dat nu slecht? Wat moet je daar nu mee? Dat is inderdaad een
1: boah.
0: Dat betekent eigenlijk niks. Dat is zo, succes, whatever. Het heeft eigenlijk letterlijk geen betekenis zo.
1: Ja, maar kinderen worden daar wel helemaal gek van, hè?
0: Ja, voor hen heeft dat blijkbaar heel veel betekenis. Maar ja, elke generatie heeft zo zijn...
1: Zou wel, hè?
0: Zijn woorden zo.
1: Ja, en ik dacht, ik hoor de cijfers, maar je hebt ook die 86, 47.
0: Ah ja,
1: die schelpjes,
0: ook al wat
1: die dan waren opgevat als een doodsbedreiging. Ik heb dat sowieso opgezocht, maar die 86 wordt al langer gebruikt. Maar vooral eigenlijk in de... betekenis van klanten van een restaurant of een café weigeren te bedienen. Niet meer buiten zitten, wegsturen, dat is. Hè. En het is inderdaad in een paar gevallen ook gebruikt als doodmaken, maar dat is alleen in fictie. Op televisie, in een televisieserie of zo was het in die zin gebruikt. Maar het is blijkbaar iets wat heel veel gebruikt wordt. Het staat ook in woordenboeken en zo. Mm-hmm. Maar dan gaat het vooral over, ja, over dat. Het is ook een keer over Obama gezegd. Hè. Ja, he will be 86 vanwege zijn beleid over dit en dat. En dan werd duidelijk niet bedoeld dat hem dan ging doodgeschoten worden, maar wel dat hem weggestemd zou worden.
0: Hè. Gecanceld.
1: Ja.
0: En wat betekent die 86? Waar komt dat dan vandaan?
1: Ja, dat heb ik dus effectief niet gevonden.
0: Aha.
1: Nee. Maar wat ik wel... ik heb een artikel gevonden dat dan verder ging over het feit dat taal soms een daad op zich is. Hè. Je kunt een misdaad begaan door iemand te bestelen of doden schieten. Maar bepaalde taaluitingen, zoals een bedreiging, vormen ook een misdaad. Hè. Een bedreiging of afpersing. Wat had ik hier nog? Ja, chantage. Mijn eet is ook een misdaad. Dat is een daad die je stelt met taal. Ja,
0: ja. Ja. Je hebt het nu vooral dan over zo negatieve dingen, maar ja. Ja, dat heeft een naam, hè, dat soort van taaluitingen die eigenlijk zichzelf definiëren.
1: Ja, ja, maar er zijn inderdaad ook dingen die positief zijn. Hè? Je kunt wetgeving of zo, sommige... Ja.
0: Een eetaflegging.
1: Ja,
0: is een, of zeggen, ik zweer, dat is op ja. zich de daad zelf.
1: Inderdaad.
0: Een dopen.
1: Ja, of trouwen, mensen trouwen. Ja. Voilà, nu bent u getrouwd en dan is dat zo. Ja.
0: Ah ja, omdat ik het gezegd heb. Inderdaad. Ja, ja, dat heeft een naam hoor, dat soort van uitspraak, maar ik ben ja, niet echt vergeten ja. wat dat was.
1: Taaldaden.
0: Ah ja.
1: Nee?
0: Ja, dat zou inderdaad ook... Het heeft echt zo'n academisch klinkende naam,
1: ja.
0: Maar ik weet nu niet juist wat dat was, maar ja, een taaldaad, effectief, ja.
1: Ja.
0: Dat is in essentie wat je doet, natuurlijk. Oké, goed.
1: Welkom bij Babylonië, dat hebben we nog niet eens gezegd.
0: Over toiletten en...
1: En andere taalfenomenen.
0: En andere taalfenomenen. Oké. Goed. We zullen er eens in... Ik heb een muziekje mee. Zullen we dat doen?
1: Ja, we zullen een muziekje doen.
0: Want ik heb daar straks, gelijk een uur geleden, vernomen dat deze artiest blijkbaar vandaag of vanmorgen of misschien gisteren is opgepakt geweest. Het is Serhado, dat is een Duits-Koerdische zanger, een rapper. En die wilde eigenlijk naar Ahmet, naar Diyarbakir, gaan.
1: Naar wat?
0: Ahmet of Diyarbakir, dat is de grote stad oosten van Turkije. Of, ja, het noorden van... Of westen van Koeristan, of hoe dat je het ook wil bekijken.
1: Dus die ging op familiebezoek of zo? Ja.
0: De grootste, de stad met de grootste Koerdische gemeenschap, dacht ik.
1: Mm-hmm.
0: Of alleszins wel een belangrijke stad daar. Nee, die ging op een of ander festival of zoiets.
1: Hij ging optreden?
0: Hij ging, ik vermoed het, ja, of spreken. Ik weet de details zelf nog niet, maar hij is blijkbaar opgepakt. Dus...
1: Op basis waarvan?
0: Ja, dat weet ik dus
1: bedreigingen.
0: Ja, zoals dat gaat in Turkije.
1: Ja.
0: Verdachte... ideeën of zoiets. Mm-hmm. Ja, ja. Dus ik dacht, ik ga speciaal voor hem een liedje van hem spelen. Zo. Met uw goedkeuring.
1: Absoluut.
0: Oké.

0: Er is trouwens momenteel een evenement bezig, een internationaal festival van dove mensen. Ergens in Italië, Sorreno geloof ik. Dat is vrij grappig, ja, u hoort het hitteplan in werking.
1: We zijn een beetje heel dik.
0: Moet dat niet andersom?
1: Ik denk het niet.
0: Dus... Naar waar?
1: Oei, de voorklep is afgevallen.
0: Ah. De voorklep is van ons.
1: We zijn een beetje decadent aan het doen en een soort van mini-airco geïnstalleerd hier.
0: Dus, en dat is heel grappig natuurlijk voor ons, omdat die hebben dan zo YouTube-filmpjes om dat aan te kondigen, maar dat is gewoon totaal stil natuurlijk.
1: Er hoort geen... Dus wij kunnen dat niet afspelen op de radio.
0: Nee, absoluut niet. Nu, ik heb die wel aangeschreven en dan geschreven en dan gezegd van ja, we hebben een radioprogramma en is er bij jullie iemand die hoort

0: Ja, die spreekt OVS, denk ik. OSV. Object, subject, verbum.
1: Ja, dat kan, ja. Ja, ik weet... ik dacht altijd dat de regel bij Yoda was dat, dat hij het belangrijkste of,
0: ja,
1: of de focus
0: dat is het.
1: Van vooraan ligt.
0: De topic vooraan.
1: De topic, ja.
0: Ja, en dan, ja, inderdaad.
1: Daardoor zijn zinsbouw een beetje raar klinkt voor ons dan, maar ja. Achterliggende reden wat ik van... George Lucas bijvoorbeeld zelf heeft gezegd, ja... dat is zo Amerikanocentrisch om ervan uit te gaan dat al die aliens allemaal hetzelfde spreken.
0: Wat ja.
1: Ik een heel goede opmerking vond. Als
0: maar,
1: je science fiction doet, dan moet je wel wat...
0: Het is hetzelfde systeem als de British Sign Language.
1: Ah zo, oké.
0: Ja, de Britse gebarentaal heeft een eigen grammatica en dat is de die. Die spreken zo, die zetten het belangrijkste waar het over gaat, zetten die van voor. Dus die kunnen zeggen... salut, die kunnen... Naar gelang de vraag die gesteld is het antwoord anders. Hè? Inderdaad, van wie eet een koekje? An heet een koekje. Hè? Wat eet An? Dan wordt het antwoord een koekje eet An. Ja? En wat doet An? Eet een koekje, An, wordt dan het antwoord. Dus dat is ja. Naar gelang de focus, inderdaad, hetgeen, de topic staat vooraan. En dat is blijkbaar voor ja, mensen die dat niet gewend zijn... best wel een klus om dan...
1: Dat heeft natuurlijk ook vooral mee te maken met het feit dat wij in het Nederlands en in veel van onze Indo-Europese talen onze naamvallen kwijt zijn geraakt. Anders kon je dat wel doen. Want die gaven eigenlijk de functie in uw...
0: natuurlijk.
1: Functie in de zin aan.
0: Ja, nu, ik denk niet als er staat een koekje eet aan, dat iemand denkt dat dat koekje aan het opeten is.
1: Nee, ja, in dat geval is wel vrij duidelijk. Maar ja...
0: Dus in andere gevallen, ja.
1: Alles,
0: ja, wie slaat wie? Of,
1: An ziet Peter en Peter ziet An. Dat ja, dan, is, ja, wie is degene die gezien wordt en wie is de ziener?
0: Ja.
1: Dat is wat ik mijn leerlingen altijd vertel. Als je vergeet wat het leidend voorwerp betekent, dan moet je gewoon de zin ik sla jou nemen. En wie is er degene die effectief leidt? Met lange ei dan? Degene die geslagen wordt. Dus zo weet je, dat is één trucje om te weten wat het leidend voorwerp in de zin is.
0: En lukt dat dan?
1: Ze vonden dat een grappige manier om het te bekijken, maar ze hadden het wel door van, ah ja, daarom heet dat zo. dat is niet toevallig dat we dat dan leidend voorwerp met lange ei hebben genoemd, maar ik vind dat wel een gemakkelijke manier om zo te herkennen, zo, wat is eigenlijk leidend voorwerp in de zin, degene dat de handeling ondergaat.
0: Ik heb een manier om context uit te leggen, maar onderbreek mij als ik dat alles verteld heb. Toen ik les begon te geven, vroeg ik mij af, dat concept context, hè, want er staat aan, zoek de betekenis uit de context. Maar als mensen niet weten wat context is, dus ik zocht een manier om dat duidelijk te maken. Ik denk, ik moet een zin maken met een woord erin dat niet bestaat, maar dat wel min of meer duidelijk is uit de context. En dat doe ik nu in iedere les, komt er een moment dat ik de flubberflap doe. Dus dan schrijf ik op het bord, Katrien eet 's morgens een warme flubberflap. En dan vraag ik aan een cursist... Is dat, wat is dat? Ja, niemand weet. Ik zeg, ja, ik weet het ook niet. Wat is dat? Is het een auto? En ja, nee, het is geen auto. Waarom niet? Voilà. En dan...
1: Ooit al eens een warme auto proberen eten?
0: Ja, jij wel.
1: Wie weet is dat wel.
0: In een van die filmpjes misschien, daar komen de meest absurde dingen in. Voilà, maar dat is de illustratie.
1: Maar goed, dus Yoda, die spreekt dus...
0: Die spreekt Britse gebarentaal.
1: In klankvorm dan.
0: Ja, grammatica gewijs.
1: Ja. Nee, ik vind dat is wel een interessant ding. Want tegenwoordig heb je zo heel veel van die science fiction en fantasy waar men dan effectief nieuwe talen voor bedenkt. Iets waar ik ooit nog wel eens een uitzending aan wil wijden als ik daar iemand over vind die daar meer over kan vertellen.
0: Hebben we dat al niet gedaan?
1: We hebben het over kunsttalen gehad, maar niet zo specifiek over fictie. Want dat is een traditie die eigenlijk ook al... Thomas More heeft dat ook gedaan, hè. Voor Utopia.
0: Ah ja?
1: Dus,
0: was er een eigen taal?
1: Een eigen taal. Dus,
0: woorden.
1: Woorden die hij gebaseerd heeft. Allee, er waren eigenlijk woordspelingen op Grieks en Latijn dan. Maar hij heeft bijvoorbeeld in Utopia ook zijn eigen schrift uitgevonden. En nadien zijn er anderen die ook bijvoorbeeld Gulliver's Travels van Jonathan Swift.
0: De reizen van Gulliver, ja.
1: Ja, daar zitten al die namen in en al die woorden die hij daarin bedacht had.
0: Ah
1: en,
0: ja.
1: En dat is eigenlijk, alleen nadien zijn dan anderen, dan Tolkien is de grootste.

0: Luther geweest, die natuurlijk eerst talen bedacht en daar dan een verhaal rond ging schrijven, maar dat is echt een hele tak van de literatuur en van de linguistiek op zich geworden, waar heel veel over te vertellen valt. En de laatste jaren, de laatste decennia, zie je dat ook wel van die grote series zoals Game of Thrones of zo, die dan met hun eigen echt uitgewerkte, volledig uitgewerkte talen afkomen. Hè. Yoda in Star Wars komt daar ook zo'n beetje in voor, alleen is dat dan niet zo echt uitgewerkt. En men kijkt dan altijd zo, inderdaad, Yoda die spreekt zo raar, maar eigenlijk is dat niet waar, want die spreekt effectief nog Engels. Al die anderen die daar, gelijk Jabba the Hutt en zo, die spreken effectief andere taal, maar niemand die daarover zegt, die spreekt zo raar. Dat is een beetje... Ik vond dat altijd frappant, van degene die nog het meest normaal spreekt van al die aliens in Star Wars, daar gaat van zeggen dat die abnormaal spreekt.
1: Ja, het spreekt geen standaard Engels.
0: Het is vooral dat hij heeft zijn zinsbouw een beetje doorheen gegooid. Maar dat is eigenlijk het enige vreemde aan zijn taalgebruik. Dus, maar goed, dat terzijde.
1: Hadden jij nog wat de weetjes?
0: Ook zo'n beetje vrij vers van de pers, dat van de week is gebeurd. In Frankrijk is men blijkbaar toch wel ernstig aan het nadenken over staatshervormingen daar. Want nu is het blijkbaar de beurt aan Corsica. We hebben, wat is het, een maand geleden, hebben we het over Elze Schat.
1: We hebben ooit over Corso een uitzending gedaan.
0: Ja, inderdaad. Nu, dat van de Elzas, dat was eigenlijk een beetje naar aanleiding van het feit dat de Senaat had goedgekeurd om die... want het is nu zo sinds een aantal jaren, sinds 2016, hebben ze daar zo een fusie van regio's doorgevoerd. Dat ze van 21 regio's naar 16 zijn gegaan in Frankrijk. En de Elzas is dan zo samen met Lotharingen zo in zo... Hoe heet het nu weer al? De Grand Nord-Est of zoiets. Allee, zo een of andere typische Franse niet-zeggende naam zo. En Elzas had dan... het recht gekregen om zich eventueel terug af te scheuren en een eigen regio te worden. Nu van de week heeft de Franse Senaat blijkbaar beslist dat Corsica ook recht heeft op veel meer autonomie. Dat moet dan wel... Nee, het Frans parlement. Het moet wel nog langs de Senaat. Daar gaat mogelijk wel gewoon...
1: Hoe komen ze daar ineens bij?
0: Hoe komen ze daarbij? Dat is natuurlijk een discussie die er ook al heel lang wordt gevoerd. Corsica is natuurlijk... Corsica is ook nog niet zo bijzonder lang Frans, eigenlijk.
1: Het is dat. En geografisch hoort dat toch eigenlijk meer bij Italië?
0: Ligt het onder of boven Sardinië? Wat ligt er eigenlijk boven?
1: Ik denk Corsica.
0: Corsica
1: ik denk boven? Dat Corsica dichter bij Frankrijk ligt. In die zin is het wel logisch, maar...
0: Maar in elk geval, het heeft wel altijd zo een eigen identiteit gehad en ook een eigen taal dus, waar wij in een jaar of drie geleden, denk ik, een uitzending over hebben gehad. Dus kan je zien op ons YouTube-kanaal, dat hebben wij ook. En dat van de Elzas van vorige keer staat er ook op.
1: Ah ja.
0: Dus nu, in elk geval, het Franse parlement heeft dat dus begin deze week goedgekeurd, dat wat ze zeggen, autonomie binnen de republiek moeten kunnen krijgen. Om een antwoord te bieden op de specifieke problemen in de eigenheid van het eiland. Wat dat dan exact moet betekenen, daar moet dan nog verder over onderhandeld worden in een komende wet. Daar komt dan waarschijnlijk een wet rond de Corsicaanse autonomie. En dat moet dan goedgekeurd worden door, wat is het, een 3/5 meerderheid in het Frans parlement. Dus de kans
1: meer dan de helft,
0: De kans dat het er effectief doorkomt is eigenlijk betrekkelijk klein.
1: Ja, maar als het idee überhaupt tot op dat niveau geraakt is, is er toch wel een draagvlak voor?
0: Dat is dus vrij opmerkelijk, dat in dat heel centralistische Franse Jacobijnse staatssysteem, dat daar plots ineens in het parlement wel over gesproken wordt, over autonomie voor een van de regio's.
1: Ik zou bijna denken dat een verlieslatend element is, dat ze graag kwijt zijn. Maar dat zou inderdaad wel gevolgen hebben, want... is dat ook niet, zijn ze op Corsica ook niet nogal pissig op buitenstaanders die daar woningen komen opkopen als tweede woning en dan de prijzen opdrijven en dat er dan huizen kapot gemaakt worden door inwoners en zo. En zij wilden toch al heel lang een wetgeving die dat beperkt of verbiedt of enfin, die daar een antwoord op biedt.
0: Dat is daar ook al inderdaad jaren een probleem. Trouwens, niet alleen in Corsica. Je hebt dat ook,
1: Wales.
0: Wales heb je ook een enorm probleem daar.
1: Dacht ik dat je ging zeggen.
0: Maar het is effectief zo. Het probleem van die meer landelijke, iets armere regio's in veel landen is natuurlijk dat ideaal...
1: rustig.
0: Voor de rijkere gepensioneerden uit Londen of Parijs is dat zo, de buiten, komen gaan huis kopen op de buiten, in de zomer rustig. En,
1: of hoeft er niet voor gepensioneerd te zijn, maar gewoon als tweede ding.
0: Ja, maar meestal
1: ding,
0: is dat dan met het achterhoofd later, als ik gepensioneerd ben, dan heb ik ineens een mooi huis ergens... in een groene buurt. En
1: zonder de ziekenhuis in de buurt. Ik dacht het niet.
0: Ja, als je een auto hebt, dan is dat natuurlijk...
1: Als je een hartaanval hebt, gaat je naar wijn gaan en auto... Of wat, goed, dat is een andere discussie.
0: Goed, Maar in elk geval, dat is inderdaad een probleem. En ja, dat is ook een probleem voor de taal dan bijvoorbeeld. In Corsica, en ook, ik ken de situatie in Wales wel goed, van die valleidorpen, die op korte tijd eigenlijk... volledig opgekocht worden, waar misschien gelijk 100 man woont en ineens komen daar 300.000 bij voor allerlei rijke Engelsmannen die dan een buitenverblijf of een tweede huis kopen of gewoon plannen van te emigreren.
1: Ja.
0: En dan is een dorp van 100 welsprekende ineens een dorp van 300 Engelstaligen geworden.
1: Dat is zo'n beetje als een buslading Nederlanders die in uw stamcafé binnenkomen.
0: En het probleem, het is dan niet dat er gewoon maar 300 Engelstaligen bijkomen in dat dorp. Dat is dan één ding. Oké, dan kunnen die 100 welstalingen dan nog altijd wel gewoon blijven, in principe. Ja. Maar het probleem is dat ook al die huizen, die prijzen omhoog gaan en die kunnen dat dan niet meer betalen. Dan moeten die armere welstaligen verhuizen. En in Corsica heb je datzelfde verhaal. Zo.
1: Gentrificatie.
0: Gentrificatie, maar met dit heb je dan ook eigenlijk nog indirect een linkicide bij. Dat hele gemeenschappen worden, die taalgemeenschappen worden op die manier compleet kapot gemaakt door vastgoedspeculatie eigenlijk.
1: En mag ik eens raden, jij hebt iets Corsicaans klaarstaan.
0: Inderdaad. Uiteraard.
1: Ja, daar hadden we nog wel inspiratie over, hè, want...
0: Maar goed, allee, dat moet uiteindelijk nog goedgekeurd worden door de Senaat.
1: Die idee van de timing?
0: Nee, dat weet ik niet. Politiek is meestal traag, hè.
1: En die stemming over de Elzas, heb je daar nog iets van gehoord?
0: Nee, maar ik denk dat het initiatief dan bij de Elzas zelf ligt.
1: Aha.
0: Ik weet niet welke instantie of welke bestuursbevoegdheid dat die dan hebben, dat ze kunnen zeggen, wij willen nu een eigen regio vormen. Ze hoeven dat ook niet per se te doen. Als zij beslissen, we doen dat niet, dan...
1: Er zal campagne rondgevoerd worden.
0: Dat zie ik toch wel inderdaad gebeuren. Zeker op Corsica gaat dat wel een hot, want bij elke verkiezing is dat daar opnieuw...
1: Spel?
0: Zeker een groot thema op Corsica. De rest van Frankrijk terug zie je daar niet veel van aan natuurlijk, maar op Corsica zelf leeft dat natuurlijk. Dus dat zie ik nog wel... In Corsica zie ik dat nog wel gebeuren. Elzas, dat weet ik eigenlijk zo niet. Of je daar echt zo... Of dat die mensen daar echt daarmee bezig gaan zijn. Dat is misschien nog meer een verfranst gebied dan Corsica, denk ik.
1: Nou ja, ik bedoel, als er over gestemd moet worden, dan zijn er toch partijen die zeggen ja en partijen die zeggen nee en die iedereen willen overtuigen. Dus een Elzas-xit dan.
0: Het gaat voor alle duidelijkheid niet over onafhankelijkheid. Ik zie nog niet direct een Republiek Elzas komen.
1: Misschien samen met Corsica.
0: De Corselzaanse Republiek of zoiets. Corsica zou misschien nog wel kunnen, want daar is die autonomiebeweging veel sterker en ook veel radicaler. Maar dat is zo een beetje het Schotse verhaal. Dan. Ze hebben eigenlijk niet echt de politieke middelen om het af te dwingen van Parijs. Als Parijs zegt nee, dan is het nee. Een beetje zoals Madrid destijds met Catalonië heeft gedaan ook.
1: Mm-hmm.
0: Maar het gaat wel een thema worden. Mm-hmm. En dan gaat de taal daar zeker ook wel nog een rol bij spelen. Want een van die dingen van de eigenheid van Corsica is natuurlijk die taal. Het Corso, inderdaad. Dus wie daar meer over wil weten, verwijzen naar ons YouTube-kanaal in 2023 of 2024. Ik weet het niet meer. Ik dacht dat ik het genoteerd had.
1: Het was een zoomeke, dat weet ik. Want we hebben het... niet?
0: Met een zekere Sébastien Quenot van de Université de Corsica.
1: Ja.
0: Die Corsica. Voilà. Maar goed, ik heb
1: muziek.
0: Een muziekje mee van Epo.

0: Zo, ik hoorde, je hebt het niet gehoord, maar volgens mij hoorde ik ergens Babylonia. Babylonia. Dus ik vermoed dat dat een liedje is van de man die we hebben geïnterviewd hebben over dat interview met ons.
1: Wie weet.
0: Of jij weet waar het over gaat, want jij verstaat dat natuurlijk weer. Nee.
1: Als ik de tekst zie, dan kan ik dat wel min of meer ontcijferen. Maar ik heb niet echt opgezocht. Dus ik heb gewoon gekozen omdat het leuk klonk.
0: Het is natuurlijk romaans, hè, dus dat heeft wel...
1: Ja, gehoord dat inderdaad wel een heel romaanse... een Romeinse invloed. Of alleszins redelijk Italiaans eigenlijk. Klinkt zoveel wat... meer Italiaans dan Frans, vind ik. Nee?
0: Ja. Oké. Okay. Ik wil even naar de 19e eeuw.
1: Amai. Met de tijdmachine van professor Barbas.
0: Zoiets. Een filoloog die gestorven is in 1900, dus geboren in 1823, naar Max Müller, was een orientalist. Zo, dat was de tijd dat het allemaal begon. Zo, hè. Die heeft,
1: hoe heet hij?
0: Max Müller, een van de mensen die heel veel heeft gedaan rond de studie van het Indisch. Ah ja, voor ons dan, want India waren er al lang de studies van het Indisch. En die heeft zo'n paar van die belangrijke religieuze boeken ook vertaald.
1: Ja, die naam die zegt mij inderdaad iets. Heeft hij zo misschien iets uit Sanskriet vertaald of zo?
0: Ja.
1: Ah ja, oké.
0: Ja. En die heeft zich op een moment geamuseerd, want in die tijd, of al eerder, waren er nogal wat theorieën over het ontstaan van taal. En dat liep op een moment zelfs zo uit de hand dat er in 1966 een officieel verbod is geweest van de centrale, de Société Linguistique in Parijs, om nog werken te publiceren rond dat onderwerp. Dat heeft 100 jaar niet meer gemogen. Omdat er zo'n onnozele dingen uitkwamen. En dat er zo erg werd gespeculeerd. En je hebt daar natuurlijk nooit enig bewijs voor. En mensen werden daar dan heel kwaad over. En dat snapte toch wel en dit en dat. En die hadden zoiets van... Wat een tijdverspilling. In hemelsnaam, stop ermee. Dus er is effectief een van de absurdste wetenschappelijke verboden die er ooit zijn geweest. Hier gaan we het nou eens niet meer over hebben. Voilà. En hij heeft op het moment een satirisch werk geschreven waarin hij een aantal van die theorieën opleiste, maar hij had die dan allemaal grappige namen gegeven.
1: Aha.
0: Je hebt de boho-theorie en je hebt de ding-dong-theorie en de poehoe-theorie en de je-he-ho-theorie en de la-la-la-theorie. Ik zal ze even overlopen. De bow-wow-theorie. Het was een Duitser, maar hij heeft een groot deel van zijn leven in Engeland gewoond en gewerkt. Dus op den duur was het eigenlijk een verengelste mens. Dus vandaar, bo-wo, dat is wat een hond zegt in het Engels. Ja? En de bo-wo-theorie gaat ervan uit dat woorden een klankimitatie zijn van hetgeen dat ze beschrijven. Hè?
1: Ja, want als je zegt kast, dat is duidelijk een imitatie van
0: voilà, inderdaad.
1: De klank die een kast maakt.
0: Ja, ja. Oké, maar dat taal zo begonnen is. Let op, hè.
1: Okay, ja.
0: Het gaat over hoe is taal begonnen.
1: De meest primitieve versie, de meest primitieve zin. Ja, okay.
0: Ja, en dan vind ik het een beetje raar. En dan zegt hij van, ja, maar dat kan niet. Hè, want in het Engels zeggen ze bo-wo, maar in andere talen zeggen ze iets anders. Ja, alors. Ik bedoel, dat hoeft toch niet te ontkrachten dat taal zo begonnen is. Het is toch niet...
1: Misschien blaffen die beesten ook anders als ze op andere plaatsen zijn. Hè?
0: Ja, kijk, de eerste die daar iets in hoort en dat imiteert en de andere die dan die persoon weer imiteren, die zet een standaard natuurlijk. Maar ik vond dat een heel raar argument om die theorie te ontkrachten.
1: Dan wil ik wel eens de discussie tussen zo de eerste linguisten van de mensheid horen. Zo, ja, die zegt bow wow. Nee, die zegt woef woef. En dan heb je daar een discussie over. Wat zegt dat beest nu eigenlijk?
0: Ik doe dat soms in de klas. Dan doe ik een toertje van, wat zegt bij jullie een haan? En dan, dat is heel grappig, want de ene is bij dat cocorico en dan kukeleku. En dan, kukeleku, haha. Dus in ieder geval, dat is maar een heel klein procent van de woorden natuurlijk. Inderdaad, sommige woorden zijn een klankimitatie. Hè? Vooral vogels bijvoorbeeld. Hè? Een koekoek, die zegt dan zogezegd koekoek. En een hoe zegt hoe. Enfin, Dat soort woorden bestaan wel, maar dat is maar een heel klein percentage van de woorden die er bestaan. En dan hebben we de ding-dong-theorie, hoe dat dan bij die ding-dong kwam, dat weet ik niet. Maar dat gaat over geluidssymboliek en dat betekent dat er mensen zijn die ervan uitgaan dat er een soort dieper, tot dusver onanalyseerbaar verband bestaat tussen de klank van dingen en die dingen zelf. En er zijn zo experimenten geweest, ze bijvoorbeeld, dat is een klassiek experiment, ze hebben aan een hele hoop mensen twee tekeningen laten zien. Eén van een rond, zacht ding en één van een puntig, hoekig ding. En dan vroegen ze aan die mensen, wat is de booba en wat is de kiki? En bijna iedereen vond dat het ronde, zachte ding de booba was en dat de kiki het scherpe ding was. Voilà, ja. Maar wat dat dan verder wil zeggen... Enfin, dus dat gaat over dat soort zaken.
1: De B is een stemhebbende, een zachte, en de K is een harde.
0: Ah ja, ja, stemhebbend, vibratie, ja, kan meer met zacht worden, ja. Inderdaad.
1: Ja? Dat is een hypothese.
0: Voilà, een volgende een onderschrijving van de ding-dong-theorie. En dan hebben we de poe-poe-theorie en... dat gaat ervan uit dat taal is begonnen met spontane vocale dingen. Ja, dat de apen ook doen. Hè, van, hè, je schrikt of je bent heel boos of heel blij. Hè, meestal zijn dat emotionele dingen. Of je brult. Hè. En dat soort au, o, u, hè, dat soort dingen zou de eerste taal geweest zijn. En dan zegt die Muller weer van ja, maar dat is ook anders op andere plaatsen in de wereld. En dan heb ik weer zoiets van, hey, alors. Dan kan het toch nog wel het begin van taal zijn. Dit is toch geen pleidooi voor een universele taal? Nee, het is gewoon, het is gewoon, zij zeggen gewoon, mensen zijn, de eerste taal die er was, waren klanken die emoties uitdrukte. En dan hebben we de yo-hei-ho-theorie. De yo-hei-ho-theorie gaat ervan uit dat taal is begonnen omdat mensen samenwerkten. Dat is een grote factor geweest natuurlijk in de evolutie van onze diersoort, dat wij samenwerken. En het collectief ritmisch samenwerken zou gepaard zijn gegaan met geluiden. Hey, ja. Hey, dat je... De Noren die in het stadion de roeibeweging allemaal nadoen. Hè, dat soort flauwekul.
1: Dus, dat en zo ontstaan ook zeemansliederen dan. Hey,
0: ja, ja.
1: Ho,
0: hee, ja. Of hee, ho, span de wagen aan. Hè, dat is ook hee, ho. Ja. En dan de lala. Die gaat ervan uit dat eigenlijk muziek... Dat zang bestond voor spraak. En dat zang begonnen is met emotionele uitingen, waaronder de paringszang. En dat is een theorie van Darwin trouwens. Die had zoiets van taal is begonnen met dat mensen... dat is wel doelbewust communiceren dat mensen dat doen. Als je ouw roept omdat er een steen op je teen valt, dan zijn de... Die zegt gewoon, dat is gewoon...
1: Een reactie, ja.
0: Voilà,
1: ja.
0: Dat is niet specifiek, ook als er niemand bij is, doe je dat, zal ik maar zeggen. Terwijl die emotionele gezangen, dat wel echt doelbewuste communicatie was. Voilà, ja, en tegenwoordig denken ze van, ja, het is waarschijnlijk een mix geweest van gebaren, stem, mimiek, sociale samenwerking en dan het feit dat ons brein zich ontwikkelde. In onze fysiek, hè, waar ik dat boek nog altijd over moet lezen. Ja.
1: Ah ja.
0: En tegenwoordig zijn er dus weer wel theorieën over en dergelijke.
1: Mm-hmm. Maar dat was dus ooit verboden om daarover te theoriseren?
0: Te publiceren, wetenschappelijk te publiceren. Ja.
1: Maar verboden? Allee. Als je nu beslist van ik ga een boek uitbrengen daarover, welke instantie komt dan aan je deur kloppen?
0: Ja, dan raakt het nergens gepubliceerd of zo, in elkaar.
1: Zij waren een beetje de gatekeepers van de.
0: Ja, maar dan in het Frans natuurlijk. Want het was een Franse instelling. Ah, ja, okay. Dus het zullen geen gatekeepers geweest zijn.
1: Hoe noem je dat dan in Frans?
0: Gardepost. Gardien.
1: Oké. Dus nu maakt dat gelukkig wel.
0: Jij popelt, ik hoor het. Ja, ik heb ook wel eens mensen, moeder, dat is altijd met een M, want dat is aan de borst, het kind dat aan de borst. Maar dat is niet waar, dat is niet altijd met een M. Voilà, er zijn talen waarin dat met een K of met een P begint, dus dat is, goed, een beetje naïef. Zwart.
1: Ja, men heeft soms wel een neiging om één taalfamilie dan zo te veralgemenen daar.
0: Ja, ja, en dan zeggen mensen, ja, dat is in het Frans en in het Engels. En in, ja, dat is allemaal dezelfde taal natuurlijk. Wij weten dat, hè. Mm-hmm. Dat is allemaal dezelfde familie.
1: Ja, oké. Een muziekje of?
0: Ja, tot dusver deze lezing.
1: Ik heb iets meegebracht van een taal waar we het eigenlijk nog, voor zover ik weet, nog nooit over hebben gehad.
0: Kijk eens aan.
1: Moet ik eens even terug opzoeken. Wat was het? Hoe weten ze nu weer? Het Chakassis, of Chakassis, denk je dat het heet, van de Chakassen. Dat is een Turks volk ergens in het zuiden van Siberië. Nog 40.000 sprekers van of zo. En misschien dat je die band van The Who kent, die Mongoolse metal rock volk toestand. Die zijn zo een aantal jaar geleden echt zo ineens een hype geworden. Die zijn ik denk op Graspop of zo, denk ik wel, is gekomen.
0: Ik heb daar via Sphinx ook wel eens van gehoord, denk ik.
1: Ik zie die daar toch wel terechtkomen. Dus je hebt zo die tribal scène die zo, ook in Scandinavië en zo heb je daar veel van. En blijkbaar heb je dat ook bij die Chakassen of Chakassiers of hoe dat ze ook heten zo. Mm-hmm. Die ook zo dat genre van muziek zijn beginnen spelen. En dat is blijkbaar, dat raakt blijkbaar tot in Europa.
0: En wel, dat is misschien nog iets voor een special die taal en die cultuur.
1: Ja, als we daar... Er zijn wel maar 40.000 sprekers van, dus daar iemand van uitnodigen, dat is...
0: In de studio. Ja, en dat is ook ver, hè? Dus misschien is dat qua tijdsoverspanning... Enfin, het is natuurlijk geen Australië. Nee. En of dat we kunnen zoomen, want dat ligt nu in Rusland zeker.
1: Ja, ik denk het wel. Ja, Zuid-Siberië, Siberië is dat volledig Rusland, dat weet ik eigenlijk niet.
0: Ik denk het.
1: Het is een Turkse taal, dus van die familie. Maar dan daar zo ergens...
0: Maar die zijn toch ook ver verspreid, hè?
1: Ja. Je hebt zo zelfs de Oeigoeren daar in China en zo. Dus dat gaat heel ver. En dus, er zijn trouwens ook van die theorieën dat het Turks, het Koreaans en Japans allemaal nog één grote... Hoe heet dat dan? De Altais of zoiets?
0: Ja.
1: De Altais Japanese of zo. Een idee van...
0: iets overkoepelends.
1: Een soort van... grote overkoepelende taalfamilie, een beetje zoals Indo-Europees dan, waar dat gaat niet dan samen. Wat dan de argumenten daarvoor zijn, dat weet ik niet. En in hoeverre dat wordt aangenomen als correct, dat weet ik eigenlijk ook niet. Maar ik weet dat al zo'n, vooral vanuit Turkije zelf, volop gepromote hypothese is, dat dus Japans en Koreaans ook allemaal Turkse talen zijn. zo kun je het zeggen. Maar goed.
0: Het muziekje.
1: Het muziekje. De groep heet... Wacht, hè, ik ben de naam kwijt. Ottiken of zoiets. Geen idee. Maar er zijn dus maar 40.000 sprekers. Dus ja, vrij zeldzaam.
0: En een paar zangers.
1: Het zijn zangeressen nu.

0: Ja, we zitten ons hier af te vragen waarom dat we eigenlijk niet in de provinciestraat zitten.
1: Ja, inderdaad. Waar het waarschijnlijk redelijk cool is. Want daar moeten wij zelfs naartoe overschakelen. Wat is er daar te doen?
0: Het is een lang verhaal. Pinkwave verzorgt 2 rechtstreekse live-uitzendingen. Dus het eerste stuk was tussen 1 en 2. Het tweede stuk is van 4 tot 6. Vanop Beast of Lieve. Het is allemaal Engels. Wat heb ik daar een hekel aan? Beast of Life. Onderdeel van een tentoonstelling van het Antwerpse Queer Kunstenfestival in de Kunsthal Extra City. Dus dat is de kerk, vroeger was dat een kerk, hè, dat is ontwijd. Dus dat is ontheven van de blablab, daar is een speciale term voor.
1: Toch ook al.
0: Dus dat is geen kerk meer, dat is een kerkgebouw. En dat is in de Provinciestraat. En Anthony heeft zo in de Radio Centraal medewerkersgroep een paar jaloersmakende foto's gezet van, je hoeft maar een foto te zien van die kerk binnen en je voelt de koelte al zo. Hè? Mm-hmm. En er is ook een behoorlijk mooie tuin aan en het is daar blijkbaar fantastisch gezellig. Dus als het thuis te warm is hè, en je wilt eventjes verkoelen en tegelijk interessante leuke dingen meemaken, dan naar de Provinciestraat 112. Maar eigenlijk inderdaad, hè, want wij dachten van, waarom hebben wij dan ook niet van daaruit uitgezonden? Ja, omdat we niet in thema zitten, maar we hadden iets in thema kunnen doen. Enfin, goed. Vijgen na Pasen.
1: Nu zitten wij hier half te smelten. Zo
0: voilà, dat is helemaal niet erg.
1: Oh ja.
0: Goed. Ja, ik had nog iets.
1: Ja,
0: We hebben nog een paar minuutjes. Ik had een interessant artikel, een door mij interessant gevonden artikel gevonden over de taal, hoe dat taal wordt ingezet om mensen in het zak te zetten. Daar komt het eigenlijk op neer. Het was het verhaal van Enron Energy. Dat was een van de grootste energiespelers in Ussië. En met een zetel in Texas. En die hebben systematisch fraude gepleegd en bijvoorbeeld ook kunstmatige tekorten gecreëerd, waardoor ze de prijs konden opjagen. Maar die slaagden, ja toch? Of sloegen? Sloegen er wel in om het vertrouwen van de overheid en hun klanten en hun zakelijke partners te behouden. En dan hebben ze, er is een linguistische studie geweest, ze hebben zo 500 telefoongesprekken geanalyseerd. En op basis daarvan hebben ze zo geanalyseerd wat. Zij hadden effectief een vertrouwenshandleiding. Hè? Hoe winnen mensen hun vertrouwen? En er waren 4 pijlers. Ten eerste een wijgevoel, een ideologisch wijgevoel creëren. Hè? Door het gebruiken van, eigenlijk toogpraat. En dat is precies wat je nu ook bij Trump ziet. Hè? Dat geeft zo een jongens onder mekaar sfeer. Jongens, voor alle duidelijkheid. Dat is zo wat vloeken en die zijn zot. Hè? Degene wie niet voor ons is, is tegen ons. Dus die zijn keidom en dit en dat. En door successen ook heel sterk in de verf te zetten binnen de cultuur, binnen het bedrijf, als er iets goed gebeurd was, uitbundig. Waardoor zo'n morele bezwaren zo'n beetje overroepen werden. En dan was er het inzetten op. Dus dat is met identificatie kunnen mensen hun vertrouwen winnen. Wij zijn hetzelfde. En we zijn vertrouwelijk en familiair met elkaar. En dan hadden de competentie gebaseerd vertrouwen. Dus altijd jargon gebruiken. En suggereren dat je eigenlijk meer weet dan de rest en zo. En het gemeenschappelijk belang ook tussen de klant of de partner en jou. Ik weet hoe dat we er allebei beter van worden, dat soort. En dan op strategische punten zakenrelaties in vertrouwen nemen, hè, over kleine dingetjes waar ze niet zo nauw meegenomen werden. En dan hoe langer hoe meer, zodat dat op den duur eigenlijk. Ja, dan zijn die betrokken partijen, als dat ooit uitlekt, dan zijn ze eigenlijk medeschuldig. En totdat op den duur zo die foute dingen zo wat genormaliseerd werden. Je moet zien tot hoever dat geleid heeft. Je moet er zien wat er gebeurt in dat land nu. Wat daar genormaliseerd is. Het is waanzinnig. En dan, als mensen dan toch wantrouwig zijn of zoiets hebben van wat gebeurt hier. Eerst via taal proberen. Hè. Jammer, ik ben eerlijk en eerlijk gezegd en echt waar. En I'll be honest with you. Hè. En als ze daar niet op aanslaan, defensief worden. Alles ontkennen of de schuld op iemand anders sturen. Of we moesten wel. En dan wat dat ze reframing noemen. Hè. Dus niet de feiten ontkennen, maar wel die als onbelangrijk of normaal gaan presenteren. Voilà. En dan wordt de discussie gaat niet meer over moraal, maar over de technische specificiteit van bepaalde termen en zo. Enfin, ik vond dat wel verbazend, omdat dat inderdaad zo'n beetje is hoe dat de leidinggevende klasse in dat land zich momenteel gedraagt.
1: Ja,
0: en het is onwaarschijnlijk hoeveel mensen dat daarmee weglopen, hè?
1: Ik moest daarnet, omdat je dat zei, van een van die dingen is dat je zo het ook praat en dan zegt ze van de anderen zijn allemaal dommerikken en zo. Dat is toch een tijdje geleden, een paar weken geleden toch, dat Trump daar op een gegeven moment daar zo bezig was over de Democrats en dat hij zei van dumb, van D-U-M-B. En dat op een gegeven moment zegt hij daar heel zo tussendoor, zo van ja, de meeste mensen weten niet dat er ook een B staat in dumb. En dan dacht ik, is dat u tegen uw eigen kiezers dat je zegt dat die mensen te dom zijn om te weten dat er een B in dom staat? Dus dat was zo'n rare opmerking die je eigenlijk op meerdere manieren kunt interpreteren. Zo.
0: Ja,
1: ik dacht bij mezelf, ja, als jij dan niet wist dat er een B in staat, dat kan ik nu wel perfect begrijpen.
0: Ja.
1: Dat jij dat niet wist. Oké.
0: Okay. We moeten gaan overschakelen, hè?
1: Ik denk het wel, ja.
0: Normaal kun jij hen ook horen nu, hè? Zet de nachtmachine dan maar open. Horen we daar al iets?
1: Ik heb nu de nachtmachine opgezet.
0: En? Wat hoorde?
1: Nog niks.
0: Nog niks, maar ik neem aan dat de Anthony klaar zit. En we zijn hier aan, we hebben nog 40 minuten. Ah, volgende keer gaan we het over Albanese hebben.
1: Ah, ja.
0: Naar aanleiding van de grote protesten in dat land. Ik heb kunnen bellen met een vertegenwoordigster.
2: Dus.

Chapelle.

0: Hallo.
1: Ah ja, ik ga iets vertellen over de Krim. Niet de burgemeester, voormalige burgemeester van Aalter, maar het eiland daar dat... de historie daarover ga ik niks vertellen, maar dat heeft iets te maken met de Tataren of de Tartaren zeker. Ik denk dat dat de oorspronkelijke bewoners zijn, niet de Russen of de Oekraïners. Maar zwart, dat is weer iets anders. Het is een artikel vanuit de Monde Diplomatique, dus van juni 25. Dus dat is geschreven in mei 25, dus een goed jaar geleden. En het is wel nuttig om dat nu eens aan te halen, omdat dus de Krim komt alweer in het nieuws. Maar wat was de toestand dus in mei vorig jaar? Dus toerisme. De Krim was Russisch tot 1953. Toen heeft Khrushchev, denk ik, het overgedragen naar Oekraïne. Dat was allemaal eigenlijk maar een puur administratieve aangelegenheid, omdat dat één land was, hè, namelijk de Sovjet-Unie, maar ook... Daarvoor was het Tsarenrijk Rusland, daar zat Oekraïne ook al in, van sedert 17. Catharina de Grote had dat veroverd in de 18e eeuw. Dus Oekraïne is samen met Rusland al even lang als de Verenigde Staten van Amerika bestaat. Hè. In 2014 dus, heroverd Rusland dus, het huidige Rusland dus, de Krim, het eiland. En dan hebben ze een referendum georganiseerd dat dus in het Westen dan niet erkend was. En ja, Rusland is nu niet echt een democratie, dus waarschijnlijk worden er wel terecht vragen bij gesteld. 80% van de bevolking nam deel, 96% stemde voor. Sedert...
2: Voor wat?
1: Voor dus de aansluiting bij Rusland, excuseer.
2: Ah, ja. En wanneer was dat? In
1: 2014, dus na de verovering door... Of de bezetting, of de verovering, de herovering door Rusland. En sedert 2014, ik weet niet hoeveel... 2,3 miljoen inwoners had de Krim in 2014. En sedert 10, dus de afgelopen 11 jaar, dus, want het artikel is geschreven in 25... waren er 200.000 Russen die zich bijkomend vestigden in de Krim. Tweederde van de bevolking was al Russisch sprekend. Hij is eigenlijk minder dan ik dacht, want ik dacht altijd dat het oosten zelfs nog meer dan tweederde Russisch sprekend was. Nu wordt het aantal Russisch sprekenden geschat op 73%, met die 200.000 erbij. 18% van de bevolking was etnisch Oekraïens. Dus dat was iets meer dan 1 op 6. Dat aantal is gezakt naar 8%, voor een deel omdat ze vertrokken zijn en voor een deel omdat ze de Russische nationaliteit hebben aangevraagd. Nu, dat is niet, zeker niet allemaal vrijwillig gebeurd, want ze moeten dat niet doen, maar ze worden toch een beetje verplicht, want als je als Oekraïner niet de Russische nationaliteit hebt, of als je er niet de Russische nationaliteit hebt, kun je niet genieten van de gezondheidszorg bijvoorbeeld. Dus ja... ze zullen dan waarschijnlijk zeggen dat men hen de mogelijkheid biedt om de gezondheidszorg te genieten via het aanvragen of het verkrijgen van de Russische nationaliteit. Ik veronderstel dat dat ook voor de niet-Oekraïners van toepassing is. Maar toch blijft Oekraïens een van de drie officiële talen in Rusland, naast Russisch en Tatar. Dat zoals ik denk de eerste waren waarschijnlijk, die daar kwamen in dat gebied. Maar, dat is toch niet onbelangrijk natuurlijk, want op lange termijn is dat wat toch een beetje de taal in stand houdt, is het onderwijs in het Oekraïens is afgeschaft.
2: Ja, zoals het onderwijs in het Russisch in Oekraïne is afgeschaft.
1: Dus daarover valt er heel veel te zeggen. Hè, want ik hoorde nu dat ik weet niet of je het gehoord hebt, dat er boel is tussen Oekraïne en Polen. Omdat voor het, dus een eenheid die daar genoemd is, naar een eenheid die...
2: In de Tweede Wereldoorlog.
1: In de eerste plaats vooral tegen de Sovjet-Unie bezig was. Ultranationalistisch. Mm-hmm. Maar... En ook tegen de Duitsers, maar dan vanaf 1903 of 1944, dus gewoon gaan collaboreren dus met de nazi's. Dus dan geef je toch wel een beetje een argument aan Rusland dat er een denazificatie nodig is. Hè.
2: Er zijn trouwens ook heel veel mensen in een stuk van Oekraïne die eigenlijk Hongaars spreken, maar die hebben ook geen taalrechten. Dus
1: Heb ik het een maand of twee, drie geleden een keer over gehad. Dus in heel westelijk Oekraïne, want meestal gaat het over oostelijk Oekraïne, maar die zitten... Ja, de Transcarpatië. Dus over de Karpaten, wat eigenlijk de natuurlijke grens is tussen, tussen Hongarije en Oekraïne. Maar er is dus een stukje dus over dat toch ook Oekraïns is, over de Karpaten. Nu, bon, Oekraïne dus, vorig jaar, het ging daar niet slecht. Het toerisme zit in de lift. De Krim heeft een traditie van kuuroorden.
2: Niet van ja, hier dan?
1: Nee, wel, binnen de Sovjet-Unie. Hè.
2: Ja.
1: 6,6 miljoen toeristen in 2024. Toch nog een stuk minder dan in 2021. Maar dus voor de oorlog. Maar er heerst optimisme. Hè. Dat was, ik spreek over een jaar geleden. Het gebied is aantrekkelijk, omdat het een goed alternatief is voor de rijke Russen, die niet meer naar de Middellandse zeekusten kunnen komen. Nu of dat er dan dat echt zoveel miljoenen zijn, is iets anders. Maar ik denk dat de middenklasse dus het ook opzoekt. Rusland heeft niet alleen in bommen op Oekraïne geïnvesteerd, maar ook in infrastructuur naar en op de Krim. Er is een nieuwe brug gebouwd tussen de Krim en het Russisch vasteland. En de autosnelweg naar Krasnodar en verbinding verder naar Moskou en Sebastopol zijn ook verbeterd of aangelegd. Twee nieuwe elektriciteitscentrales zijn er ook gebouwd. Nu, dus, dat is allemaal goed voor de economie. Maar het is niet allemaal economisch roze geur en maneschijn in de Krim. Dus zelfs vorig jaar. Hè. Want er zijn veel verlaten en verwaarloosde industriële sites vanuit de Sovjet-tijd. En er is een groot probleem met illegaal afvalstorten in de zee en ook elders op het vasteland in de natuur. En er is ook een watertekort en dat is wel iets nieuws natuurlijk, want de Sovjet-Unie bouwde in de Sovjet-Unie werd het zogenaamd Noordelijk Kanaal gebouwd. Dat verbond de Krim met de Dnieper-rivier vanaf 1971. En dat kanaal werd door de Oekraïners afgesloten, waardoor dus 80% van de watertoevoer verdween. En,
2: is dat geen oorlogsmisdaad?
1: Ja, dat zou iemand met juridisch moeten...
2: je mag geen bruggen bombarderen in Iran, maar water afsluiten lijkt me dan niet zo sympathiek.
1: Ja, ik denk nu dat minder een oorlogsmisdaad is dan wat de Verenigde Staten nu doen met Cuba.
2: Uiteraard.
1: Waar dus iedereen verbieden om... ze zijn bezig aan het mekkeren over de Iraniërs die de straat van Hormuz afsluiten. Dus waarschijnlijk hebben ze daar wel een punt. Als het over internationale wetgeving gaat, maar terzelfde tijd die boten daar aanvallen overal in de wereld en dan die waarschijnlijk wel voor een deel drugsmokkelaars zijn, maar dat is allemaal niet volgens het internationaal recht, maar een echte actieve blokkade van alle brandstoffen in Cuba, dat zal waarschijnlijk een oorlogsmisdaad zijn. Zeker, hier gaat het alleen over hun eigen territorium. Hè. De Oekraïners zijn wel alleen op hun eigen territorium bezig iets af te sluiten. Dus voor een discussie onder juristen, mogelijk is het zo. Bon, in alle geval, het gebeurt het. Sinds 10 zijn de Russen dus in de Krim... wordt er in de Krim meer grondwater opgepompt en wordt ook zeewater ontzilt. Dat is, zoals in het Midden-Oosten, hè, dat is zeer energie-intensief. En er is nog altijd, desondanks een watertekort natuurlijk wel, want als je moet voor 80% verlies compenseren, dan is de inspanning zeer groot. Hè. En dan eindigt het artikel van juni vorig jaar, dus geschreven in mei. Er is nog altijd een oorlogsdreiging met de kans op tegenaanvallen vanuit Oekraïne. Hè, maar naast al de bruggen en snelwegen werd ook een luchthaven gebouwd op de Krim. Die opende in 2018 en sloot in 2022 na de start van de speciale operatie, zoals de Russen het noemen. Dus zolang de oorlog goed, zal niet alles normaal zijn in de Krim. En dat is inderdaad nu, de afgelopen maand, omdat de Oekraïners zeer succesvol zijn in het uitbouwen van een drone-industrie en technologie, zijn die zware tegenaanvallen aan het gaan. Dus ik denk dat nu de Krim effectief dat hoopgevend verhaal toch wel een beetje op zijn einde komt. Maar ja, de Russen hebben het natuurlijk wel zelf een beetje gezocht met ook hun aanvallen.
2: Moet daar maar wonen. Ik bedoel, daar wonen ook mensen die daar al generaties wonen en die Russisch of Oekraïens zijn. Het is mij alleen, maar die daar allemaal
1: in gevraagd zijn. Het zijn niet alleen militaire doelen natuurlijk die nu geraakt worden. Hè?
2: Nee.
1: Dus wel. Oké, dus dan volgende week alles zijn welk Ooster wil doen. En als er tijd is, kunnen we dan nog over Oost-Grité, Le Festin, des Actionnaires. En dat is ook nog een interessant artikel van in de uitgave van januari over, wat was het, Saudi-Arabië zandkastelen in de woestijn. Over het zeer maf programma, dat investeringsprogramma van dat honderden miljarden van NEOM, dat een nieuwe stad ging zijn.
2: En? Ja. Lukt het?
1: Ik zal het niet vertellen. Hè.
2: Nee, spannend. Ja. Luister vooral volgende week.
1: Ja. Oké, en dan moeten we bijna gaan afronden.
2: Nee hoor, we hebben nog 7 minuten.
1: Ja, ik zal wel afronden, want ik wil hier binnen 5 minuten ongeveer.
2: Ah ja, jij moet hollen. Ik heb buiten de eindtune ook nog wel wat dingen in de pijplijn. Ja. Ik bel in ieder geval met iemand van het ACV over de aangekondigde besparingen bij de Universiteit van Antwerpen. En dan, ik had nog een paar dingen wachten. Eén, wat ik me herinner, er was een artikel in de pers over een vergadering van mensen die een soort ambassade voor de maan willen. Dus een groep mensen die voorkomen dat de maan louter commercieel geëxploiteerd gaat worden. Ja. Ja? Er verwoordde iemand het met, ik wil niet meemaken dat het logo van een of ander merk op die maan wordt geprojecteerd, waar we dan allemaal dag en nacht naar moeten kijken. Zo.
1: De afwasmaan.
2: Ja, ja. Dus voor sommige mensen heeft die maan ook een spirituele betekenis. En er is bijvoorbeeld op het moment een missie geweest van mensen die heel veel hadden betaald om hun as te laten uitstrooien op de maan. En er is enorme controverse over ontstaan, omdat bij bepaalde volkeren, dat is gewoon heiligschennis, hè? Ik bedoel, dat doelde niet. Maar dat is niet gelukt. Die zijn vertrokken, maar ik weet het niet. Die zijn die dan moeten terugkomen of zijn die onderweg tot as vergaan?
1: We gaan bedenkingen hebben over de relevantie van religieuze overwegingen tegen het dumpen van wat dan ook op de maan.
2: Ik weet niet of dat
1: religieus. Ik denk dat er andere overwegingen zijn die belangrijker zijn dan het verspillen ook van energie.
2: Ja, maar ik weet niet of dat religieus is. Ik bedoel, je kunt gewoon iets belangrijk vinden zonder dat er een god dat heeft gezegd dat zo is, hè? Ja.
1: Wat is dan de overweging? Waarom zijn ze er dan tegen?
2: Ja, waarom? Ja, ik bedoel,
1: er zijn goede redenen om tegen te zijn. Het is natuurlijk een ongelooflijke verspilling van middelen en energie, maar daarnaast.
2: Dat weet ik niet. Dat kan,
1: afval te gaan storten op de
2: maan. Nee, dat niet. Maar er is daar bijvoorbeeld maanijs wat geëxploiteerd zou kunnen worden. En,
1: maar dat is weer iets anders. Ja. We hadden het nu over het, u laten begraven op de maan.
2: Ja, dat was maar een voorbeeld. Omdat er toen al een controverse was dat sommige mensen zeiden van, ja, dat doet er niet. Je kunt ook zeggen van, ja, je neukt geen kinderen, ja, waarom niet?
1: Het is kolonialisme natuurlijk, die altijd erop gaat van op andere gebieden te gaan dingen halen om dan meerwaarde te creëren. Het verschil is wel dat er op de maan niemand anders leeft, dus daar kunnen er geen autochtonen verdreven worden. Dat meestal,
2: dat weten we niet, hè.
1: Ja, dat is toch al redelijk onderzocht, denk ik.
2: Voor zover dat wij dat kunnen waarnemen. Ik weet niet in hoeverre dat ik... Dan krijgen we een discussie die veel te veel gaat. Goed, en ik had nog dingetjes, maar nu ben ik een beetje vergeten welke dat waren. Heb ik het hier nog openstaan? Nee, ik heb alles al dicht gedaan. Voilà, dus maar in ieder geval nog... over de privatisering van het loodswezen.
1: Ah ja.
2: Daar had dat pas iets over gepubliceerd. En 2 weken geleden al heb ik die daarover gecontacteerd. Maar dan zat Tom Cochet in het buitenland en blijkbaar is dat zijn ding. Dus misschien dat er dan iemand van... dat vond ik ook wel een interessante. Blijkbaar is dat in andere landen al gebeurd.
1: Ja, Nederland blijkbaar. Dat waren dus... waren dus een deel van de loodsen op zelfstandig statuut dan werken. En dus, ja.
2: Ja, dan krijg je natuurlijk... die zijn plooibaarder, hè? Maar goed.
1: Ja, maar als dat natuurlijk dan ook toch altijd nog een beschermd beroep is... dan betekent dat niet noodzakelijk dat ze daarom slecht gaan verdienen. Ik denk dat het is. Als je natuurlijk, als je dan bij wijze van spreken, als je zegt, je privatiseert het, iedereen mag het wordt opengesteld naar zelfstandigen, en iedereen mag het doen, ja, dan ga je een enorme druk krijgen. Maar als je zegt, van je beperkt het, en dat je moet gekwalificeerd zijn, en er zijn er maximum zoveel, een beetje zo met de notarissen, dan heb je toch wel, het is dan geprivatiseerd, maar de lonen zullen nog altijd...
2: De
1: verdiensten zullen nog altijd hoog zijn. Dus,
2: ja, maar dat is niet zo.
1: Daarom is het waarschijnlijk succesvol in Holland. Ik denk dat dat zo'n systeem is.
2: Ja.
1: Maar het is interessant om een gesprek, want het is natuurlijk, het is weer Annick de Ridder. De Queen of Incompetence noem ik ze, want ja, het is minister van Openbaar Vervoer, dat is een ramp, hè. Ja.
2: Ja.
1: Ja. Ook hier in Antwerpen, schepen van de haven, dat was toch triestig dat er dan tientallen miljoenen boetes weggegeven zijn, die zaak dan van die DP World, waar we het nog over gehad hebben, waar dus die containerverhandelaar dan een zaak tegen België dan aangespannen is, maar uiteindelijk was zij dan toch mee verantwoordelijk. En dat die deal wordt dan getekend, dat heeft de belastingsbetaler 70 miljoen gekost. En dan stuurt ze een mailtje uit van dank voor de goede relaties met DP World. Zo, dat soort toestanden. Ja.
2: Bon. Dus dit allemaal voor later. Nog een klein beetje eindjingle en dan schakelen we over naar de rechtstreekse uitzending.
1: Yes.

Over 15 seconden zouden we moeten overschakelen naar Free City, maar ik weet niet of daar al iemand is. Anders krijgt u gewoon de nachtmachine van vorige week. Hallo?

0: Voilà, en als de Peace Train arriveert, dan weet u, dan is het Pink Wave. We hebben vandaag een extra uitzending samen met Antwerp Queer Arts Festival. En wij zitten op de coolste plek van de stad momenteel. Ik zie links van mij een rood bordje op de tafel zitten. Hier in de fantastische tuin, die is er al helemaal klaar voor de uitzending. En ik heb nog iemand naast mij natuurlijk, en dat is Marcia. Dag Marcia.
1: Goedemorgen Anthony. Middag.
0: Het is hier goed, hè?
1: Het is hier zalig.
0: Ja, ik vind het ook...
1: Lekker briesje.
0: Ja, de vogeltjes erbij. Fijne mensen, veel groen.
1: Mm-hmm.
0: Ziet er geweldig uit.
1: Mooie expo ook, naar het schijnt.
0: Zeker, wat gaan we hier vandaag allemaal doen?
1: Wel, we gaan een beetje radio maken. Gesprekjes hebben met een aantal makers van de expositie die dat hier loopt. We hebben een potluck gaande. Mensen kunnen dat thuis niet zien, maar er is watermeloen, couscous, allemaal lekkers. Dus breng gerust iets mee. En dan heb je eten in de tuin. En we gaan een beetje karaoke doen. Er komen ook echte eenhoorns.
0: Voilà, daar ben ik speciaal voor gekomen uit.
1: En om, dat is, ja, geloof ik. Voilà. En om 2 uur is er ook nog een spoken word optreden van een van de makers die ook deelneemt aan de expo. In de tuin.
0: Voilà, en dat is hier eigenlijk om 11 uur begonnen. En dat duurt tot vanavond 6 uur ongeveer.
1: Ik denk het, ja.
0: Zoiets. En wij zijn er met Pink Wave op Radio Centraal 106.7. Dus nu, vanaf 1 uur tot 2 uur. En dan komen we nog eens terug van tot 6.
1: Waarvoor dank.
0: Voilà, dat is graag gedaan. Dus wij gaan zien hoe dat het zich ontplooit, het programma. Ik zet alvast wat verzachtende muziek op.

0: We zijn hier nog altijd live vanuit de tuin. We gaan speed. Tenzij de Geranuel wat doen. Ik kan ook. Misschien moeten we eens kijken. Antwerp Queer Arts Festival. Het is eigenlijk al begonnen dit jaar. En het is veel vroeger dan normaal.
1: Ja, maar de zomer.
0: Sorry. Ja.
1: De zomer is natuurlijk in het algemeen vroeg begonnen dit jaar, Anthony.
0: Zeker vast.
1: De temperaturen waren heet. Dus wij dachten, wij kunnen niet achterblijven. We gaan vroeger starten dit jaar. Normaal gezien dan starten we in augustus. En nu zijn we inderdaad 16 juni of zo. Met een beetje kwijt. Mid-juni hebben we de opening van een expo gehad hier in Extra City.
0: Ja, maar het programma loopt heel de zomer door, hè?
1: Ja, klopt. De expo hier die loopt tot 16 augustus. Daar zal dan ondertussen in de loop van de zomer komt er hier op de site nog een expo bij. Want de expositie die we met onze makers hebben gedaan, het is een groepsexpo van onze eigen makers. Die is in de kapel en de omgeving van de kapel van Extra City. En dan heb je de kloostertuin, die eigenlijk de brug vormt tussen Extra City en Morpho. Morpho heeft ook nog een hele mooie ruimte, de refter. Ook deel van vroeger, hè, wat het oud klooster was. En daar zal dan in de zomer ook nog een expositie te zien zijn. En dan gaan we nog tal van activiteiten doen in de stad. Een aantal interventies hier, workshops, performances. Maar we gaan ook nog in de stad zelf een aantal zaken doen. Daar wil ik zeker wat meer over vertellen. En ook nog een aantal performanceavonden. Eentje in de Nor, bij Dennis Tiefus. Kijk ik heel erg naar uit, in het Middelheim Museum. En ook nog een avond in het Bos. Ook daar kijk ik heel erg naar uit. Alles wat wij doen, kijk ik heel erg naar uit. En die doen we samen met Merhaba. Ken je Merhaba?
0: Zeker. Wil ik al heel lang eens interviewen, ook voor Pinkwave, maar dat loopt niet. Dat is altijd heel, heel druk. Ik begrijp dat ook wel. Dus ik zou er nog eens wat meer werk moeten insteken. Ik denk dat die heel belangrijke werk doen. Dus,
1: ja, voor de mensen die Merhaba niet kennen, dat is een vereniging die zich vooral richt op mensen met een migratieachtergrond. Uit het Midden-Oosten, Noord-Afrika, gaat eigenlijk wel vrij breed. Die hebben een Vlaams brede werking, maar toch vooral gefocust in Brussel. En we doen een avond met hen en ook met Belgeo. Ken je hen?
0: Die ken ik niet.
1: Belgeo is is nog een vrij jonge organisatie. En de oorsprong daarvan is opgericht door iemand die uit de Georgische diaspora komt. Vandaar Belgeo. De Geo staat dan voor Georgië. Maar die bereiken ondertussen ook veel meer mensen. De trekkende figuur daar, Emzo, die werkt in het opvangcentrum, het asielopvangcentrum op Linkeroever. En werkt daar ook specifiek rond het LGBT-thema. Je moet hem ook maar eens interviewen.
0: Ja, dat
1: is ook heel interessante jongen.
0: Zeker en vast.
1: Dus dat is eigenlijk ook wel een vrij breed publiek dat zij aanspreken, maar ook heel erg wel migrantengemeenschappen, vluchtelingengemeenschappen. Dus we doen samen met die twee verenigingen een avond in het Bos. Waar dat de focus ook heel erg wel zit op diaspora-gemeenschappen. Er zal ook een expo te zien zijn, bijvoorbeeld, van de Pride in Georgië. Heel pakkende expo. Die zijn aangevallen. Dus eigenlijk is de stukken die ze tonen, zijn ook vernietigde stukken, omdat daar echt wel heel heftig aan toe is gegaan.
0: Confronterend.
1: Ja.
0: We zullen nu ook ten gepaste tijde op voorhand in Pinkwave al nog eens vragen om daarop vooruit te blikken als het tijd komt. Ik zal vorige nog een plaatje draaien en dat we dan erachter eens kijken, de expo zelf van vandaag en het groter verhaal erachter. Ik heb al een beetje gelezen over de website. Het klinkt heel inspirerend. Dus dat zullen we dan subiet doen. Voilà.

0: Voilà, voilà. Laat ons eens kijken naar het thema van de tentoonstelling. Het, wat aan mij toch direct opkwam, is dat het heel constructivistisch is, heel positief, heel opbouwend. Samen realiteit wilt creëren, dat het zoals ze zou willen dat ze is. Zeg ik dat goed?
1: Ja, dat doet mij heel veel plezier, dat is wat je erin leest, Anthony. Er is niet echt een thema of zo, in de zin van... De expo, die is ook heel erg kortdag beslist. De coördinator van Extra City had de vraag gesteld of we iets wilden doen. Dat moest dan ook wel heel snel gaan. En dan hebben we samen een beetje aan het brainstormen geweest. En het leek ons wel leuk om van Antwerp Queer Arts Festival de kunstenaar te maken die we zouden exposeren. Het idee was dan om een groepsexpo te doen, omdat... We zijn een vrijwilligerswerking. Eigenlijk zijn wij een WhatsApp-groep van een 35-40-tal mensen, waaronder heel erg veel kunstenaars. Dus het leek ons wel leuk om Antwerp Queer Arts Festival een keer in de kijker te zetten. Niet alleen als festivalorganisator en als vrijwilligerswerking, maar ook als een collectief grotendeels van kunstenaars. Om dan een thema te gaan zoeken, dan moet je eigenlijk ook al nieuw werk gaan maken. Die tijd is er niet. Dat leek mij persoonlijk ook heel erg gekunsteld. Voor mij is het thema, en dus vind ik wel fijn dat je dat erin leest, het feit dat er allemaal mensen zijn die elkaar vinden in iets willen organiseren, in bezig zijn samen rond queer kunst, het plezier dat ze daaruit halen, het samenwerken, het verbinding zoeken met elkaar, iets schoons in die stad brengen, dat is misschien een thema op zich of een rode draad. Dus als dat er doorheen schemert voor u, dan maakt mij dat heel blij.
0: Voilà, terwijl dat het toch niet zo is dat het apolitiek wordt, of hoe zal ik het zeggen, kritiekloos. Dat is dan ook weer niet het geval.
1: Nee, verre van. Ik denk op zich al, maar zonder er dan zo'n bond zonder naamtegel van te maken, het feit dat je in deze tijden verenigt als vrijwilligers, onbezoldigd, de tijd en de energie die dat je daarin steekt om dingen te doen in die stad, vind ik al een vorm van activisme of iets politieks aan zich. Nu, heel veel van wat we doen is niet... Daar steekt niet per se een zware politieke boodschap in. Maar soms ook wel.

0: Vorig jaar hebben we dat een stukje proberen counteren of zo, door een actie naast het stadhuis te organiseren in teken van Palestina en Gaza. Dit jaar willen we opnieuw een actie organiseren naast het stadhuis rond LGBT-beleid, omdat we het gevoel hebben dat er eigenlijk niet echt iemand mee bezig is, of toch zeker niet in de periode van die Pride, terwijl dat nu net de periode is, dat er een grote spotlight en megafoon op die community en op dat thema staat. Dus echt dé moment om dat te pakken. En dat gaat wel, als je ons laat doen, heel politiek zijn, maar artistiek vormgegeven.
1: Ik las online dat Antwerp Queer Arts Festival het beste is waar Antwerp Pride eigenlijk zou moeten zijn.
0: Ja, ik heb dat niet zelf gezegd, maar ik ga dat
1: nee,
0: ook niet...
1: Ik heb dat gelezen.
0: Maar ik ga dat niet tegenspreken als andere mensen dat over ons zeggen. Do continue.
1: Ja, voilà, dat lijkt mij inderdaad heel fascinerend, want er valt natuurlijk heel veel voor te zeggen. Hè. De discussies zijn ook niet van gisteren, maar ik denk de bevrijdingsstrijd is toch voor een stuk begonnen. Ik herinner mij de spreuk van de Rode Vlinder, die zei, sorry, wij willen geen plek onder de zon met jullie, maar wij willen echt wel een ander strand. Wij willen een fundamenteel andere samenleving, die dat wel op een positieve manier zich kan ontwikkelen en waarbij dat iedereen kansen heeft.
0: Het is allebei. Hè. Als er mensen zijn binnen het hele brede gebeuren van LGBTQI+, die geen ander strand willen, maar die zeggen, geef mij gewoon dezelfde rechten en kansen enzovoort. Goed, prima, moet gebeuren. Is ook op dat vlak nog heel veel werk aan. Maar soms is het wel wat complexer dan dat. Wat je nu zegt, dat doet mij denken aan een column van onze burgemeester, die ik een tijdje geleden had gelezen, waarin ze werd aangesproken op een aantal van haar uitspraken over transpersonen. Onze burgemeester is een vrij transfoob iemand. En er werd daar gevraagd van, maar mevrouw Van Doesburg, wat is uw probleem nu eigenlijk met transpersonen en waarom vind je dat nu zo lastig dat die zichzelf gaan organiseren? Waarop dat zij zegt, ik heb daar op zich geen problemen mee dat die mensen zich apart gaan organiseren, maar als ze dat doen omdat ze op straat worden gediscrimineerd en lastiggevallen enzovoort, dan is het antwoord niet zelforganisatie, dan is het antwoord law and order. Mm. En dus eigenlijk wat zij zegt is, één, ik wil geen ander. Ik wil niet dat jullie een eigen strand gaan maken. Hè. Integreer, pas u in functie ook van je eigen law and order agenda. Ja, nee.
1: Nee, dat moet nu lukken dat ik zelf ook van Antwerpen-Noord ben en van het Sint-Jansplein. Nu, ik heb de resultaten van het law and order beleid van de stad ook wel kunnen ervaren de laatste jaren. Die zijn er niet en het is zeker niet dat een positieve bijdrage is voor de buurt. Hè. Ik denk dat dat echt een gefaald systeem is. Hè. Het is toch daar tegenover dat je een stuk verzet ook, denk ik. Hè?
0: Ja, het mag gewoon niet. Het mag niet voorgesteld worden alsof dat de keuze is. Alsof dat, want dat is dus wel wat zij in zo'n interview doet. Hè, zeggen van, eigenlijk is zelforganisatie, dat is gewoon het foute antwoord op discriminatie. En we moeten gewoon die discriminatie op een hele harde law and order manier bestrijden. En is er geen nood aan zelforganisatie. Ja, dat is bullshit. Dat is twee dingen tegenover elkaar zetten die dat gewoon niet kloppen. Ja, je moet geweld tegen holibies en transgenders aanpakken. Tuurlijk wel. Zeker en vast. De manier waarop dat gebeurt, daar kunnen we het dan over hebben. Maar ook wanneer dat allemaal gebeurt, gerealiseerd zou zijn, dan nog staat het iedereen wel vrij om zichzelf te gaan organiseren. We doen daar niet lastig over wanneer dat jongeren zich organiseren rond hun jong zijn. We doen daar niet lastig rond wanneer dat katholieke vrouwen dat doen, of de Boerinnenbond of wat dan ook. Dus we gaan er ook niet lastig over doen wanneer dat queers dat willen doen.
1: Voilà, dat is heel duidelijk. Ik stel voor dat ik nog een plaatje speel en dan daarachter kunnen we toch nog eens overlopen het programma Echt voor de Dag. We hebben dan toch nog even tijd en de dag moet eigenlijk nog beginnen.

0: Voilà, voilà. We hadden het eerder over dat het misschien een beetje mankeert nog aan het uitgedragen beeld van de Pride, maar er ontbreekt misschien ook nog wel het een en ander aan het beleid. Wat is daar eigenlijk nodig?
1: Ja, het ding, Anthony, vind ik zelf is... Ik hoor heel veel mensen jaar na jaar zeggen Pride is nog nodig, de beweging is nog nodig, we need Pride. Ja, tuurlijk. Alleen hoor ik mensen weinig zeggen waar gaat dat dan concreet over? Maak dat nu eens helder en ook naar beleidskwesties. Om er dan een paar te noemen, opvang in deze stad is voor jongeren is in het algemeen een groot probleem. Je weet dat misschien, ik ben al een aantal jaar voogd van niet begeleide minderjarigen en ik heb zelf ook gezien, wanneer dat je plots crisisopvang nodig hebt voor jongeren, dat is dramatisch. Hè? Dus ja. Dat is een breed probleem in de stad, maar specifiek voor queer jongeren die thuis worden buitengeschot of die moeten gaan lopen, is dat veiligheidsprobleem nog urgenter. Want als je dan in een groepsopvang komt en je bent gender non-conform, dan is uw veiligheid ook daar niet gegarandeerd. Dus dat is een eerste kwestie. Wat doet de stad daar eigenlijk voor? Want dat is best wel een probleem in deze stad. Dat is er eentje zo. Zorgverlof voor transpersonen. De Vlaamse overheid heeft dat. Transpersonen die gaan vaak, afhankelijk van de stappen die ze in hun transitie zetten, hebben die soms maanden of jaren waarin het er heel erg veel verlof genomen moet worden voor allerlei ingrepen, consultaties enzovoort. Een aantal van die zaken worden gedekt door ziekteverlof, maar lang niet allemaal. Soms moet je op consultatie, dat wordt niet gedekt door ziekteverlof. En dan kan het gebeuren dat je in zo'n periode eigenlijk al je verlof moet opsoeperen, als het al volstaat, voor dergelijke zaken. De Vlaamse overheid heeft zorgverlof, dat is eigenlijk zijn dat dienstvrijstellingen voorzien. Dus transpersonen kunnen tijdens hun loopbaan gebruik maken van 20 dagen over de hele loopbaan gespreid dienstvrijstellingen voor dergelijke zaken. Stad Gent heeft dat trouwens ook, Antwerpen heeft dat niet. In Vlaanderen ingevoerd onder Homans. Dus waarom heeft Antwerpen dat niet? Hè? Dat is er nog zo eentje. Een ander ding. 2 jaar geleden, Centrum voor Genderzorg, verbonden aan het ZNA, wou een campagne doen, heel beperkt eigenlijk, tijdens de Pride, om zijn werking bekend te maken. Ja. Oekase van Els van Doesburg mocht niet, want promotie van ernstige medische... What the fuck is dat eigenlijk?
0: Ja, dat zijn ideologische, je moet daar niks anders achter zoeken dan ideologische keuzes. Hè?
1: Totaal. Dus zo zijn er nog wel een aantal zaken waarbij dat het ene al makkelijker op te lossen is. Dat zorgverlof voor transpersonen is eigenlijk echt geen moeilijke. Dat is een hele simpele om aan te pakken door het beleid. Iets doen voor veilige opvang voor queer jongeren is iets moeilijker, maar eigenlijk ook niet per se, hoor, als je daar echt werk van maakt. Dus zo zijn er nog wel wat zaken aan te kaarten. Alleen zie ik dat weinig gebeuren en denk ik dat we daar met een aantal mensen, verenigingen, middenveld, maar niet alleen klassiek middenveld, evengoed dragcollectieven, die gesprekken die lopen nu, omdat die ermee hun schouders onder zetten, om echt breed vanuit de community daar toch wel wat vragen over te stellen, die zeer concreet zijn.
0: Dat is heel duidelijk. We zullen daar later ook nog zeker op terugkomen, zij het in de studio of ergens anders. Ik wil toch nog, voordat ik u dan laat gaan en u laat genieten van deze namiddag hier in de wintertuin, toch nog eens overlopen wat we vandaag allemaal gaan doen.
1: Ja, dus mensen kunnen hier nog de groepsexpo van Antwerp Queer Arts Festival bezoeken. 12 makers die tentoonstellen. Heel divers, installaties, schilderwerken, fotografie, audio. Dus die is nog tot 6 uur vanavond te bezichtigen. Je kan ook nog, dat is niet van ons, maar pik het gerust mee, Sammy Balogi, die exposeert in de kerk. Dus die kan je ook nog mee pikken, die expo. En we gaan hier zelf in de tuin tot 6 uur een hapje en een drankje doen, potluck systeem. Neem gewoon iets mee om te eten en te knabbelen en zet u er gezellig bij. Jij houdt ons gezelschap, Anthony, met nog een blok tussen 4 en 6.
0: Sorry, hè.
1: Gaan we live radio maken. We gaan karaoke doen, staat hier naast ons opgesteld. Dus iedereen die daar zin in heeft, kom ook maar lekker leuk meedoen. En om 2 uur is er ook nog een spoken word performance van Farah, een van de makers van de expo. Zeg ik het zo goed?
0: Heel goed, allen hierheen. Voilà. Merci, Marcia.
1: Graag gedaan.

0: Voilà, voilà. En we zitten nog heerlijk in de heerlijke kloostertuin hier in Extra City van de Provinciestraat. Ik heb hier naast mij ook een artiest, Dagfara. Welkom bij ons.
1: Hallo, hallo.
0: Blij om hier te hebben. Jij maakt deel uit van een tentoonstelling.
1: Ja, klopt. Ik heb een tekst geschreven. Die heet West-Vlaanderen. Of dat was toch de werktitel en nu is dat de echte titel geworden. En die is tentoongesteld op de wc's. Dus het gebouw wordt volledig benut. Wat wel heel spannend en cool is, vind ik zelf. En je kan de tekst dus beluisteren als je daar zit voor eender welke boodschap. Dus dat was heel fijn om aan mee te werken. Het was een verrassing. De eerste keer dat ik hier toe kwam, hoorde ik mijn eigen stem zoal wat deinen. Dus iedereen kan dat komen ontdekken in Extra City.
0: En ga je om 2 uur ook nog iets doen?
1: Klopt. Ik kom nog een paar andere teksten voorlezen. Ik schrijf graag veel. Soms al wat meer en soms wat minder. En ik moet zeggen dat het warme weer samen met de situatie in de wereld wel wat losbrengt natuurlijk bij eender welke artiest en dus ook bij mezelf als schrijver. Dus dan kom ik nog een paar andere teksten delen straks.
0: Voilà, dat is hier Sebiet na ons eerste blok. Je maakt ook nog een zine, heb ik gehoord.
1: Ja, ik zit in de redactie van Dat Zine. We hebben een hele lange titel, maar we houden het kort op Dat Zine. Samen met Intercure Arts Festival en een paar andere vrijwilligers zijn wij bezig met een zine te maken. En onze eerste editie komt uit in augustus, denk ik. Het is allemaal heel pril, het is heel fijn. En het eerste thema gaat rond de Pride zijn, waarin dat we ook verschillende teksten over dat thema gaan tentoonstellen. En ja, het wordt een hele toffe zine die je gewoon in je broekzak kan steken, zonder social media. Het is allemaal een beetje anoniem, zeg maar. Dus echt wat oldschool, voor zover ik weet wat dat oldschool is. Kan je dat eigenlijk meedragen en dat lezen om zo, zeg maar, de community te behouden.
0: Misschien nog één ding daarover. Je doet er hier nu al mee met velen. Is het dan zo dat het geheel groter is dan de som van de delen? Doet dat toch iets extra?
1: Ja, ik vind dat wel. Ik moet zeggen, ik ben zelf niet van Antwerpen. Dus het is wel fijn om ook in een andere stad eigenlijk gewoon welkom geheten te worden. En zo nieuwe mensen te leren kennen, wat dat denk ik altijd wel iets nieuws of zo veroorzaakt door die nieuwe dynamieken en door die toffe sfeer die er op die manier wel hangt. Dus ik heb het gevoel dat we allemaal wel bijdragen en dat er zo steeds iets verfrissends ontstaat.
0: Voilà, en dat doen we verder tot straks 6 uur hier in Extra City. Bedankt om te komen.
1: Dank u wel.

Yeah. And on.

We zijn hier nog steeds in de town van Extra City met een extra Pinkwave in samenwerking met Antwerp Queer Arts Festival. Zo doen we dat allen hierheen. Allen hierheen.

Radio Centraal van op locatie blijkbaar. Ook vanavond van op locatie, vanavond vanuit de Nor vanaf 8 uur voor een geweldig concert waar we straks nog wel iets over zullen zeggen. Maar eerst zodra tyfustijd op Radio Centraal 106.7 FM. De warmte speelt ons parten uiteraard, maar daar gaan we geen uur over zeiken. Waar we wel een uur gaan over zeiken is hip-hop. Opnieuw.

0: binnenkort.
1: De 11e juli.
2: Voilà, voilà. U bent opnieuw bij ons. En u bent opnieuw bij ons voor het tweede blok van Pinkway. We gaan er zo meteen aan beginnen. We beginnen natuurlijk met een nieuwe Peace Train.

0: Voilà, voilà. Er was een Peace Train weer. Ondertussen zitten wij natuurlijk nog altijd in de fantastische Kloostertown van Extra City, de Provinciestraat. Maar jij gaat ze ook nog altijd naast me?
1: Zeg maar Anthony, uw vraag.
0: Wat vond er zelf van? Ik vond het alvast geweldig, wou ik zeggen. Ik heb effectief echte eenhoorns hier gezien in de tuin. En het was fantastisch. De sfeer is geweldig. De meest legendarische karaoke dat hier aan de hand is.
1: Wij deliveren, vriend. Wij deliveren. Ja, als wij zeggen eenhoorns, dan komen die eenhoorns. En ik kan eigenlijk ondertussen vredig sterven. Ik heb met Gregory Frateur toverdrank gezongen. Ik kan gewoon vredig sterven. Dus okay,
0: een van mijn favoriete Nederlandstalige nummers trouwens, zonder twijfel.
1: Ja, op repeat.
0: Geweldig. Ja, het is, in sommige periodes, ja, zo marcheert dat.
1: Gregory Frateur heeft zijn toverdrank aan mij aangeboden. Echt, wauw.
0: Zo zie je maar. Dus ook voor iedereen hier in de tuin, als je ze even wilt aansluiten en even vertellen wat je hiervan vindt en hoe je dit beleeft, dan kan dat allemaal. Dan zijn jullie allemaal welkom. We zijn hier nog tot 6 uur. Als jullie per se nog willen karaoke ertussen, moet je dat gewoon even op voorhand laten weten en dan regelen we dat ook nog. Voilà, zo zie je maar.
1: Okay, dus jij gaat ze bieden, iemand gaat

0: Voilà, voilà. Ondertussen zijn wij terug geïnstalleerd in de Kloostertuin van Extra City. En ik heb een nieuwe gast hier voor de microfoon. Voilà, welkom aan de microfoon van Radio Centraal. Stel die even voor, want ja, de luisteraars kunnen je natuurlijk niet zien.
1: Dankjewel. Ik ben Jill Bertels of Billy Q. En ik ben vrijwilliger bij het Queer Arts Festival en ik toon ook werk hier in de expo.
0: Ja, en wat vonden we van de dag al? We zullen daarmee beginnen.
1: Supergezellig. Ja, heel leuk. Ja. Dag gewoon, want het is hier heel fijn tussen het groen en hele leuke karaoke al gehoord. Heel leuke sfeer.
0: Ja. Ik dacht daar net hetzelfde over. En uw werk, anders moet je daar eens over vertellen.
1: Ik werk oorspronkelijk veel met video en fotografie. En dit is de eerste keer dat ik mijn keramisch werk toon. Dus ja, ik was heel blij dat ik dat voor de eerste keer zoiets allemaal samen kon tonen aan andere mensen. Ja. En dat zelf ook nog eens zien, allemaal samen in één ruimte. Ja.
0: En het is een hele speciale ruimte ook, hè? Dat is er toch ook wel een deel van, vind ik, als je het zo ziet nu.
1: Ja, het is gewoon een heel interessant gebouw. Dus mijn werk hangt niet in de kapel, maar erbuiten, in de gang. Ja. Maar het is heel tof dat het zo uit de kapel uitkomt. Het werk tot in de toiletten is er werk te zien en te horen. Ja.
0: Is dat gelinkt aan queer zijn? Of hoe zal ik het zeggen? Dat is toch een beetje het thema tenslotte van ons mini-festival hier vandaag?
1: Het werk zelf niet. Ik denk dat mijn werk eigenlijk bijna altijd, alleen niet bewust, maar bijna altijd wel feministisch is. En voor mij hoort dat ook bij queer zijn.
0: Ja, en is dat dan omdat dat iets is dat er uit moet? Of iets dat je vindt dat is echt belangrijk dat daar iemand mee bezig is? Hoe zie je dat?
1: Nee, dat is nooit dat ik op voorhand denk van laat ik eens iets feministisch maken.
0: Oké.
1: Okay. maar ik vertrek vanuit thema's uit de kunstgeschiedenis. Heel vaak zijn dat verhalen van vrouwelijke heldinnen, vrouwelijke godinnen, mythes. Heel vaak die figuren. En ja, thema's als reclaiming the body en zo zijn dingen ook die heel vaak terugkomen in mijn werk. En ja, dat komt er vanzelf altijd wel naar boven of zo. Ja,
0: ja, en vrouwen zijn ook altijd wel weggewist geweest uit de geschiedenis en de kunstgeschiedenis sowieso, denk ik. Dus is het misschien een methode om dat toch te keren, ik zal het zo zeggen.
1: Ja, en soms ook om verhalen te brengen. Ik heb vroeger ook een werk gemaakt rond Kathleen van der Stichelen, iemand die verbrand is als heks bijvoorbeeld. En dat is dan ook een manier om haar verhaal te vertellen. Ja.
0: Wat zijn zo de meest inspirerende figuren voor u?
1: Goh, heel afwisselend, denk ik. Nu in mijn werk zijn er veel referenties naar Medusa. Dat is een figuur die vaak terugkomt. De slang is iets dat veel terugkomt, dat gelinkt is aan Eva. En voor mij het schenken van het geweten aan de wereld. Dus een andere visie op dat zondeverhaal.
0: Ja.
1: Dat zijn zo wat figuren die vaak terugkomen, denk ik.
0: Ja, en Medusa, waarom dan?

0: Ondertussen zijn we tussen de karaoke door. Gaan we zien wat we hier kunnen doen. Ik vermoed dat dat snel zal stoppen, dat nummer. We zullen zien. Voorlopig nog niet. Ik hou u toch nog even aan de microfoon. Jij hebt hier de straks een spoken word performance gedaan. Het was geweldig. Heel fascinerend. Hoe vond je het zelf?
1: Ja, ik vond het heel fijn. Het waren 3 redelijk nieuwe teksten. Dat maakt het zo wat spannender, maar ook veel fijner op een manier om die dan juist te brengen voor een publiek. Dus ja, dat is altijd fijn om eens iets nieuws uit te testen, te zien hoe het gaat. En ook zelf de voeling ermee te krijgen, want ik heb het gevoel dat alles wat ik schrijf is ook wel echt gemaakt om te performen, vind ik zelf. Dus dat maakt het dan wel vollediger om dat dan ook effectief is op een podium te doen.
0: Ja, hoe belangrijk is dat er mensen voor samenkomen en dat dat in groep is en dat dat op een manier gelijk als dit kan gebeuren?
1: Goh, ik vind de reacties wel altijd... Ik kijk daar wel een beetje op. Soms zoek ik daar ook wel naar. En dan wil je natuurlijk niet te veel... Ja, ze zeggen zo vaak iets in theater van ja, je mag niet op de lach spelen. Maar ik vind het wel fijn om te onderzoeken hoe dat een publiek erop reageert. En dan ja, reageer ik natuurlijk ook terug, waardoor dat ik mijn teksten wel graag als een soort dialoog zie bijna. Ook al sta ik daar alleen op dat podium, vind ik het wel belangrijk dat er altijd interactie is.
0: Ja, ik vind dat het toch ook echt tot leven komt op zo'n moment. Dat het, alsof dat de geest er wordt ingeblazen,
1: ja,
0: als het ware.
1: Ja, ik ga daar echt wel mee akkoord. Ik vind dat ook... Ik snap dat soms niet zo goed, dat, ja, alle respect, en dat heeft even hard zijn kracht. Maar ik zelf zie mezelf echt niet als een schrijver die gewoon op papier of zo kan blijven. Ik vind dat echt essentieel dat dat gehoord wordt, dat dat verspreid wordt, dat iedereen zijn eigen interpretatie opnieuw kan aangeven. Dat vind ik juist ook echt de kracht van dat woord, is het feit dat dat altijd in dialoog is.
0: Voilà, ik vond dat ook, en ik denk dat het publiek hier daar net hetzelfde over dacht. Dus ik wil u heel hard bedanken, Farah, om hier bij ons te zijn.

0: En maak er nog een feest van hier.
1: Zeker, gaan we doen.
0: Voilà, merci hè.

Sonne, Wasser.

0: En zo hebben wij nog iemand voor onze micro gekregen hier in de geweldige Kloostertuin van XR City van de Provinciestraat voor het mini-festival Beast of Life. Voilà, Gregory Frateur heb ik hier naast mij. Welgekomen. Wat vind je er zelf van? Wat denkt er van vandaag?
1: Ja, sowieso een hele leuke dag natuurlijk. Het is hier een ontzettend coole tuin in de zin van... Ja. Cool letterlijk in de zin van de bomen staan hier. We kunnen in de schaduw zitten. En binnen in de kerk en in de kapel is het ook fantastisch om te vertoeven. Dus het is een... ik vind het echt de beste plek om vandaag te zijn eigenlijk hier in deze stad.
0: Zeker. Ik vind het ook. En het is echt een gathering. De sfeer is echt geweldig. En zoals ik gezegd heb, ik hier wel echte eenhoorns gezien. Mm. De karaoke is tot nu toe ook echt al fenomenaal geweest. Ik denk dat we er nog veel meer van gaan horen.
1: Ja, ik heb daarnet nog geopteerd om de volgende keer ook een live karaoke te doen op de radio. Dat lijkt mij ook wel eens iets anders dan...
0: Kijk, goed. Ik ben dan bij deze ook ineens officieel uitnodigen, wel zien Pinkwave, die acoustic safe space voor de queers, om daar zeker eens langs te komen.
1: Absoluut, veel plezier.
0: Zoals gezegd, ik had u al zien optreden. Ik vind het zo legendarisch dat ik het toch nog eens ga vertellen. In de kathedraal, er zijn weinig mensen, denk ik, dat kunnen zeggen. Dat is in de kathedraal. En zeker die nummers, dat soort blasfemische nummers dat er dan weer gedraaid.
1: Ja, ja, inderdaad. Het was natuurlijk voor Armand, van de Strange, die begraven werd. Met een dienst in de kathedraal, wat dat al heel uitzonderlijk was. Ja. En wij hebben dan de muziek mogen brengen samen met Les Ames Perdues, fantastische muzikanten. Ja. En dan om dan een Bronski beat, Small Town Boy, te mogen zingen in die kerk. Ja, dat is volgens die katholieken religie zal dat waarschijnlijk wel blasfemie zijn, inderdaad. Maar het was de beste plek daarvoor om dat voor Armand te mogen zingen.
0: Het was absoluut een unieke ervaring. Ik kan me ook nog herinneren dat dan de pastoor van de kathedraal, hetgeen dat hij vooral gezegd heeft, was eigenlijk van... Ja, ik weet het, in de geschiedenis stonden we misschien niet altijd onder de juiste kant, maar we proberen toch nog ons best te doen nu.
1: Ja.
0: Dat is dan toch wel een opsteker. Hè.
1: Het ding is van dat ze natuurlijk altijd aan die kant hebben gestaan, maar ze hebben het niet altijd gezegd natuurlijk.
0: Nee, voilà, zo is dat. Voilà, ik ben heel blij dat je tijd voor ons hebt gemaakt hier aan de radio in de klooster, aan de micro in de klooster staan. En graag binnenkort in de studio dan.
1: Met heel veel plezier.
0: Dankjewel. Voilà, en zo zijn wij hier nog steeds bij XR City in de Kloostertuin. Het is echt onwaarschijnlijk goed hier. Ik kan nog een beetje hydrateren, want dat is superbelangrijk. En dan denk ik dat de mensen ook staan te springen om nog wat karaoke te doen. En dan daarachter dan komt Esther voor ons het programma nog eens overlopen, waar we de rest gaan doen van buiten dit mini-festival. Voilà, we zijn er zo meteen weer terug.

voilà, voilà. En ondertussen gaat hier de karaoke opgestart worden. We gaan toch eens kijken of we er ook kunnen van laten meegenieten. Ik kan eens checken wat dat geeft. Ik zie hier Gregory Frateur aan de micro. Here we go.

zo gaat dat hier. Het is geweldig hier in de

0: minuten visie geven. Allemaal extended versions. Zie je deze Amida in het Texas City Buurtuin.
1: Groep van Rauwen.
2: En ik heb nog eens een beetje. Ik heb hier nu.

0: Symphony, Beats of Love, hier in XR City, vandaag nog veel langer.
1: Ik heb zin in...
0: Je hebt zin in?
1: Ike en Tina Turner en Roland.
2: Voilà, voilà, voilà. Hier zijn we weer tussen de karaoke door in de Kloostertuin van de Provinciestraat, als ik het helemaal correct uiteindelijk, toch?
3: Ja, dat klopt. Voilà. We zitten niet in de Kloosterstraat, nee, maar in de Provinciestraat. Maar klopt dat het hier een oud kloostergebouw is? Heel prachtige omgeving. Het is nog een beetje schaduw, maar het is toch warm.
2: Ja, en het is ook niet de provincietuin.
3: Het is allemaal het is een kloostertuin. Ja, we moeten er bekender nog aan uit uiteindelijk. Is,
2: je moet maar kunnen volgen.
3: Je moet het allemaal maar weten.
2: Ja, je moet het maar weten. Hè. Zeg, we gingen nog eens over het programma gaan, of wat denkt u?
3: Ik denk dat dat een heel goed idee is, want we zitten nu hier op ons minifestival in Kunsthal Extra City, in de Provinciestraat. We hebben hier een tentoonstelling, Biophony Beats of Love, waarin dat we... kunstwerken van onze vrijwilligers tentoonstellen, vrijwilligerskunstenaars. Maar we hebben natuurlijk nog een heel uitgebreid programma in augustus.
2: Zo is dat.
3: En daar wil ik toch wel graag een beetje reclame voor maken.
2: Gaan we dat mag.
3: Dus voilà. Dus waar zal ik beginnen? Met het begin of met het plezantste?
2: Bij vandaag. Begin bij vandaag.
3: Vandaag hebben we dus een festival in een festival. Beats of Life. Beast of Life. Eigenlijk... was de bedoeling dat Beats of Life was, maar ik had een typfout gemaakt. En eigenlijk had ik het die een dag volledig gehad en ik dacht, ik laat het gewoon staan.
2: Voilà, ik heb het ook, dat heb ik dan wel juist gezegd al in al de aankomsten.
3: Beast of Life.
2: In de provincietuin in de Kloosterstraat.
3: Omdat er hier wel een paar echte beesten rondlopen, denk ik, toch? We hebben ze vandaag al gezien, hè? Echte eenhoorns.
2: Maar het is echt maar een eerste eenhoorn dat ik in het wild gezien heb ooit.
3: Ja, wild zou ik... Ja, wild, ja, eigenlijk dat... wel. Ja, het was wel een beste wild beest.
2: Voilà,
3: ja.
2: En zo vanachter in het groen daar.
3: Ik vind het spijtig dat ik hem heb gemist. Ik zat op het toilet.
2: Ik had ze wel nog nis-vibes, omdat hem zo in... ik zag hem zo tussen het groen bewegen daar.
3: Ah ja, en, voilà. Ja, ik heb hem niet gezien.
2: Blijft een mysterie, toch?
3: Ja, heel mysterieus.
2: Maar we waren dus bij vandaag, maar het stopt natuurlijk niet na vandaag hier. Dat moet
3: nee. Wij hebben echt een zomerprogramma. Wij zijn een festival en we nemen dat echt wel serieus. Dat wij een kunstenfestival zijn.
2: Maar ook de expo niet, hè? Je stopt ook niet vandaag.
3: Nee, de expo die is nog tot 16 augustus, valt die nog hier te bewonderen. Voilà. En dan is er tegelijkertijd, want dan beginnen we bij het einde, is goed, op onze sluitactiviteit, ook hier in de tuin waar we nu zijn, hebben we dan een collective healing circle. En dat is onder leiding van Imperatrice. En dat is een Peruviaanse kunstenaar die in Brussel woont, nog niet zo lang in België is. Die gaat hier een sessie begeleiden met kruidendranken en met meditaties. En het belooft echt spannend en heel intiem te worden vooral.
2: Geweldig.
3: Dus het is ook van 1 tot 4 hier in de tuin. En het is enkel op inschrijving. En we richten ons voornamelijk op trans- en non-binaire mensen krijgen voorrang.
2: Voilà, voilà.
3: Dus allen inschrijven via onze website www.queerarts.be. Ik herhaal. Voilà. www.queerarts.be.
2: Het is maar dat iedereen mee is, hè?
3: Dat je het weet, hè?
2: Voilà.
3: Als je weet waar je moet zoeken, vind alles.
2: Voilà, en wat zat er nog
3: op?
2: Wat zat er nog op programma? Hè?
3: Wat hebben we nog? We hebben... we beginnen eigenlijk op 1 augustus met een heel leuk collectief, Feminist Spaces Collectief. Die komen een workout begeleiden. Workout like Flinta, work like drag noemen ze het. En je kent dat wel, die fitnessplaatsen in de openbare ruimte die volledig worden ingepalpt door bodyguard types. Mm-hmm. En wij vinden dat wij er ook plaats hebben. En wij gaan die plaats op 1 augustus opeisen. Verzamelen aan het Mucca om 3 uur. En van 3 tot 5:30 gaan wij het beste van onszelf geven aan de Calisthenics Park aan de Kaaien. Dus allen daarheen, 1 augustus.
2: Ik zie het al voor me daar, dat ziet er zo'n beetje...
3: Welkom ook, hè, Anthony.
2: Maar ik ga er zeker
3: ik verwacht u.
2: Het is eigenlijk het Venice Beach van Antwerpen waar we dat aan gaan doen.
3: Ja, hè? Het is niet ver van de studio van Radio Centraal, dus ik zie geen enkel reden om daar niet te zijn.
2: Misschien doen we er wel een live uitzending op locatie.
3: Haha.
2: Voilà.
3: Dat is dan bij deze geregeld.
2: Dat hebben we dan ook weer al gezegd en we zitten nog op programma.
3: Dan hebben we nog een hele hoop workshops. Ik noem er maar een paar op. We hebben Wishing Well in het Mucca. Dat is een workshop waar queer voices, queer stemmen worden gearchiveerd, worden bewaard voor de toekomst. Als een archief van queer, kwetsbare queer stemmen, vaak kwetsbaar. Dan hebben we avonden. Alle queers naar de Nor in... Je raadt het nooit. De Nor, op 8 augustus om 8 uur. Dat kun je bijna niet onthouden. 888. Alle queers naar de Nor. Kaarten via onze website. Voor degene, kort van geheugen. www.queerarts.be. Voilà, er zijn nog een paar kaarten, dus maar je moet snel zijn. Eigenlijk heb je nog tot eind van deze maand om early bird tickets te kopen. Dus er zijn er nog een paar.

0: Voilà, voilà. Onze excuses. Er was een klein probleem met de uitzending. Het toestel waarover gestreamd werd lag in de zon en is totaal oververhit geraakt. Ik heb het elektronisch apparaat zachtjes met water proberen af te koelen. En nu zou alles terug in orde moeten zijn. U bent hier bij ons in de Kloostertuin in de Provinciestraat. Extra City, Antwerpen Arts Festival. Het is karaoke met Gregory Frateur. I give it all to you.
1: Ja, dat is nog maar het begin.
2: Inleving, inleving.
1: Elif in the house, give her a warm welcome. Elif,
3: I was really turning around because
1: your table
3: was in the way.
1: Die verzekering is zo geregeld.
4: Ja,
2: dat is op extra city.
3: I need a bigger platform. It's too small.
1: The world is too small for you, darling.
3: I know. It's the problem of my life.
0: U bent nog steeds op Radio Centraal 106.7. Het is hier toch wel lekker warm ondertussen in de Kloostertuin. Het gsm, ik heb er aan de praat gekregen. Ik kan terug over gestreamd worden rechtstreeks naar de studio op de Kaaien. Zo kan u mij horen. Er was er net even een probleem over verhitting. Wie had dat al kunnen denken? Fucking climate change altijd. Climate change. Iedereen haalt het. En je zit er maar mee, hè? Er wordt hier tussen naastig gezocht.
1: Die gaan niet zingen, hè?
3: Mr. Big.
0: Naar een nummer.
1: Ik ken dat niet.
3: Ja, oké, dan heb jij een lagere versie.
2: Dat ken je
0: toch? Spannend. Nee,
2: dat
0: ken
2: je
0: niet.
2: Van de jaren 80, denk
1: ik. Ja. Er is ook iets meer willen.
0: Voilà, de jongens.
3: Laat me denken, ik ga jou beloven, ik ga mij voor jou blameren, dus oké.

0: We moeten gewoon sterrenkool.
1: Alright, we zijn hier nog steeds in de Kloostertuin van Extra City in de Provinciestraat en ik heb ondertussen een nieuwe gast bij mij. Welkom aan de micro, anders moet u voorstellen voor de luisteraars, want die kunnen u tenslotte niet zien.
2: Hallo, ik ben Ekster.
1: Voilà, dag Ekster.
2: Hi.
1: Welkom hier in onze tuin. Jij bent hier ook als artiest, want jij stelt hier ook tentoon, dat is correct, hè?
2: Ja, ik heb een paar kunstwerken liggen in de kapel van Extra City.
1: Ja, vertel over uw werk.
2: Ik heb een hond liggen daar. Als je binnenkomt door de deuren, dan zie je daar zo bijna een opgezette hond liggen. En dat is mijn hond Pluk, die ik heb nagenaaid, 1-op-1 opgemeten en dan zo heb nagenaaid. En dan als je verder de kapel binnenwandelt in de buurt van de krab, dan zie je daar nog 2 plaatjes liggen waar dat ik op heb geschilderd.
1: En is dat omdat dat een statement is omdat je dat wilt maken? Of is dat iets dat in u ziet dat er gewoon uit moet? Hoe moet ik dat zien?
2: Ik maak eigenlijk altijd werk dat geïnspireerd is op dingen die ik meemaak, dingen die ik voel of dingen die gebeuren in mijn omgeving. Dus daar zitten zeker wel statements in, ja.
1: En heeft queerness en seksualiteit er veel mee te maken?
2: Ja, ik denk dat alles met queerness te maken heeft.
1: Ja, nee, uiteraard. Vertel meer, leg uit.
2: Het is een way of being, a way of life.
1: Ja. En dan is het wel fijn, vind ik, toch, om hier dan samen allemaal bij elkaar te zijn in zo'n fantastische omgeving en dat te delen ook met elkaar.
2: Ja, natuurlijk. Daar hoort ook heel erg een familiegevoel bij. En ja, dat heb ik zeker wel gevonden in het Antwerp Queer Arts Festival.
1: Voilà. En we hadden ook met de vorige artiest erover. Op die moment wordt er eigenlijk als het ware leven geblazen in de kunstwerken. Krijgt dat een ziel en krijgt dat ook een nieuwe dimensie, toch?
2: Ja, ja, ja. Ik denk dat je dat zeker ook kunt zien met de hond die ik heb gemaakt. Dat ook een soort van tussen leven en dood. Of een soort slapende...
1: Ja.
2: Ja.
1: En wat vonden van de andere werken?
2: Fantastisch, ja. Er zitten ook, ik ken veel van de mensen zelf ook al heel lang. Dus dat zijn ook vrienden. En ik ben altijd fan van wat mijn vrienden aan het doen zijn. Dus ik ben heel erg blij met de tentoonstelling die ze hebben neergezet, ja.
1: Voilà. Hoe zijn er bij Antwerp Queer Arts Festival terechtgekomen?
2: Ik was een van de residenten van A Night Called Quest een paar jaar geleden, in 2024. En ik heb daar dan een residentie gedaan in de studio. Met dan de afsluitperiode, het festival in het festival, wat A Night Called Quest was. En ik heb daar een installatie gemaakt die heette A Different Point of View.
1: Denk je dat er in de samenleving ruimte genoeg is voor deze soort dingen? Of is deze een van de zeldzame uitzonderingen?
2: Ik denk dat Antwerp Queer Arts Festival zeker wel een van de uitzonderingen is. Gewoon in wat dat ze doen. Maar dat betekent niet dat er niet nog meer van zou moeten zijn.
1: Ja. Wat is het belangrijkste? Of dat je denkt, dat zou ik nu echt het snelste en het liefst veranderd willen zien? Wat is dat dan?
2: Ja, meer budget, denk ik.
1: Ja, dat is andere keuzes als het gaat over de toewijzingen van geld, denk ik.
2: Ja, dat kan. Ja, maar andere keuzes, dat betekent ook dat je wel geld wegneemt van andere plekken die dan misschien ook hele goede dingen aan het doen zijn. Ik denk gewoon dat we hier met een groep mensen zitten die heel gemotiveerd zijn en heel veel goede ideeën hebben. En waar dat zeker nog meer budget voor kan vrijgemaakt worden.
1: Zeker, en ik denk ook altijd, meer en minder oorlog is altijd een goede zaak. En zeker in deze tijden, denk ik.
2: Ja, natuurlijk.
1: Voilà. Hoe ziet de zomer er voor de rest uit? Wat gaat er nog doen?
2: Ik denk veel vrijwilligerswerk voor Antwerp Queer Arts Festival. En hopelijk nog andere leuk.
1: Right, ik ben heel blij dat je bij ons aan de micro waart.
2: Nee, dank je wel.

Wij gaan natuurlijk ineens terug live gaan. Dat is heel spijtig voor Nancy, maar zo werkt het hier. We zijn zwaar, hè. We zijn nog heel even aan fijn stemmen wel.

0: Ik heb dat geprobeerd, maar ik ken dat, die timing is heel raar.
1: Geweldig. De trouwe luisteraars zullen nog wel herinneren dat ik een jaar lang elke week een versie van dit nummer heb gedraaid van de Partisan. Het was niet afgesproken, het was echt fantastisch. Ik ben super blij mee. Heel blij mee. Ik hoop jullie ook.
2: Hoe zoek je daar eigenlijk dingetjes op? Er is zo'n nummer dat je al goed kunt gebruiken.

take me inside.

0: cemeteries. I'm wide awake. It's morning.
1: Voer jouw huisdier als een pro, Purina Pro Plan.
2: Voilà, voilà, je hoort wel karaoke en dan toch, ja, we zijn er zo meteen terug.

0: voilà, zo doen we dat hier. Hè. Ik hoor mezelf niet zo goed nu.
1: Ja, dat is bizar. Jij hoort me ook niet, hè?
2: Nee, niet in de hoofdtelefoon.
0: Ja, voilà, dat gaat dan beter zijn. Voilà, we zijn er. Het is een lange dag in de zon. Voilà. Zo doen we dat hier. Dus Sunshine en Eenhoorns en witte wijn ook, had ik al begrepen. Dus.
2: Ja, ik zie dat er net een nieuwe fles is. Zou er iemand mij een glaasje witte wijn kunnen geven?
0: Het is voor die keel, hè, omdat wij anders
2: ja,
0: niet gaan kunnen spreken.
2: Het is voor de radio.
0: Ja,
2: voor mijn radiostem. Ja, dank u.
0: Ik heb ook nog een glas. Voilà, komt helemaal goed. Voilà. Eenhoorns, Sunshine en Witte Wijn. Zo doen we dat hier. Straks had Esther al een deel van het programma voorgesteld, maar hadden we een klein technisch probleempje met dat de streaming oververhit was en even weggevallen was. Dus dank u wel. Dus Marcia, we willen zeker met u toch nog even terugkomen op wat dat er allemaal nog op programma staat.
2: Ja, ik wou eigenlijk vooral ook, want we hebben al heel erg vooruitgeblikt naar de zomer.
0: Ja.
2: Maar wij zijn ondertussen, Anthony... de zomer is onze ruggengraat van het festival, zeg maar. Dat wordt nu de 13e editie. Maar de afgelopen jaren zijn we ook een hele hoop andere dingen gaan doen. Ook in andere steden, niet meer alleen in Antwerpen.
0: Mm-hmm.
2: En we hebben, ik ga dat aan jou als eerste verklappen.
0: Spannend.
2: We hebben een nieuw project, nieuw festival, Woeker heet het. En dat gaan we in november doen, samenvallend met Transgender Awareness Week. In, luister goed, Anthony, in Antwerpen, in Gent, in Leuven, in Brussel,
0: allee, allee.
2: In Hasselt, in Brugge.
0: Allee?
2: Ja. En we gaan dat samen doen met heel erg veel mensen. Om te beginnen met de mensen van Gender Spectrum Antwerpen ben ik super blij om. Die hebben vorig jaar de eerste Transgender Remembrance Expo georganiseerd in Kafka. Ik ben daar toen op bezoek geweest. Het was een heel mooi initiatief, maar net zoals heel veel queer initiatieven rust dat op een beperkt aantal schouders. En dat vergt wel wat om zoiets georganiseerd te krijgen. Dus we hebben een aantal gesprekken gedaan van, goh, zouden we de krachten niet bundelen? Samen iets organiseren. Ze willen die sprong wel wagen. En nu ben ik zelf nogal van het voluntaristische type. Dus vanaf het moment dat we dan zoiets gaan...

0: Komen wij allemaal altijd overeen in het grote queer community gebeuren?
1: Boeiende vraag.
0: Nee, wij komen zeker niet altijd overeen. Dat hoeft ook helemaal niet. We mogen de discussies ook niet te snel platkloppen met infighting. Nee, dat mag niet. Mm-hmm. We moeten ongemakkelijke dingen tegen elkaar kunnen zeggen. Mm-hmm. Maar dat moet ook niet altijd voor de publieke tribune. Ik denk dat het best is dat we dat soms gewoon onder ons doen, achter gesloten deuren, in vertrouwen. Je moet ook niet altijd alles samen doen. Die diversiteit die moet er zijn, die mag er zijn. Maar op een moment in de tijd dat er zoveel backlash is rond seksuele oriëntatie, maar zeker als het gaat over genderrechten, wat je ziet gebeuren in de VS en in Europa, in Polen, in Italië, rond vrouwenrechten, rond reproductieve rechten en zeker ook rond transrechten, dat is wel de moment om even te stoppen met onnozel te doen en te muggenziften over de details en met mensen van goede wil de handen in elkaar te slaan en te zeggen, hier stopt het wel. Hier gaan we allemaal samen achter een common goal staan. En in die zin is de manier waarop we dat gaan aanpakken voor mij ook een heel belangrijk deel van de boodschap. Als het over die rechten gaat die enorm onder druk komen te staan, dan zetten we al die verschillen opzij. Dan gaan we allemaal samen iets organiseren en daar echt wel een tegenwicht aan bieden. Dus ik kijk daar heel erg naar uit.
1: Ja, dat snap
0: maar het is
1: ik.
0: Ook wel heel spannend om die boel samen te houden.
1: Het is geweldig nieuws. Is er al veel uitgekristalliseerd? Of kunnen er eigenlijk nog weinig over zeggen, wat ik me heel goed zou kunnen voorstellen? Of kunnen we toch al een tipje van de sluier oplichten?
0: Een beetje. We gaan opnieuw een open call lanceren. Met ons festival doen we al een aantal jaar alles via open call. We cureren ook nog wel een deel via eigen netwerk enzovoort. Maar die open call, dat zet de deuren echt wagenwijd open. Zelfs al heb je een team van goede curatoren met een breed netwerk. You only know what you know, you don't know what you don't know. Dus er komt een open call. Wat we gaan doen is, het wordt multidisciplinair, dus het wordt film, podium, expo. Er zijn ook heel veel, want dat heb ik nu niet gezegd, heel veel filmhuizen die meedoen. Dus Cinema Z, Cinema Sphinx, Kask Cinema, noem maar op. Doen allemaal mee. Dus multidisciplinair. We gaan, waar ik heel enthousiast over ben, nu ben ik echt wel te veel aan het vertellen, we gaan ook een quilt maken. Je weet wat een quilt is,
1: hè? Cool. Ja.
0: We gaan een community quilt maken door een heel dat festival. Dat wordt de grootste, mooiste, beste quilt ooit, om het met Donald Trump te zeggen.
1: En wel, dat wil nou juist lukken dat ik haken had opgenomen in mijn poging om te stoppen met roken. Dus ik ben er ineens deel van het maken.
0: Nee. Ja, zeker. Dus we gaan meerdere sessies doen om dat vanuit de community en ook met deelnemers aan het festival te maken. Dat gaan we doen. En er is ook nog wel... Dat mag ik eigenlijk echt niet zeggen. Maar er is ook al één project een beetje aan het vorm krijgen. Dat wordt supermooi. Maar dat kan ik echt nog niet zeggen.
1: Zo spannend.
0: Maar dus het idee is ook dat het festival dat zal trans, non-binaire, intersex, agender en genderfluidmakers op het voorplan brengen. Dus iedereen die dat we een podium geven, zal vanuit die community komen. En ik denk dat voor zover dat ik weet, ik weet niet of dat jij daar zicht op hebt, maar volgens mij is dat eigenlijk het eerste festival in zijn soort. Ik ken wel filmfestivals, transscreens enzovoort, maar ik heb eigenlijk geen weet van een multidisciplinair festival dat de transcommunity als makers op de voorgrond plaatst. Dus ik denk dat we er ook wel wat pionierend werk in aan het verzetten zijn.
1: Hier worden de grenzen verzet, inderdaad. Nee, geweldig. Dat is echt uitstekend, uitstekend nieuws. Nu, ik neem aan dat natuurlijk niet allemaal, het is op heel veel plekken, dat dat niet allemaal op dezelfde dag gaat staan. Maar al dat soort dingen, dat zal zich later aan uitwijzen. Hoe blijft het snelste op de hoogte? Ik weet niet of dat Esther eigenlijk er al aan gedacht om
0: Het festival...
1: De sociale media gegevens door te geven. Ik denk het wel, maar...
0: Het festival zal plaatsvinden deels tijdens Transgender Awareness Week. Dus dat is van 13 tot 19 november. Maar zoals dat je zelf inderdaad al goed inschat, als je met zoveel partners en zoveel steden samenwerkt, dan krijg je niet op een week rondgefietst. Dus hoe het er nu naar uitziet, zal het festival van 13 tot 29 november in al die steden lopen.
1: Dat is geweldig nieuws. Wil je er nog iets aan toevoegen?
0: Dat ik gewoon super... Ik vind het super spannend, want dat is voor ons de eerste keer dat we met zoveel partners samenwerken. Ja. Dus dat betekent ook wel dat iedereen zo wat over zijn eigen schaduw moet heen springen van hoe doe je dat, hè? Dat je deels je eigen identiteit wel wat behoudt, maar deels ook wat ruimte maakt voor een groter geheel. Het zijn ook allemaal vrijwilligersverenigingen. Dus ik vind dat spannend, maar ook wel heel verrijkend. We doen al 13 jaar dat zomerfestival. Met alle respect voor onszelf, maar dat kennen we wel een beetje. Dus dit is uit de comfortzone, ook voor mezelf persoonlijk. Maar ik vind het heel nodig en heel spannend. Maar vooral heel nodig om zoiets te doen.
1: Ik ben het er 100% mee eens.

0: toekomst ziet er ineens alweer toch ietsje beter uit, een streepje beter uit. Ik stel voor dat wij nog een plaatje spelen, want dan gaat er waarschijnlijk toch weer mensen karaoke willen doen.
1: Ja, ik ga Jasmin doen.
0: Voilà, maar ik zal een klein plaatje opzetten, dat mix ik dan wel weg als jullie eraan beginnen. Maar ja, nog eens voor uw tijd, niemand doet het zo goed als jij.

0: Voilà, voilà. We zijn er nog altijd in de Kloostertuin in de Provinciestraat. Voilà, in de Kloostertuin van de Provinciestraat bij Extra City voor het Antwerp Queer Arts Festival. Mini-festival eigenlijk. Voilà, en we hebben daar nog iemand bij, een oude bekende van Centraal. Voilà, welkom.
1: Luisteren eigenlijk gewoon thuis. Ik was nog maar een kwartiertje thuis of zo. Ik wist dat er heel veel aan de gang was. En ik denk dat dat heel positief is om te zien dat queer en LGBTQ scene veel ook artistieker geworden is, denk ik, door de input van Queer Arts Festival. Militanter is geworden en politieker is geworden door ook verbinding te vinden met tegenstromen nog hier in deze lokaliteit aanwezig zijn. Die zijn aanwezig omdat er al lang een noodzaak is dat de queer scene zich daarin heeft kunnen organiseren en kruispunten vinden is fantastisch. Maar ik denk ook wat queer arts doet. Wij zijn al jaren in en uit. Hè. Antwerpen is een haven. Ik kom nu ook van een boot. Hè. Dat is hier waar dat wij ons thuishaven hebben. Maar we weten dat we ook voor het artistieke altijd verder moesten gaan. En dat er eigenlijk, voor ons persoonlijk, wij zijn ook van een bepaalde generatie. Dus wij hebben ook bepaalde golven doorgemaakt. Ook eigen verlangens gehad, eigen noodzaken gehad. En die artistieke scene en die uiting daarvan en die expressie, is het literatuur, is het muziek, is het fotografie, die is altijd heel een belangrijke noodzaak voor geweest. En ik denk dat Queer Arts, ik weet niet hoe lang dat jullie bestaan, 8 jaar, 10 jaar?
2: De zomereditie, deze is de 13e, dus van 2014.
1: Ja, 13. Hè. En hij is altijd opgezet vanuit een andere hoek. Hè. Ik denk, de wortel van veel organisaties is belangrijk om te vinden. En zoals gezegd, het voluntaritisme, ik kan het moeilijk zeggen, hè, het vrijwillig zijn en weten waar dat de noodzaak ligt. En Pink Wave is daar denk ik ook een onderdeel van. En dat er op de radio ook die stemmigheid aanwezig is. Dus ja, wij zijn heel blij dat Queer Arts die open calls doen. Ja. Wij zeggen dat ook aan ons breder netwerk. Dus nu hebben we ook bijvoorbeeld een heel goede vriendin van mij, gaat komen naar Antwerpen, Corazon di Robota. En dat is gewoon fantastisch. Dat zijn natuurlijk mensen dat wij zouden zeggen ook kom, maar we weten dat onze gemeenschap nog altijd vrij precair is. Mm-hmm. En als er dan een iets breder kader is, zoals Queer Arts die ervaring heeft opgebouwd en middelen heeft gehad, minder middelen heeft gehad, of met de middelen het doet, die er nog zijn, maar dat we daardoor daardoor vrienden of collega's of mensen waar dat wij mee in de praktijk staan, internationaal hier in deze lokaliteit kunnen zijn, dat is alleen maar inspirerend.
2: Ja, wat wij ook wel belangrijk vinden vanuit het festival, fijn om te horen dat dat iemand is die dat je kent. Wij proberen altijd met de middelen die dat we hebben, die ook beperkt zijn, maar alles is relatief. Hè? Maar wij kunnen zeker niet klagen. Proberen wij wel om prioriteit te geven aan als we artiesten naar hier halen. En neem nu bijvoorbeeld, zoals Corazon di Robota, dat zij een workshop heeft op zaterdag, I don't know, ik weet niet uit mijn hoofd nu. Dan zou je kunnen zeggen als festival, bon, je nodigt die persoon uit op zaterdag en een hotel op zaterdag, zondag terug weg. Dat doen wij niet. Hè? Wij maken ruimte op alle vlakken, financieel, om te vragen, als je iets eerder kunt komen of wat langer kunt blijven, alsjeblieft, doe. Voor ons is het stuk wat dat achter de schermen gebeurt, de connecties die dat wij kunnen leggen tussen artiesten onderling, tussen artiesten en publiek. Publiek is ergens ook een raar, hè? Dat is een community-ding. Dat vinden we ook wel een belangrijke om daar ruimte aan te geven. Dus het is niet gewoon een oppervlakkig presentatiefestival wat ons betreft. Het gaat ook echt over community-building. Ook al heeft dat zijn beperkingen, want je kunt mensen, we kunnen ook niet iedereen 2 weken laten komen. Maar met de middelen die we hebben, proberen we daar wel op in te zetten dat die uitwisseling er wel kan zijn.
1: Ik denk ook dan, hè, want die netwerken die overlappen, hè, een bepaalde lokaliteit trekt ook bepaalde mensen aan, als er dan omgeving voor is. En sowieso gaan mensen dan ook langer blijven. Hè. Bijvoorbeeld, die komen vroeger, de partner komt mee. En wij gaan op dat moment, 6 augustus, doen wij die bam bam slam weer. Er is veel in Antwerpen nu. Soms moeten misschien de mensen ook kiezen allemaal naar waar dat ze gaan of niet. En wij hebben echt getwijfeld, dit jaar ook met Bam Bam Slam, maar de partner van Corazon di Rabota, gaan wij bij ons een tattoo, flash-tattoo-sessie doen. Dus wij dachten, moeten we eigenlijk nog wel iets doen? Want er is eigenlijk zoveel. Gaan we niet fragmenteren? Is dat belangrijk? Maar ik denk, allez, zoals wat je ervoor zei, ook dan die allianties die je maakt in andere steden met andere organisaties. Ik denk, we zitten nog altijd en nog erger en erger en erger in een situatie waar dat de onderdrukking en de oppressie groter wordt en waar dat de allianties en de verschillen die er ook zijn, want die moeten we ook wel herkennen, de conflicten die ook gedurende de jaren ontstaan, dat we daar op een of andere toch, een manier toch kunnen zeggen, ja, we zijn hier, we moeten hier blijven zijn en wij doen nu nog eens die een bam bam slam, misschien op een bepaald moment heb je ook iets van, ah ja, is niet meer nodig, want er is eigenlijk ook al andere en kunnen misschien ook eens gewoon gaan naar de andere dingen. Maar wij voelden toch ook dat het noodzakelijk was om te zeggen, we proberen toch nog eens en we doen het toch nog eens. En een open podium is belangrijk. Er zijn ook nieuwe influx van mensen. Mensen die dat podium nodig hebben, die kennen niet altijd die geschiedenissen. Maar het is dan ook een moment om die ook met elkaar te delen.
2: Wat ik heel erg veel hoor vanuit de community, want wij worstelen zelf ook een beetje met de vraag, moeten we nog iets doen in augustus tijdens de Pride?
1: Ja,
2: omdat
1: het
2: dan nu net de moment is dat er zoveel gaande is.
1: Mm-hmm.
2: Dus voor mij wordt die zomer, ik spreek even uit eigen naam, in zekere zin steeds minder interessant.
1: Ja, ja.
2: Omdat er zoveel gaande is, mm-hmm. zeker in een stad als Antwerpen. Maar voor ons heeft dat gemaakt dat we heel erg zijn gaan kijken, waar kunnen wij dan nog iets, wat moeten we dan doen?
1: Ja, ja.
2: En voor mij zit dat heel erg op die interventies in de publieke ruimte en op community building. Ja. Mm-hmm. Ik vind dat we nog altijd dingen moeten doen in augustus, omdat het kan wel niet zijn dat mensen die dat voor het eerst kennis maken, dankzij de megafoon die dat zo'n Pride is, die voor het eerst kennis maken met community en events en zo, dat die denken van, het gaat dan alleen over feestjes in het Hessenhuis en Red and Blue en over een hele rare parade die daar een beetje schizofreen is met hele mooie delegaties en dan hele vieze dingen. Hè. Dat is gewoon iets heel raar. Dus ik vind dat we dat moeten blijven doen.
1: Precies,
2: maar heel goed nadenken wat precies, dat we niet al ons kruid daar verschieten. Maar voor mij is dat een van de redenen die heeft gemaakt dat we zijn gekomen tot dat festival Woeker, november gaan doen. Omdat dat nu net iets is, dan zijn we helemaal weg van die shitshow in augustus, waar van alles, maar ook heel rare dingen gebeuren. En dan kun je je moment echt pakken rond een bepaald thema.
0: Ja, ik kan me er alleen maar bij aansluiten wat hier gezegd is natuurlijk, maar ik moest toch aan één ding denken. Het heeft hier er straks al over gegaan, dat zo nu de expositie, we hebben met de artiesten gepraat, dat zo'n moment, dat dat wel ook een beetje de moment is dat zo die kunstwerken tot leven komen, dat daar het leven wordt ingeademd. Maar ik zie daar hetzelfde mee, dat de community ook groeit op momenten gelijk als dit. Dat is ook, dat is hyperbelangrijk, hè? Dat echte momenten, dat je ziet dat je niet alleen bent, dat je weet dat er dingen leven. Hè. Het is superbelangrijk. Dus ik sluit mij helemaal aan bij wat er gezegd is.
1: Mm. En dan vanavond, het was normaal. Voor mij in het begin was het, oei, er is iets in Extra City in de tuin en er is Radical Pride op dezelfde dag. Hoe komt dat die dat niet van elkaar weten en waarom is dat op dezelfde moment georganiseerd? En ik denk, die kilt dat jullie gaan maken, en er is ook wat werk om natuurlijk al die dingen in elkaar te verweven en ook goed naar elkaar te luisteren en te zien wat iedereen doet, dat we niet allemaal op dezelfde moment zitten te doen. En zo'n woeker, het klinkt fantastisch, dat het een beetje verspreid is en een continuïteit en een durationaliteit heeft die niet alleen in die periode ligt. Dus, want vanavond is dan ook in het bos, maar ik dacht, nu klopt het wel. In Brussel is Mothers and Daughters de laatste avond en het afsluiten van hun lesbian bar initiatief. Morgen is het ook de Radical Pride in Brussel, de 28e. Dus het is ook natuurlijk wel een aanwezigheid en een constante. En het is ook goed dat het verdeeld is. Hè.
2: Je hebt gelijk, hè, want we hebben dus, dat was niet goed afgestemd, want ik ken nogthans een paar mensen, nog niet zo lang, maar ik ken wel wat mensen bij Reclaim Our Pride. En de parade is, de march is afgeschaft, maar voor hetzelfde geld was dat parallel. En eigenlijk is dat heel ongelukkig.
1: Maar,
2: denk ik, maar langs de andere kant, oké, dat er meerdere dingen gebeuren. Dus, maar toch denk ik, binnen dat segment, dat ons niet te veel dubbel opdoen. En denk ik dat we meer met elkaar moeten praten. Dat is mijn ambitie althans. voor mij ligt daar misschien ook nog wel, misschien gaat er ermee lachjes, hè, maar ook nog een rol weggelegd voor een roze huis. Ik vind dat zij misschien ergens wel de taak hebben om als provinciale koepel een overzicht te bewaken en wat afstemming te faciliteren of zo. Mm-hmm. Maar natuurlijk, dat zou wel vergen dat een roze huis zichzelf heruitvindt en transformeert, omdat dat op dit moment heel erg een huis is van aangesloten lidverenigingen.
1: Ja, ik terwijl ken dat niet heel, zo goed. Ja, ik zit natuurlijk meer in de ondergrond, ondergolven.
2: Voilà, dus dat is het hele
1: je
2: ding.
1: Je probeert u daaraan te toetsen. Ik ben er zelfs nog geen flyer gaan liggen van Bam Bam Slam ook niet.
2: Wel, maar
1: ik voel wel dat we dat moeten doen en in de kut ook. En het is ook wel dan daarin zo wat distributie te hebben. De meeste mensen natuurlijk gebruiken de big tech sociale media. Daar zijn wij natuurlijk dan ook helemaal in. Ja. In een heel rare percentje gekropen met de intersectie tussen LGBT en queer en dan ook een soort van vrije software en big tech technofascisme om het echt wel te zeggen dat, het is wel problematisch waarop dat we communiceren en waarin dat we de platformen maken en dus daarin voelen wij onszelf soms afstand geïsoleerd en kunnen wij natuurlijk ook niet mee, want wij kunnen daar niet op om die allianties te maken. En ik denk naar buiten gaan, elkaar ontmoeten, hier in de tuin, de radio ook. Jullie naast een tentoonstelling, het is natuurlijk...
2: Zo werkt het. Allee, dit is fantastisch, hè, dat je dat hoort en dat je hier zijn, dat we dit gesprek hebben. En ik snap ook wel de dubbelheid tegenover, kan dat een rol zijn voor een roze huis? Ja. Ik sta daar zelf ook wat kritisch tegenover, maar dat gezegd zijnde, denk ik, indien dat het roze huis zelf zou zeggen, wij willen die rol graag spelen en wij willen niet alleen de koepel zijn voor bij ons aangesloten lidvereniging, maar ook voor alles wat dat underground is, niche en wat kritisch tegenover ons staat. Ook daarvoor willen wij die rol spelen, om vanuit de helikopterperspectief wat afstemming mogelijk te maken. Ik zou dat een goede zaak vinden, want soms gebeurt het organisch, maar ook niet altijd, en ik zou dat wel een meerwaarde van zo'n koepel vinden.
1: Maar vind jij dan dat wij bijvoorbeeld, nu zal ik niet zeggen onder OOO, maar dat zou ook kunnen, maar Happy Crappy Queer of S14, wij hebben een Solidariteitshuis, het is achter de hoek daar. Vind jij dan dat wij zelf eigenlijk de stap naar het Roze Huis zouden moeten zetten om te zeggen, wij willen ons aansluiten?
2: Nee, ik vind dat het Roze Huis dat moet doen en ik vind ook niet dat het moet afhangen van wil je aangesloten bij ons zijn, want ik kan mij helemaal inbeelden, geldt voor onze organisatie ook, dat er groepen zijn die zeggen, wij willen geen aangesloten vereniging bij het Roze Huis zijn. Omwille van welke reden dan ook. Hè? Maar het zou daar niet van mogen afhangen. Ik denk niet dat een koepel, of wat dat nu het Roze Huis of Savaria is, dat die zouden moeten zeggen, wij gaan alleen maar rijden of werken voor verenigingen die zich bij ons aansluiten. Dat zou ik heel eng vinden.
1: Ja, ik ken die werking echt
2: en
1: niet zo
2: goed. En ik voel wel dat zowel Savaria, full disclosure, daar ben ik sedert kort zelf bestuurder. Ik voel wel dat Savaria, maar ook het Roze Huis, dat die shift in het hoofdje wel aan het gebeuren is om wat los te komen van een heel oudbollig, rigide systeem van wij zijn dan een koepel voor bij ons aangesloten verenigingen. Dan zitten, zeker in zo'n superdiverse stad als Antwerpen, als je dan gaat kijken wie dat die aangesloten verenigingen zijn, dan zijn ze wel een heel, heel groot deel van uw stad niet aan het representeren.
1: Ik denk
2: dat die euro wel gevallen is, stilletjes aan.
1: Ja, ik moet echt zeggen dat wij niet zo, denk ik, op dat niveau betrokken zijn dan in de beweging. En dat daar dan voor ons nog veel te leren valt. Hè? Om misschien ook die aan te spreken of niet. Er zijn momenten geweest dat wij dat hebben gedaan. En ik denk ook met S14. Hè, wij hebben een solidariteitshuis waarin dat wij wonen voor LQTA en prioriteit voor mensen van kleur. En ik denk, ik projecteer altijd. Ik heb zoiets van, het Roze Huis is achter de hoek. Wij zijn daar. Hoe zou dat eigenlijk kunnen dat we dat huis zouden kunnen maken? Dat dat ook mede ondersteund wordt door het Roze Huis. En dat er dan ook bijvoorbeeld huisvesting aangeboden wordt. En waarschijnlijk is er al een of ander VZ2 in het Roze Huis die dat ook doet. Maar hoe moeten we die dan ontmoeten en waar? En als het dan hier aan de tafel zou zijn, op een feestje, op een drankje, op een expo of op een podium, wel gemakkelijker. Dus.
2: Wij zijn zelf bijvoorbeeld, wij zijn geen aangesloten vereniging.
1: Ah, nee?
2: Nee. Maar wij maken sedert kort wel gebruik van de ruimtes. Dus wij hebben sedert kort maandelijks een meeting in het Roze Huis. En wij hebben wel een afspraak, zelfs niet eens op papier, dat wij gewoon, zoals een vereniging, mogen gebruik maken van de zaalhuur. Dus dat doen wij ook. En dat voelt wel comfortabel, dat we zo niet in een mal worden geduwd of zo.
1: Ja, maar dat er hoofdkwartier, hoe moet het zijn?
2: Ja, wij zijn geen aangesloten vereniging, maar er is wel een vorm van ondersteuning of samenwerking. Ja, en ik denk dat dat wel belangrijk is, dat dat allemaal een beetje losser verloopt.
0: Maar ook logistieke ondersteuning is belangrijk.
1: Ja, logistiek is heel belangrijk. En administratie.
2: Ja, en zelf zijn wij zo wel... hebben wij altijd wel een rare, denk ik, rare positie ingenomen. Dat wij met ons festival niet... Wij zijn geen underground festival. En ik denk dat wij altijd zo de dubbele positie hebben ingenomen van... Wij zijn een queer festival voor queer community, door queers. Maar tegelijkertijd wel met een flink oog op een veel grotere groep. En dat is soms een beetje een spreidstand. En ik vind dat soms wel wat spannend. Ik denk dat wij soms kritiek krijgen van beide kanten. Dat we niet queer of underground of whatever
1: genoeg
2: zijn.
1: Ik zou dat niet echt underground noemen. Ik denk dat dat meer micro-niche en massa is. En wij zitten meer in een micro-beweging. Ja. Omdat wij natuurlijk ook bepaalde focussen hebben. Hè? In een tuin. Allee, samen een tuin doen en een perceel. Ja, dat is micro. Hè? Mm-hmm. En ik denk dat jullie meer in het niche, in het magazine, het glossy. En wij zitten daar zo in die rare flyer en hier en daar. Maar we hebben elkaar, denk ik, daar allemaal in nodig.
2: Ja, ja, voilà. Dat heeft allemaal zijn plek in de ecologie.
1: Ja, ik denk het wel. Ja, dat dan een mooi biodivers systeem is. Wij hebben nu ook nog met... wij hebben zo'n haklapje begonnen, het Cyberhol. En dat is in de Zendelingenstraat 38.
2: Met Joke en zo.
1: Ja, met Joke. Joke gaat ook residentie doen tijdens de week van de Pride.
2: Ja, die komt hier ook brengen.
1: En dat is heel tof, dat Cyberhall ook. Wij proberen, denk ik, een extra city ondersteund... extra city niet, Morpho, waar dat we de studio hebben. En daarin focussen wij ons op how to short circuit neoliberal en patriarchal technologies. Het kortsluiten van die patriarchale en neoliberale technologieën. Dat is door elektronica, samen dingen te bouwen, software. Nu de volgende gaat met e-textiles zijn. Maar dus in dat kader hebben wij dus ook dat lithium.
0: Voilà, ik wou het net zeggen, we hebben minder dan 10 minuten. Dus als we dat nog willen uitzenden,
1: ja, moeten
0: we
1: dat nummer doen.
0: Absoluut, nu doen. Dan gaan we dat nu doen. Dan gaan we dat doen. Maak je maar klaar, ik zet onder.
1: Maar we hebben wel iedereen eigenlijk nodig. Maar dat we door deze microfoon praten en door. Bij deze microfoon, we hadden daar een nummer klaargezet. En daarvoor hadden we getypt... tube.sisterserver.net. Ah nee, het is de dia. Hè? Ja, we weten niet meer tussen welke microfonen. Het zou ook leuk zijn, niet Jasmin, ik ga dat ander doen. En dan doe jij maar Jasmin op het einde. Hoe kan je klikken op deze computer? Ja, ik duw gewoon op play en dan begint dat hier te playen af. Hè? Zo. Groot zitten.
0: U bent er allemaal live bij.
1: Ja, maar Marcel, wat de tekst van deze jury is dus herschreven door een groepje van mensen. Het is lithium van Nirvana, kan een box wel luider. We are so happy, because today we lost our phones. The net, it's so quiet, that's okay, we made some cake, broke our mirrors. Sunday morning,
3: give me more.
1: Every day we don't update, and we're not scared.
3: Clouds give me more.
1: Cause we build.
3: Come on, mama.

sorry, ja, dat is hier heel moeilijk met al die microfoons. Die mensen moeten zo houden. Hè? Die mensen moeten zo houden. Nee, dat wordt een feedback. We're so happy. Best new game. We lost our phones. They're off the net.

hoort het allemaal hier bij ons. In de Kloosterstaan, in de provinciestraat. Voilà, hier zijn we dan. Voilà, dat was het weer ongeveer voor vandaag. Het was geweldig met de karaoke. Het is hier heel speciaal, hè. Extra City, Antwerp Queer Arts Festival en Pinkwave samen vandaag. Voilà, en er komt er nog eentje aan, u hoort het al. Martial zelf gaat het nummertje van Jasmin brengen, omdat het nog kan. We hebben nog 4 minuten. Ik geef het u zeker nog mee. Komt eraan. Blijf bij ons, blijf bij Radio Centraal. We gaan daarna 2 uur naar de studio en daarachter schakelen we over voor een nieuwe live uitzending van Op Locatie. De kern in samenwerking met de Nor Joachim Badenhorst. Vanavond ook uitgezonden op de Radio Centraal. Here we go.

0: communie.
1: Goedemorgen, weer Radio Centraal hier, beste luisteraars. Tijd voor de communie, tijd voor een meer dan hete klanksensatie. 2 uur lang, van 10 tot 12 hier met uw onderbezweten eerwaarde, The Ego. Ik moet me nog even deels klaarzetten, dat betekent de concrete koffie zetten. Maar er staan al 2 prachtplaten klaar voor jullie om te ontwaken in deze alweer voorhete, hel, zeg maar wel aangename hel. Ik had nooit gedacht dat het zo fijn zou zijn. We hebben hier Daniel Schmidt, de Berkeley Gamelan, vervolgd door John Coltrane. Tot zo.

En zo blijft hij nog even doorgaan, John Coltrane. Een klassieker natuurlijk. Altijd op zoek naar dat je net hem net niet kon grijpen. Een heel mooie gewoonte. Iets dat we wel meer mensen zouden mogen bereiken. Alleen als dat gebeurt door militaire leiders of bloedzuchtige presidenten, ja, dan eindigt het in via bloedvergieten. Maar met de saxofoon in de hand, een ander instrument, kan het wel eens een mooi resultaat opleveren. Zo ook de vorige artiest waarmee we deze communie openden, Daniel Schmidt, een componist, een Amerikaanse componist die in de jaren 70, 80 een eigen versie van de Javaanse gamelan had ontworpen, ontwierp. De American gamelan of Berkeley gamelan, er zijn verschillende namen voor. Die dus, ja, dat is tot een herinterpretatie van die millennia oude muziek leidde. Daniel Schmidt dus. Het was zijn tweede album, hij heeft niet zo heel veel uitgebracht. Een heel mooie titel ook, ABS Firma. Het zou een boomachtige zijn. Met die typische grote Amerikaanse bomen die precies tot aan de hemel reiken. In ieder geval, terug een heel lang stuk van een plaat die ik een paar keer heb laten horen met jullie. En ik heb me voorgenomen om alle zijdes met jullie te delen, omdat ik het toch heel erg de moeite vind. De Analog Mountain. Nee, Mountain Analog. Nu ben ik aan het twijfelen. Nu is het Mount Analog, ja. Door Bill Laswell en PST. Bill Laswell, jullie wel ongetwijfeld gekend, bekend. Bassist, producer, staat op zwart elke plaats die er is uitgebracht geweest, zowaar. En dan PST, een meer obscure Tsjechische experimentele artiest. Maar er staan ook andere mooie namen op, zoals Henry Kaiser en Anna Clementi. En we gaan nu luisteren naar een heel lang stuk, geïnterpreteerd door Henry Kaiser, van op deze mooie plaat Mount Analog. En dat was ter herinnering de vermusicalisering van een onafgewerkte roman van ene René Dumas. Voilà. En dan gaan we nu in gang zitten. Net op tijd.

Henry Kaiser hoort u hier aan het werk, staat op de tweede plaats, de C kent wel te verstaan, van prachtige dubbelaar Mount Analog, onder de auspiciën van Bill Laswell en PST. Mount Analog, een ode aan onafgewerkte roman van René Dumas. Over een onzichtbare berg die enkel te bezichtigen, te beklimmen, te ervaren is, mits kennis van obscure praktijken en andere aangelegenheden. Een heel mooie metafoor voor het leven. Een beetje de Achilleshiel van de idealist misschien wel. Maar kijk, in deze toch wel harde tijden zit. Misschien loont het wel de moeite om te geloven in dingen die er niet zijn. Zoals een onzichtbare berg, misschien zoals liefde. Of gezond eten. Of goede muziek in Antwerpen. Ook moeilijk. In ieder geval, we gaan over naar een ander lang stuk. Ik moet bekennen dat ik iets minder aanwezig ben. Dat heeft een eenvoudige reden. En dat is dat ik als pastoor van deze maatschappij net iets te veel werk heb. En dus tussen die lange stukken door het nodige moet doen. Ja, zo onmagisch kan het zijn ook soms hier op de communie. Op Radio Centraal. Maar kijk, de intentie is er, we zijn er, we doen wat we kunnen. Hier volgt dus J.D. Emmanuel, nog zo'n gozer die zich graag laat gaan op analoge synths in combinatie met heilzame muziek. Muziek voor heilzame doeleinden. J.D. Emmanuel, Transformation 1. Vorige week kant A, nu kant B.

J.D. Emmanuel naar een andere sound wizard, klankmeester. Jan de Vrodem, van eigen bodem dus, bracht onlangs een soloplaat uit. Eerst in lange tijd getiteld Baghali, dus een referentie naar een klassiek Iraans rijstrecept. En zijn artiestennaam is Jan met dubbel A. Altijd speels, altijd inventief, altijd onverwacht. Want zeker de moeite, zeker om hem live te zien, daar hij ook vaak samenwerkt met zijn partner Nashid Muhajirin, dacht ik dat ze heet, die voor de visuals zorgt en ook vaak het artwork, fotografie, etc. Hier is Jan, a.k.a. Jan de Vrodem.

Goedemiddag, dit is Radio Centraal, 106.7 van 12 tot 2, oftewel 120 minuten Latin music van Sucre Delica. Only on vinyl. Goedemiddag.

eerste nummer is Toma Guajira uit het album Saboreando, uit het album The 107th Street Stickball Team uit New York.

señor Pacheco, met het nummer La Esencia del Juan Juanco, Tania Records.

Orchestra Harlow samen met Ismael Miranda met het nummer Lamento de un Guajiro, uitgebracht in 1976. Uitgebracht op Fania Records.

De Cubaanse groep Afro Cuba met het nummer Si pregunta por mí, dile que vuelvo. Het label Egrem Records. Dile

Señor Carl Jader, oftewel op zijn Latino's Carl Jader. En het nummer Huracán, uit het album Huracán, eveneens. Uitgebracht in 1978.

Dit was het laatste nummer van Supli Delica. Nu is het terug de beurt aan de legendarische Radio Kappa, die terug van weg geweest is.

Ready amici avec Viva la Musica. Muziek de Côte d'Ivoire, muziek uit de Ivoorkust met deze Do Albert en de Gambian Laba Sosé. Manhattan, USA, de Salsa Africana, volume 3, LP,

Macor hierna komt uit die Salsa Africana volume 3 LP van de man uit Bonjour Lavassossé en de man uit Ivorcus de Walbert. Dit is Soleil Afrique van 24 juni. Macorina.

0: no kabe sana mesa kwa di tama yili manda kwe kato mamwe.
1: My Spirit is Music by Ella Andal op het ESO.

Muziek uit Sao Tome, uit die LVLV, dubbel LP, Sanga Souza en Sakua Tema. En daarvoor dus My Spirit is Music van Ellie Andal, de Maxi V.

Sacco Artema komt uit die Sanga Leve Leve dubbel LP volume 2, dacht ik. Sanga Souza Sacco Artema. Los Chiqui Chaka en hun LP El Chiqui Chaka. Heruitgebracht in 2025 op Sleeve Recordings. Die doet me denken aan Uganda, Kenia. De Soleil Afrique, 24 juni, Radio Centraal.

0: My God.
1: Volg is mij afgelopen zondag ook nog gespeeld op Radio Cafar. Deze jingle van Manu Dibango en King Sunny AD. Een remix op het El Sol Cultura edit met op het label Bongo Joe. Haha, muziek d'Angola. Joy Arthur uit Angola met in Londen. De Simba Tropical LP, Zinia, Zinia.

de Angolese Joy Arthur komt uit die compilatie LP Semba Tropical in Londen. Zinia Zinia, en dat is ook een nummertje van Cesaria Evora de Capo Verde. Zoals deze, Abel Lima en zijn Aeroport de Sol.

Voilà, dit was een uurtje Soleil Zafrique van 24 juni hier op Radio Centraal. We eindigen in Nigeria met deze Dudo Ikugenio en zijn Ace remix op een Nigeriaans label. En eindigen doen we met een 7-inch, jawel, een singeltje van Fela.

0: Love is on the air.
1: Elke twee weken op woensdag is er liefde in de lucht. Met de enige, echte, authentieke Nederlandse presentatrice Birgit Kersbergen.

0: stoornen.
1: La. Liefde is de lucht. Liefde, liefde, liefde

the soundbite machine. A series of great soundbites.

This is Soundbites.

0: président okay. Et Pierre Hélitaire, okay. comme chaque année, le 14 juillet. Emmerdeuse, par essence, elle est emmerdeuse. Et c'est vraiment le 14 de Paris jusqu'en Corse. Apparemment, elle est heureuse. C'est la plus heureuse des emmerdeuses. De toutes les nuits à faire, c'est le 14 que je préfère. Avec Pierre Hélitaire, en négligé de soi. De toutes les nuits à faire, c'est le 14 que je préfère. Daniel Président, en négligé de soi.
1: Radio Centraal's 14 juillet party. Dit jaar op zondagmiddag 12 juli van 12 tot 12. Op het Vredesplein voor Café Tati. Victor Jacobslijn, 69 te Berchem. Met Pierre Hélitaire en Daniel de Botanicus en diverse andere Radio Centraal DJ's en bijdragen. Radio Centraal 106.7 Megaswim Stereo, de 14 juillet party.
2: Ja, ik kan erop inpikken, want ik ben in de jingle 2 maal vermeld geweest. Rudy Voorspel, dat verwijst naar mij, denk ik. En, maar ik zat er ook op de affiche en de flyer in een wat mysterieuze naam. Le Préliminaire Dramatique de R. En in principe begin ik om 12 uur in Café Tati. Ik heb een voorstel ingediend waarbij ik fragmenten uit een toneelstuk van Samuel Beckett, En attendant Godot, uit 1952, geschreven in het Frans, ging ook in première in Parijs, iets later. De Engelse versie, vertaald door Samuel Beckett zelf, in Waiting for Godot, ging in première in Londen jaren later, mag ik zeggen. Dus het was sowieso geschreven in het Frans en in première gegaan in het Frans en gepubliceerd in Frankrijk. Ik ga er fragmenten of passages brengen uit de twee bedrijven, het is een stuk in twee bedrijven. Het zijn twee personages die ik aan het woord zal brengen zelf. En de muziek die ik heb gekozen is van Serge Gainsbourg. Dat leunt wel aan bij de 14 juillet traditie. Het zijn drie instrumentale versies van Je t'aime moi non plus uit de soundtrack voor de film van Serge Gainsbourg zelf, die dus de muziek componeerde, de film schreef en regisseerde. Het lied met de tekst staat niet, komt niet voor in de film. Dus dat is een korte samenvatting van wat ik daar ga brengen. En ik begin in principe om 12 uur als de apparatuur, de benodigde apparatuur, namelijk een microfoon en een cd-speler. Als die operationeel zijn, kan ik van start gaan. Het duurt een 11-tal minuten, neem ik aan. Misschien 12, zoiets. We zullen zien. Dat is het. En ik zal het ook nog overdoen op de radio in Voorspel. Met dan wel de tekst in het Frans en nadien een Nederlandse vertaling. Dus ik zal het wel tweetalig doen in Voorspel. Ja, Préliminaire Dramatique de R. Préliminaire kan je zien als voorspel en dramatiek, dramatisch. Dus een soort van dramatisch voorspel, dus mag je het ook noemen. Voorspel. Even kijken, waar zijn we nu aanbeland? Nu aanbeland bij Voorspel. Tot 18 uur, maar er is ook zandbak invullingsgelegenheid. Tussen 18 uur en 19 uur. En het worden vandaag hoofdstukken 2 en 3 uit de roman Minos uit 1970, voorgelezen door de schrijfster Annie M.G. Schmid zelf. Een opname uit 1987. Met daarbij breng ik muzikale interventies door Flat Earth Society uit hun soundtrack voor de verfilming van Minos uit 2001 en uit het tweede studioalbum van Flat Earth Society, of FES, F-E-S, Trap, dat net na die soundtrack verscheen in 2002. Dat is voor het tweede uur, kan ik zeggen, of voor de zandbak invullingsgelegenheid. Voor Voorspel zelf heb ik vandaag de 7e uitzending uit de reeks van 16 uitzendingen met gedichten uit de bundeling Conrad Live on Stage, gedichten 1963 tot 1973. Patrick Conrad, verschenen in 1973. Ik lees vandaag 4 gedichten voor uit de cyclus Ode aan een Amerikaanse roos uit 1968. Toen was Patrick Conrad, ik moet even uitrekenen, 23. Hij is begonnen, in 1963 was hij 18, geboren in Wilrijk in 1945. Er is ook de stem van Patrick Conrad zelf, een track uit het album Patrick Conrad, Gelukkig als in het bijzijn van een vrouw, uit 1973, een samenwerking met voornamelijk Roland van Campenhout. Ik heb muziek bij uit het album van Roland van Campenhout, Newfound Sacred Ground, uit 2013. Album geproduceerd door Mauro Pavlovski, die ook andere bijdragen levert, compositorisch en ook op veel meerdere instrumenten bespeelt op het album. Verder muziek uit de soundtrack van de film Touch of Evil uit 1958, geregisseerd door Orson Welles, die ook meespeelt in de film. Muziek Henry Mancini en Artificial Memory Trace, een deel van het in Antwerpen gerealiseerde album Artificial Memory Trace, volume 5. Talati Abstract, ik lees het voor zoals het op de hoes staat, uit 1995, toen uitgebracht door Lowlands Distributie. De eerste uitgave op hun superlabel Audio View. Artificial Memory Trace, een project van Slavik Key, uit Tsjechoslowakije oorspronkelijk, woonde een tijd in Antwerpen en heeft daar ook gewerkt. Aan dit album specifiek ook. Even kijken, ik heb het nu klaarstaan, de openingstrak. Ik zal de openingstrak, die 12 minuten duurt, verspreiden in de uitzending. De eerste 2 minuten komen er nu aan, gevolgd door Roland van Campenhout met Raised Like a Dog.

Ja, ik neem het boek er ter hand. En aangekomen hier bij Ode aan een Amerikaanse roos of de summiere beschrijving van enkele herinneringen uit het leven van een auteur. Uit 1968. Vandaag lees ik de eerste vier gedichten voor uit deze cyclus. 1. Patrick Conrad, ja, ik heb het natuurlijk al een paar keer gezegd aan het begin van de uitzending, maar nu toch ook vooraleer ik dit gedicht breng, nog een keer de naam van de auteur in herinnering brengen. 1. Woonachtig in deze lederen schil en bitter ween ik baren van wilde weelde en weemoed als ik zie hoe ik in je zink en de zon zoekend en langzaam achter de horizon zakt in de zee. Dus aakjes, ik ben alle dagen open van 17 tot 24 uur, behalve op zon- en feestdagen. Maar jij in dit land en ik dwaal in de nachtelijke lach van mijn haven. Jij in deze kamer en ik dadelijk denk met mijn ogen. En als wij paren, dan maar eigenlijk niet, omdat je voeten dansen langs mijn oren. Kruipt koppig en hinkend de tijd verbijsterd voorbij. Muziek nu uit de soundtrack van de film Touch of Evil. Film geregisseerd door Orson Welles, die ook een van de hoofdrollen vertolkt. Film uit 1958 met muziek van Henry Mancini. En daaruit nu Tana's Theme.

Dezelfde schepen en dingen die in de zon staan, hangen per definitie in de mist. In de mist verlaat hun schip het dok. Of regende het en was het nacht? Of was het vrijdag en hing er mist? Hun milde reis verliep. Een streep van rook en schuim. Een reis zoals de hoogste meeuwen ze slechts aanschouwen kunnen. Terwijl ik hier bodemloos en veracht beet in ieder hospitaal. Zo leerde zij van het leven de jaren en in iedere vijand een vader vrezen. De wimpers, tralies, troebel voor de tranen.

Why do they call it a chest?

3. Tuimelend en zakte in het wankelend landschap van deze straten. Wie lacht? Wie en waarom? Laat me kwijnend kruipen en in stilte schuifelend zoeken. Ik werkte verscheurd aan een verschroeid lied. Tekende voor mijn broze zoon symmetrisch een park waar geen spoor mij volgen of verraden kon. En dan weer stopte, stamelend, en stootte theatraal de eentonige pracht van mijn woorden voor mij uit. Tussen de fonteinen en de etalages van deze gehavende haven, waar geen gras meer groeit, maar versleten de tegels door zoveel vrouwen gestreeld werden. Onder de vale koepel van het Centraal Station, dat is een zeldzaam graf. 'S morgens, na een wit satijnen nacht, zag ik ooit hoe mijn achtervolgde vriend, de mond vol dromen, de ogen vol

4. Wij stelden en gaven vele vragen en antwoorden. Zo bijvoorbeeld: wanneer denk jij thee bij me te komen drinken? Later, later. Ondertussen groeide en straalde en stierf uiteindelijk het loof. Lieten de lege glazen duistere cirkels op de lege tafels achter. Werd het afgedankte loof weggekeerd. De merels tussen de notelaars gevoed, geschoten en gepluimd. En later stelden en gaven we nog vele vragen en antwoorden, zo bijvoorbeeld: waar liggen de kopjes? In de lade. Waar de vriendschap? In de schamele woorden van mijn

en trage taal. En ik besluit zoals telkens, wanneer ik op mijn hand de hand van mijn vriend voelde, ik besloot dat ik niet van de liefde hou zoals van de liefde van de haveloze moeder.

De zomer. Later. Verstart in zijn zoemen. En te midden de venkel en de lage lavendel. Wordt de korte kreet van de verrukking een kil. En noordelijk. Moeilijk te omschrijven begrip. Jij mijn gevleugelde een ver. Een vaag visioen. Buiten in de tuin staat een stoel te branden. En van op het terras blozend en blazend zal ik bij dageraad de vlammen doven. En meteen ook de warme zwarte waaier die sist en smeult tussen je dijen.

slopende alcohol. En uit de 40 muffe muren van mijn parmantig paleis

En al ben ik alles vergeten van de vreugde, toch voel ik me gelukkig als in het bijzijn van een vrouw.

Het tweede deel, ja, ik heb het in het tweede deel gebracht. Background for Murder. Henry Mancini, A Touch of Evil. Komt nog enkele stukken uit dat die soundtrack. De tracks van Roland van Campenau, die ik niet heb aangekondigd, waren Bend in the River. En ook The Sacred Song. Ja, uit het album Roland van Campenau, Newfound Sacred Ground. Nu de aankondiging van voorspel volgende week. Eerst even uitzendingen 8 en 9 in de reeks van 16 uitzendingen van voorspel met gedichten van Patrick Conrad uit zijn bundeling Conrad Live on Stage 1963 tot 1973, verschenen in 1973. Die komen op 22 en 29 juli, dat is de planning. Volgende week in voorspel breng ik de twee gedichten die ik onlangs bracht tijdens de kortste nacht van Radio Centraal in Stormkop, Droogdokkenweg 4, 2030 Antwerpen. Dat waren twee gedichten van Radio Centraal programmamaker Matty Browns alias Martin Pulaski. Hij maakte vele jaren muziekprogramma's op Radio Centraal. Zero de Conduit van 1991 tot aan zijn dood eind 2023. In de jaren 80 was er ook Shangri-La. Mogelijk was er nog een programma. Maar zijn dichterschap kwam niet aan bod in zijn radio-uitzendingen. Het waren muziekprogramma's. In Stormkop, onlangs bracht Daniel van de... Wacht even kijken, ik heb het hier genoteerd. Ja. In Stormkop, onlangs bracht Daniel van de programma's De Gebraden Zwaan Zingt en Oikos geluidsinterventies tussen de gedichten die ik koos en bracht en tijdens de pauzes die ik aanduidde in het langste gedicht. In voorspel volgende week breng ik werk van Daniel alias Cassis Cornuta uit de dubbel CD Cassis Cornuta Recordings van 1974 tot 1999, die in 2005 verscheen tijdens dezelfde pauzes. En nadien ook, even kijken, met ook muziek uit een CD van Girl Talk, Feed the Animals uit 2008, een mash-up album waarop voornamelijk fragmenten uit 300 muziekopnames met elkaar vermengd worden tot een dansbaar geheel. Dat is de formule van voorspel volgende week. Zo meteen de aankondiging van Thuisreis morgen. Ik heb nog een track klaarstaan uit Touch of Evil. The Boss.

Nu de aankondiging van Thuisreis Morgen. Thuisreis elke donderdagvoormiddag van 9 tot 12 op Radio Centraal. Met morgen Thuisreis naar Ljubljana, de hoofdstad van Slovenië in Europa. Ljubljana, in het Duits bekend als Laibach. Dat is ook de naam van een bekende muziekgroep, opgericht in 1980 in Trbovlje, een dorp zo'n 53 kilometer van Ljubljana. Ik breng een ruime selectie uit de soundtrack van Laibach voor de film Iron Sky uit 2012, een science fiction oorlogsfilm satire. Er staan stukjes dialoog op de soundtrack, Duits en Engels gesproken. Het is een Finse film, maar hier geen Fins, niet Fins gesproken. Geregisseerd door Timo Vojensola. Van Laibach ook hun versie van twee liederen van de Beatles uit het Laibach-album Let It Be uit 1988 en vroege live-opnames van Laibach uit hun cd MB, december 21, 1984. Verder meer muziek uit Slovenië van de groep Begnagrad, te vertalen als Ontsnap naar het kasteel. Vroege opnames van Begnagrad Studio en Live uit 1976 en 1977, uitgebracht op hun cd Tastare, The Old Ones. En voor Tastare heb ik de vertaling Schoonmoeder gevonden. Cd verscheen in 1993. Bratko Bibic, lid van Begnagrad, bracht in 1995 het album Bratko Bibic and the Medleys of Britko Bebic uit. Daar wat muziek uit. Verder muziek uit de compilatie Der Bleiche Mond, Bledi Mesek, alte instrumentale volksmuziek uit Slovenië, verschenen in Duitsland in 1991. Ook Nederlandstalig werk doorheen de uitzending. Zes liederen uit de compilatie Het Beste uit 10 jaar te gek, een uitgave van het psychiatrisch ziekenhuis Sint Annendaal Grauwzusters uit Diest, verschenen in 2014. Daaruit onder meer het lied van Marcel van Tilt. Ik kom ook verder met drie liederen uit de nieuwe cd van Arbeid Adelt, in de persoon van Marcel van Tilt, in samenwerking met het duo Parka Paraplu, Emma Rotsaert en Geert van Bever. Het album AA, uitroepteken PKPP, onlangs verschenen. In de rubriek Thuis is door mijn boekenkast in het derde uur lees ik enkele passages voor uit een van de laatste boeken van Friedrich Nietzsche, Voorbij goed en kwaad. Voorspel tot een filosofie voor de toekomst uit 1886, vertaald door Thomas Grafdijk, vertaling herzien door Paul Beers, verschenen in 1999. Er is ook filmnieuws in het eerste uur, ik zal twee films bespreken. Dat zijn Good Boy, geregisseerd door Jan Komasa, en Broken English, Broken English, geregisseerd door Ian Forsythe en Jane Pollard. Een docudrama over Marianne Faithfull. Even kijken wat nog. In de tentoonstellingsrubriek in het tweede uur twee fototentoonstellingen onder de aandacht. Jacques Sonck in Galerie 51, Zirkstraat. En Vivian Meyer in Galerie 51, 2. En het is niet 2, maar 2 met 2 O's. Om de hoek eigenlijk, in de Hoofdstraat. Tot 11 juli nog te zien in beide galerieën. Dat is het voor Thuisreis morgen. Thuisreis naar Ljubljana in Slovenië, in Europa, met onder meer Laibach. Wat heb ik nu klaarstaan? Nog een paar korte stukjes. Ja, oké. Artificial Memory Trace.

0: président et Pierre Elitaire, comme chaque année, le 14 juillet. Emmerdeuse, par essence, elle est emmerdeuse, et c'est vraiment le 14 de Paris jusqu'en Corse. Apparemment, elle est heureuse, c'est la plus heureuse des emmerdeuses. De toutes les nuits à faire, c'est le 14 que je préfère, avec Pierre Elitaire en négligé de soi. De toutes les nuits à faire, c'est le 14 que je préfère, Daniel Président en négligé de soi.
1: Radio Centraal's 14 juillet party, dit jaar op zondagmiddag 12 juli van 12 tot 12 op het Vredesplein voor Café Tati. Victor Jacobslijn 69 te Berchem. Met Pierre Elitaire en Daniel de Botanicus en diverse andere Radio Centraal DJ's en bijdragen. Radio Centraal 106.7 Megaswim Stereo, de 14 juillet party.
2: Ja, en ik voel me geroepen om toch iets toe te voegen. Ik kwam eigenlijk twee keer voor in de jingle Rudy Voorspel. En wat op de affiche staat, want dat staat niet op de affiche. Op de affiche sta ik wel onder de naam Le Préliminair Dramatique de R. Ik zal beginnen om 12 uur als de nodige apparatuur aanwezig is. Zijn er een microfoon en een cd-speler. En wat ik zal doen is ongeveer 11 minuten. Ik heb passages gekozen uit een toneelstuk van Samuel Beckett, En attendant Godot. Verscheen in 1952 in Parijs, geschreven in het Frans. Ging ook in première in Parijs, een jaar later geloof ik. Ja. De Engelse vertaling door Samuel Beckett zelf, die ging in première in Londen jaren later, mogen we zeggen. Dus Samuel Beckett schreef vanaf een bepaald moment, ergens in de jaren 40, in het Frans in eerste instantie, en vertaalde zijn werk in het Engels nadien. Hij woonde ook in Parijs, waar hij gestorven is. Dus wat ik zal doen, dus drie passages uit En attendant Godot, in combinatie met muziek van Serge Gainsbourg. Het gaat om de drie instrumentale versies van Je t'aime moi non plus. De soundtrack die Serge Gainsbourg componeerde voor zijn eigen film Je t'aime moi non plus. Hij schreef de film, hij regisseerde de film en componeerde de soundtrack. Maar het lied komt niet in de soundtrack voor. Dus het gaat zijn instrumentale versies. Dus dat is de setup die ik ga doen daar. Ik heb ook voorgenomen om in voorspel dat ook te doen, maar dan het Frans dat ik ga brengen in Bar Tati, dadelijk ook in de jingle vermeld. Ik ga een tweetalige versie brengen in voorspel. Het Frans en ook een Nederlandse vertaling erbij. Dus dat is toch wel zinvol. En meer muziek van Serge Gainsbourg betrekken. Ook zijn stem zal ook te horen zijn dan in voorspel met die bijdrage aan Le 14 juillet 2026 in Bar Tati. Avenue Victor Jacobs, 69, 2600 Berchem. Begint om 12 uur en in principe begin ik. Dat is het opzet, kunnen we stellen. Zometeen komt de zandbak invullingsgelegenheid aan bod. Ik heb het al aangekondigd. Ik zal even de jingle, de Radio Centraal herkenningsmelodie, zeer gekend neem ik aan intussen.

Ja, het valt stil en ik zocht nog wat gegevens voor wat ik nu ga doen. Ik heb het hier bij de hand nu. Even kijken. Vandaag zandbakinvullingsgelegenheid. Met hoofdstukken 2 en 3 uit de roman Minus uit 1970, voorgelezen door de schrijfster Annie M.G. Schmid zelf, een opname uit 1987. Met muzikale interventies door Flat Earth Society uit hun soundtrack voor de verfilming van Minus uit 2001 en uit het tweede studioalbum van Flat Earth Society, of Fes Trap, dat net na die soundtrack verscheen in 2002. Ze hadden ook nogal muziektheater uitgebracht met onder meer Josse de Pauw. Maar dit is toch officieel hun tweede studioalbum, Trap. Daar komt alvast nu de openingstrack van Foreign Accents. Flat Earth Society of FES, F-E-S.

0: dit klinkt ook heel goed. Mixture, de openingstrack. Maar ik zocht inderdaad foreign accents. Daar wil ik nog mee beginnen. En dat ga ik nu doen. Dus dat was toch een extraatje, een minuutje extra. Wat u hebt gehoord, Fut, Catherix, including Mol, Peter Vermeer. Maar nu dus het aangekondigde foreign accents van Godly and Cream. In de versie van Flat Earth Society. Zo gaan we toch nog op het juiste spoor komen.
1: Ha, du, da, di, du, da, ha, di, da. Ah.

Foreign Accents, geschreven door Kevin Godley en Lol Cream voor hun album Godley & Cream L uit 1978. Beide werden bekend door hun werk bij de groep 10cc eerder in de jaren 70. Alle andere muziek gebracht door Flat Earth Society in deze uitzending, dit uur, werd gecomponeerd door Peter Vermeer. De film Minus uit 2001, geregisseerd door Vincent Bal, die ook meeschreef aan het scenario. Hoofdrol in de film Caris van Houten en Theo Maassen. De opname Annie M.G. Schmid leest voor Minus werd gerealiseerd in 1987 in Amsterdam. De schrijfster was toen 76 jaar. De roman uit 1970, Minus. Vandaag hoofdstukken 2 en 3, zometeen een eerste fragment, maar eerst twee korte tracks uit de soundtrack door Flat Earth Society. Op naar de receptie en de sleuteltjes.

Hoofdstuk 2. Een aanloopkat. Terwijl Tibbe op zijn zolder zat te piekeren en te tobben, was de vreemde juffrouw niet zo erg ver weg. Een paar straten verder zat ze in een tuin. Ze zat weggedoken tussen de struiken. Het was avond en pikdonker. Het woei en de tuin was erg nat. Daar zat ze met haar koffertje. Ze maakte een klein mauwerig geluidje. Eerst gebeurde er niets. Nog een keer liet ze dat geluid horen. En nu kwam er antwoord uit de richting van het huis. Miauw. Een stokoude, deftige zwarte poes kwam heel langzaam aanlopen. Argwanend bleef ze staan, een eindje van de struiken af. Tante Moortje, fluisterde de juffrouw. De oude poes blies en deinsde achteruit. Nu zie ik het, siste ze. Ben jij het? Kent u me nog, tante Moortje? Je bent Minoes, nicht Minoes, uit de Emmerlaan. Ja, tante. Ik hoorde dat u hier woonde. En ik kom even aanlopen. Ik had het al gehoord, zei de oude kat. Ik heb gehoord wat er met je gebeurd is. Alle katten spreken erover. Hoe kon zoiets nou toch gebeuren? Hoe kon het, Minoes? Jij, die toch van de allerbeste kattenfamilies afkomstig bent. De beste families van Kelendoorn. Wat zegt je naaste familie daarvan? Ze willen me niet meer kennen, zei de juffrouw. Ze zeggen dat het mijn eigen schuld wel zal zijn. Mijn zuster draait mij de staart toe. Sst, zei tante Moortje. Begrijpelijk. Je moet ook wel iets vreselijks gedaan hebben. Iets vreselijks om zo gestraft te worden. Een mens geworden. Wat een gruwelijke straf. Voor geen duizend kanaries zou ik een mens willen worden. Vertel eens. Was er tovenarij in het spel? Ja.

Ik weet het niet, zei nicht Minoes. Maar je moet toch weten hoe het gebeurd is. Ik weet alleen maar dat ik uitging als kat en dat ik terugkwam als juffrouw. Niet te geloven. Niet te geloven, zei tante Moortje. Toch zal het wel aan jezelf gelegen hebben, hoor. Waarschijnlijk heb je iets erg onkats gedaan. Wat was het? Niets. Ik heb niets gedaan, voor zover ik weet. En kleren heb je aan, ging tante Moortje verder. Had je meteen al kleren aan? Die heb ik ergens weggenomen, zei de juffrouw. Ik kon toch niet bloot gaan zwerven? Jasses, een koffertje ook al, zei tante Moortje. Waar is dat goed voor? Ook weggenomen. En wat zit er dan in? Nou, nachtgoed. En een tandenborstel. En een washandje en zeep. Je wast je dus niet meer met spuug? Nee. Dan is alles verloren, zei tante Moortje. Ik had nog hoop dat het weer in orde zou komen. Maar nu weet ik dat er geen hoop meer voor je is. Tante Moortje, ik heb honger. Hebt u niet iets voor me te eten? Het spijt me, nee. Helemaal niets. Mijn kittenkat van vanavond is op. En ik heb een keurige vrouw, hoor. Die laat nooit iets slingeren. Alles gaat direct in de koelkast. Is ze aardig? Vroeg nicht Minoes. Zeker wel, hoezo? Zou ze mij niet erbij willen hebben? Nee, riep tante Moortje verschrikt. Kind, wat haal je in je hoofd? Wat een idee. Zoals je nu bent. Ik zoek een tehuis, tante Moortje. Ik moet er ergens onderdak vinden. Weet u niet iets? Hier in de buurt. Ach, ik ben oud, zei tante Moortje. Ik kom haast nooit meer op de daken. En heel zelden in een andere tuin. Maar een paar kennissen heb ik nog wel over. Eén tuin verder woont de kat van meneer Smit, de onderwijzer. Die kant uit. Ga daar maar eens mee praten. De kat heet Simon. Schele Simon. Hij is van Siamese afkomst. Maar toch erg aardig, hoor. En zou ik dan misschien bij die onderwijzer... Nee, dat niet, zei tante Moortje. Daar kun je ook niet terecht. Maar Simon kent alle katten in de buurt. En dus ook alle mensen. Hoogstwaarschijnlijk kan hij je wel een tip geven. Dank u wel, tante Moortje. Tot ziens dan.

Ik kom nog wel eens langs. Mocht het niet lukken, zei tante Moortje, praat dan eens met de jakkepoes. Een zwerfkat. Ze zit meestal op het dak van de verzekeringsbank. Niet dat ze een goede naam heeft, hoor. Het is een slons en een del. Maar ze weet veel, juist omdat ze door de stad sliert. Bedankt. En nu ga ik naar binnen, zei tante Moortje. Ik heb diep medelijden met je kind, maar ik blijf beweren dat je het aan jezelf te danken hebt. Nog één goede raad. Was je met spuug. Lik jezelf. Dat is het begin en het einde van alle wijsheid. Met opgeheven staart wandelde tante Moortje door de tuinweg in de richting van het huis. Met Tibbe ging het niet goed. Hij liep heen en weer over zijn zolder, ging nu en dan aan de schrijfmachine zitten, verscheurde dan woedend alles wat hij getikt had en rommelde in alle laadjes op zoek naar zijn pepermunt.

Toch nog dat stukje over haar schrijven, dacht Tibbe. Heden nacht verleende ik onderdak aan een spinnende dame die door het dakraam bij mij binnendrong en mij desgevraagd meedeelde dat ze vroeger een kat was geweest. Dan word ik dezelfde dag nog op straat gezet, dacht Tibbe. Hij hoorde dat ze met elkaar zaten te praten. Ze maakte kleine, spinnende, miauwerige geluiden. Wat zegt Fluff nou? Hij zegt dat uw pepermuntjes in een jampotje zitten op de bovenste plank van de boekenkast. Daar hebt u ze zelf gezet. Tibbe stond op om te kijken. Het was zo.

Hoofdstuk 3, de jakkenpoes. En toch geloof ik het niet, zei Tibbe. Ik geloof niet dat u met katten kunt praten. Het is iets anders, denk ik. Een soort van gedachten lezen of zo. Misschien, zei juffrouw Minoes. Ze geeuwde. Ik ga in mijn doos, zei ze. Mag ik deze oude krant meenemen? Weet u zeker dat u geen tekentje of een kussentje nodig hebt? Oh nee, allemaal niet nodig, zei ze. Fluff slaapt op uw voeten, heeft hij me verteld. Iedereen heeft al zijn eigen voorkeur, hè? Welterusten. Goedenacht, juffrouw Minoes. Bij de deur draaide ze zich nog even om. Ik heb wel een paar nieuwtjes gehoord onderweg, zei ze. Hier in de buurt op de daken. Nieuwtjes? Wat dan? De jakkenpoes krijgt binnenkort jongen. Oh, zei Tibbe. Het is jammer, maar ik mag niet meer over katten schrijven. Ze vinden het niet interessant. Jammer, zei juffrouw Minoes. Nog meer nieuwtjes gehoord? Enkel nog dat meneer Smit zo treurig is. Meneer Smit? Bedoelt u de onderwijzer? Daar heb ik vandaag nog mee zitten praten. En wij hebben u samen gered uit de boom. Hij zag er helemaal niet treurig uit. Maar hij is het wel. Het lijkt me geen interessant nieuws, zei Tibbe. Heeft hij gewoon een slechte bui? Over een week is hij 25 jaar hoofdonderwijzer aan de school, zei juffrouw Minoes. Hij hoopte zo dat er een feest zou komen. Een jubileum. Maar nee, waarom komt er dan geen feest? Omdat niemand het weet. Iedereen is het vergeten. Hij dacht dat de mensen eraan zouden denken. Maar niemand heeft eraan gedacht. Maar hij kan het toch zelf aan iedereen vertellen? Dat doet hij niet. Hij is er veel te koppig voor. Dat zegt Schele Simon. Schele Simon? Dat is een kater, een Siamese kater. Juist, die heb ik gesproken. En die heeft het me verteld. En nu ga ik in mijn doos. Ze zijn nog mrouw tegen Fluff. Dat was waarschijnlijk slaaplekker. Tibbe pakte het telefoonboek. Het was wel erg laat in de avond, maar hij draaide het telefoonnummer van meneer Smit. Neemt u me niet kwalijk dat ik u zo laat nog bel, zei Tibbe. Maar ik heb zojuist gehoord dat u binnenkort een jubileum viert. U bent dan 25 jaar hoofdonderwijzer. Is dat juist? Het bleef een hele tijd stil aan de andere kant.

toen zei meneer Smit: dus er zijn toch mensen die eraan denken. Nee, katten, wou Tibbe zeggen. Maar hij slikte het in. Natuurlijk, zei hij geestdriftig. Hoe zou iemand dat kunnen vergeten? U vindt het zeker wel goed dat ik een stukje daarover schrijf. Dat vind ik bijzonder prettig, zei meneer Smit. Mag ik dan even met u komen praten? Het is wel laat, maar ik wou het stukje zo graag morgen afleveren, weet u. Iets over uw leven en over de school. Kom maar, zei meneer Smit. Het was 3 uur in de nacht toen Tibbe thuis kwam. Hij had een boekje vol aantekeningen bij zich over het leven en het werk van meneer Smit. Hij liep op zijn tenen over de zolder en voor hij aan zijn schrijfmachine ging zitten, keek hij even in de rommelhoek. De juffrouw lag opgerold in de doos en sliep. Ze heeft me gered, dacht Tibbe. Ik heb een stukje. Ik hoef het alleen nog maar op te schrijven. Toen hij eindelijk naar bed ging, zei hij tegen de slaperige Fluff: morgen lever ik het in. Het is een aardig stuk. En het is iets nieuws. Fluff ging op zijn voeten liggen en sliep verder. Ik zal haar morgen vroeg bedanken. Die aardige, rare juffrouw Minoes, dacht Tibbe. En hij sliep ook in. Maar de volgende morgen, toen hij opstond, was ze weg. De doos was leeg. Er lag weer een nieuwe krant in. Alles was keurig opgeruimd. Geen kleren meer, geen koffertje. Heeft ze nog iets gezegd, Fluff, voordat ze wegging? Rauw, zei Fluff. Tibbe verstond het niet. Wel, zei hij, eigenlijk ben ik erg opgelucht. De zolder is weer voor mij alleen. Toen zag hij op zijn schrijftafel het stukje liggen. Wat geweldig, riep hij hardop. Ik ga naar de krant en ik heb iets. Ik word niet ontslagen. Tenminste, ik heb 1 dag uitstel. De blijdschap verdween. Vanavond zou hij weer treurig door de stad lopen. Het rook naar koffie. Hij ging naar de keuken en zag dat ze koffie voor hem had gezet. En ook nog afgewassen. Dat was aardig. Het dakraam stond open. De aanloopjuffrouw was door het dakraam weer verdwenen. Gelukkig is het nou beter weer, dacht Tibbe. Ze hoeft niet in de regen rond te zwerven. Zou ze weer met katten zitten te praten? Als ze hier was gebleven, dacht hij. Als ik haar in huis had genomen. Misschien had ze me dan elke dag een nieuwtje kunnen brengen. Hij kreeg even de neiging om te roepen uit het dakraam. Over de daken. Poes, poes, poes, Minoes. Maar hij hield zich in. Bah, lelijke egoïst, zei hij tegen zichzelf. Helemaal uit eigen belang zou je de kattenjuffrouw in huis willen nemen. Wat een lelijk karakter. Vergeet haar en zoek zelf iets nieuws. Wees minder verlegen. Bovendien is ze voorgoed weg. Misschien is ze al heel ver weg.

Maar juffrouw Minoes zat op dat moment juist heel dicht in de buurt. Ze zat boven op het dak van de verzekeringsbank, het hoogste dak in de omtrek. Ze zat te praten met de jakkepoes. De jakkepoes heette zo omdat ze groezelig was en rafelig en omdat ze meestal modderige poten had. Haar staart was dun en slierterig. Er was een stuk uit haar linkeroor. En alle lapjes van haar pels waren goor. Je krijgt binnenkort jonkies, hè? Zei juffrouw Minoes. Schrijf maar uit, zei de jakkepoes. Heb je een huis? Vroeg de jakkepoes. Ik dacht even van wel. Maar ik geloof niet dat het doorgaat. Bij die krantenjongen zeker? Ja, zei Minoes. Ik heb nog een beetje hoop dat hij me zal roepen. Ik heb mijn koffertje daar vlakbij achter de schoorsteen gezet. Je kan veel beter blijven zwerven, zei de jakkepoes. Lekker zwerven. Ga met me mee. Ik zal je aan een heleboel kinderen van me voorstellen. Mijn kinderen heb ik voor het grootste deel heel ver gebracht, hoor. Een zoon van me is kantinekat in de fabriek. En een dochter van me is de gemeentepoes. Ze woont op het gemeentehuis. En dan is er... Sst. Stil. Stil is, zei Minoes. Ze zwegen. Over de daken klonk een stem. Poes, poes, poes, poes, poes, Minoes. Daar heb je het, zei Minoes. Hij roept me. Ga niet, siste de jakkepoes. Blijf zwerfkat. Straks brengt hij je nog naar de dierenarts in een mandje. Voor een prik. Minoes weifelde heel even. Toen zei ze, ik denk dat ik toch maar ga. Je bent gek, zei de jakkepoes. Kom met me mee, ik weet een oude caravan. Daar ginds, op dat terreintje. Daar heb je onderdak. Daar kun je op je gemak weer poes worden. Poes, poes, poes, poes, Minoes. Ik ga, zei Minoes. Nee, ik blijf hier. Denk erom. Als je een nest jongen krijgt, worden ze verzopen. Poes, poes, poes, poes, juffrouw Minoes. Riep de stem. Ik kom je nog wel eens opzoeken, zei juffrouw Minoes. Hier op het dak. Tot ziens. Ze sprong op een lager dak. Ze klom lenig tegen een schuin pannendak op. En liet zich aan de andere kant weer zakken. Toen kroop ze op handen en voeten door de goot. Pakte haar koffertje en stond even later voor het keukenraam. Daar ben ik, zei ze. Komt u binnen, zei Tibbe.

Een goede avond, mijn beste vrienden en lieve vage kennissen. Alles goed? Welkom bij Lokaal Metaal op Radio Centraal. Wij begonnen al meteen met Reg van Pestest... Maar goh, echt Engels, jong, dat is moeilijk. Pestilential Shadows. Zij staan deze dinsdag, dus volgende dinsdag, staan zij in de Antwerp Music City. Wilt je daar graag naartoe gaan, zou je een mailtje moeten sturen naar de lieve mensen van de vuiligheid. En dat is naar ikwilveiligheid@gmail.com. Dan zijn ze zeker dat je binnen mocht de dinsdag. Uiteraard staat deze Australische band daar niet alleen. Zij staan daar ook met deze Amerikanen, Nunslaughter.

Zoals hij het zelf zo eloquent hebben verteld. Dat was Satanic Chaos Legions van Nunslaughter. Uiteraard komt er nog een band, want zo drie is de gouden regel daar in de Music City meestal. Door een annulatie van een Amerikaanse band hebben zij jammer genoeg moeten zoeken naar vervanging. Maar gelukkig dat de lieve mensen van Devastation zijn komen helpen. Deze is License to Chill.

License to Chill van Devastation. Dus zij staan met die twee vorige bands, Nunslaughter en die dat ik niet goed kan uitspreken. Je weet wel, die pesthebbende schaduwen uit Australië. Zij staan dus in de Music City. Wilt je gaan? Dat gaat zeker. Stuur de mailtje naar ikwilvuiligheid@gmail.com. En de lieve mensen daar gaan u verder helpen. En eigenlijk is dat hetgeen dat deze week qua metal in Antwerpen staat. En dat is dan nog volgende week woensdag. Dinsdag, dus ja. Wat doen we dan? Ja, dan kijken we naar het verleden. Dan kijk ik naar vorig weekend. Vorig weekend zat ik voor de eerste keer met vele lieve vriendjes in Bourlon in Frankrijk. We waren een klein festivalletje, maar waar ik ongelooflijk veel leuke dingen heb ontdekt. En we gaan beginnen met iets kleiner, iets trager, want na al dat geweld van de voorbije drie nummers verdienen we dat. Deze is Moundrake, dat is een band, twee gasten, een drummer en een Hammond orgeltje. En dat was, oh, dat was zo'n feestje. Echt waar. Toffe gasten ook. Ik heb er nadien een klapje mee gedaan in mijn beste Frans. Wat niet keigoed is, maar goed genoeg. In ieder geval, deze is Moundrake met Changes.

Mandrag Changes. Voor mij toch wel de ontdekking van dat festival daar. Een van de headliners van het festival heeft op zaterdagavond hebben ze het daar moeten afsluiten wegens het weer. Want het ging daar stormen. Uiteindelijk viel dat keigoed mee. Ik heb het gewoon vanuit mijn tentje meegemaakt. Viel keigoed mee. Maar het leuke was dat die headliner, dat de volgende dag, de zondag, de eerste band gecanceld had. Dus wat had de organisatie gedaan? Maandag hadden ze hier toch. Er ging geen goesting om de eerste set te spelen. En hij heeft inderdaad de headliner van die eerste avond, van die zaterdagavond, die zondagochtend, de eerste slot ingevuld. En dat was best wel een wake-up momentje om 2 uur 's middags. Deze is Césarienne au Noir van Fange.

Je kunt je wel voorstellen, dat is... excuseer, dat is een kopstoot om mee te beginnen. Nu, uiteraard waren er nog veel meer andere bands. Een paar dat ik al gezien had, een paar waar ik heel grote fan van ben. Een band zoals deze, drie fantastische vrouwen die fairy doom brengen, zoals ze het zelf zeggen. Deze is het fantastische Strange Ways van Faye Tooth.

waar wel een band. Ik heb die vorig jaar ook in Trix gezien, in het café. Die gaan nog echt potten breken, dat kan ik u zeggen. Dat was echt, ja... Dat was een van de beste dingen dat ik van het weekend gezien heb. Het beste dat ik van het weekend gezien heb, was iets totaal anders. Dat was een band die dat eerder dit jaar op Roadburn ook alles naar de kloten heeft gespeeld, om het zo te zeggen. Ja, je moet die gewoon horen en je gaat gewoon zeggen van, ja, deze is een van mijn nieuwe favoriete bands. Die mannen gaan het nog keihard maken. Hopelijk, hopelijk. Deze is, nu, dat is weer zo'n moeilijke naam, hè? Bodhidharma van Agriculture.

Ik had dat u gezegd, hè. Jij zit hier nu al aan het opzoeken, hè. Jij wilt die terug gaan zien, hè. Ja, agriculture. Ze hebben de dag voor dat zij in Bourlon stonden op vrijdag, hebben zij ook in de botaniek gestaan in Brussel. Dus die mannetjes zijn goed bezig. In ieder geval, er waren ook een paar oude getrouwen op dat festival, waaronder deze band. Dit is Melody Lane. Van Uncle Acid en de Deadbeats.

Uncle Acid stelt nooit teleur, nooit. Een andere band dat mij ook heel hard heeft een beetje omvergeblazen, was een band dat ik, anderhalve maand geleden, ja, wat was dat? Het weekend van Antwerp Metal Fest, dus dat was midden mei, dus anderhalve maand geleden inderdaad, op Obsidian Dust in de Botaniek van Brussel heeft ook omvergeblazen. Dit is het al zo mooie Memories of Ice van Coltane, het Duitse Coltane.

Het mooie, schattige meisje met haar belletjes. Coltane. Pardon. Ja, het was... Ik zeg, het was een fantastisch festival. Ik heb fantastische bands gezien. En het was gewoon kapazant. Merci Jens, merci Julie, merci Albert, merci Megan. Ik heb uw naam onthouden. Merci Megan. Merci Quentin. Merci iedereen dat daar was. Merci Caro, de lieve mensen uit Lyon. Het was zalig. Het was gewoon superleuk. Volgend jaar sowieso terug naar daar. Afsluiten van dit onderdeeltje over dat festival doen we met deze fantastische band. Die dat ook een fantastisch optreden hebben gegeven. Dit is Scarab van Resin.

Carob van Razzen, fantastische band ook. In ieder geval, wij komen aan ons laatste nummer en dat wordt ironisch genoeg subiet een nummer waar dat een van mijn favoriete bands aller tijden mee begonnen is vorige maandag op de Middenvijver. U kan wellicht al raden welke dat is. Merci voor te luisteren, hou het veilig, drink genoeg water. En goed supporter is subiet. Tot volgende week. Deze is Dr. Dr.

Welkom, dames en heren, hier op Radio Centraal. Van het ene kabaal gaan we naar het andere op 106.7 FM. Welkom bij Satan is Real, dat klopt nog steeds. Jullie hoeven maar één blik op de gevel van het Antwerpse stadhuis te werpen en de vlag hier tegenaan hangen. En mijn hypothese bevestigt zichzelf. Ja, ja, Satan is real, net als een gefaald stadsbeleid. Maar wie ben ik om jullie op te zadelen met hypotheses? We luisteren het komende uur naar de antithese in de vorm van muziek die enkel ontspruit in een duivelsland als de Verenigde Staten. Welkom bij Satan is Real.

0: Zoals gewoonlijk de Lovin' Brothers om deze uitzending mee te starten. Jawel, altijd met een banger. Nu gaan we luisteren naar de Texaanse singer-songwriter Renegade, meneer Blaze Foley. Jullie misschien wel gekend, zowat het net onder de bekendheid van Towns Van Zandt staat Blaze Foley. De twee mannen kenden elkaar, deden drugs, alcohol en andere onzin met elkaar. Blaze Foley zingt een lied over een populistische leider. Nee, niet onze premier, wel over een Oegandese mensenvreter. Jawel, de one and only Mr. Idi Amin. Springtime in Uganda. Blaze Foley.
1: It's to the tune of Sweet Bessie from Pike. This is for John Vandiver and Debbie. Just kind of in memoriam. They'd understand.

Springtime in Uganda van meneer Blaze Foley. We gaan zo meteen luisteren naar Stringbean, een Amerikaan geboren in 1915 in Kentucky. Niet onder die naam geboren natuurlijk, geboren onder de naam David Aikman. En zijn levensverhaal is een die enkel op Noord-Amerikaanse bodem had kunnen ontkiemen. Geboren in 1915, dus een hele tijd geleden. En op zijn 12 jaar ruilt hij een paar krielkippen, ook wel dwerghoenen genoemd, in voor zijn eerste bagno. En een krielkip kunnen we zien als een kleine kip, miniatuurkip, die zijn oorsprong kent in de middeleeuwen. De boeren die daar kippen hadden, moesten alle grote eieren afstaan, omdat die eerder geschikt voor de adel waren. En de kleine eieren, die van de krielkip bijvoorbeeld, bleven bij de boer. Waardoor er in deze soort geforceerde vorm van natuurlijke selectie die kleine kip zijn genetisch parcours heeft kunnen afleggen. Tot zover het kippengedeelte. Met de bagno die David Aikman had geruild, won hij een talentenshow en geraakte hij aan de bak als bagno-speler en ook soort van comedy man op het podium. Wat toen vaak de rol was van de bagno-speler. De bagno-speler in die tijden gebruikte de clawhammer-techniek die eerder als ritmische invulling werd gebruikt. Maar door de soms onterecht toegeschreven komische klank van het instrument moest de bagno-speler ook mee het theatertje opvoeren. En de man kreeg daar zijn bijnaam, Stringbean, naar zijn lange en magere gestalte. Naast kippenkenner was hij ook amateur baseballspeler. En hij kwam in een nieuwe band terecht aan de hand van een van zijn tegenstanders. En dat was niemand minder dan Bill Monroe, de ook wel eens de father of bluegrass genoemd. Jawel, een van de grootste namen in Amerikaanse country en bluegrass muziekgeschiedenis. Stringbean werd dus de bagno-speler bij Bill Monroe en his Bluegrass Boys. En is te horen op deze opname van Goodbye Old Pal uit 1947. Ik vraag jullie om liefde te hebben voor deze opname, die zoals het jaartal stoffig is, stoffig klinkt. We luisteren naar Bill Monroe en his Bluegrass Boys. Goodbye Old Pal met meneer Stringbean op de bagno.

Bill Monroe en his Bluegrass Boys. Goodbye, old pal, met String Bean, eerder op de banjo. Uiteindelijk verliet hij Bill Monroe zijn groep en werd hij vervangen door de grootste banjoman uit de Noord-Amerikaanse geschiedenis, meneer Earl Scruggs, die eigenhandig de rol van de banjo in bluegrass, old-time country muziek relevanter maakte, muzikaler maakte, door met drie vingers aan fingerpicking te doen. En die is de Scruggs-stijl genoemd naar de man zelf. Is vandaag de vaakst voorkomende banjo-stijl die wordt gespeeld of waar dat mensen die het instrument leren toch naartoe reiken. Tegen de jaren 50 was String Bean een volwassen man en een vaste waarde op de grootste country radioshow, de Grand Ole Opry, waar hij muziek met comedy combineerde, comedy die hij tijdens zijn jongere jaren op het podium had leren doen, vaak met in duo met Grandpa Jones, ook een gelijkaardig figuur, ook banjo-speler en comedyman. En zijn clawhammer-spel kreeg toch meer aandacht en zo werd hij toch een van de grote all-time banjo-spelers. We gaan nu luisteren naar een nummer van de man zelf, Suicide Blues, String Bean.

Suicide Blues van String Bean. Goed om te weten is dat de man geen zelfmoord heeft gepleegd. Oef. Wel is hij neergeschoten geweest. Ik zei in het begin van mijn chroniek dat zijn leven een van de Noord-Amerika's is. Wel, zijn dood is een tragisch geval van de klassieke Homestead-invasie, zoals Truman Capote die in zijn bestseller In Cold Blood beschreef. String Bean en zijn vrouw waren modeste mensen die een klein huisje hadden in de bergen van het noorden van de staat Tennessee. En elk hun enigste bezittingen waren een Cadillac en een kleuren-tv, wat u allemaal niet het graf injaagt. Een kleuren-tv, dames en heren. Maar omdat ze zo bescheiden leefden, ontstond het gerucht dat hij zelf heel veel cash ergens verstopt had. En dat was ook zo, want String Bean heeft door de Great Depression geleefd en leerde daar wat elke Amerikaan in zijn leven is leert, dat de bank daar niet te vertrouwen is. Of die hier te vertrouwen is, dat moet ik in mijn jonge leven nog achterhalen. Maar String Bean was slimmer en hij had zijn geld thuis liggen. En na een live performance op de Grand Ole Opry keerde hij zijn vrouw naar huis. En er waren ook twee mannen aan het luisteren en hen in hun woning al aan het opwachten om met geweld die berg geld te vinden. Maar zover is het niet gekomen. Er ontstond een klein gevecht en String Bean werd neergeschoten met een van zijn eigen vuurwapens. En iets later beviel zijn vrouw hetzelfde lot. Het geld hebben de moordenaars niet gevonden. Ze sloegen op de vlucht in String Bean's en Cadillac met enkel wat vuurwapens en een kettingzaag. De volgende ochtend vond zijn collega Grandpa Jones en ook Bos Buurman hun lichamen. En in de rechtszaak die volgde herkende hij het pistool waarmee zijn vriend aan zijn einde kwam, want hij had String Bean dat ooit cadeau gedaan. Zo zie je maar wat begint als een transactie tussen sierkippen en een bagno, komt aan een einde wanneer je een pistool krijgt als housewarming gift. Rags to riches of zoiets. Toch een grappige noot aan String aan het einde van het verhaal. De berg cash geld is in de jaren 90 gevonden. Er rijdt hier een sirene voorbij. De raam staat hier open. Ik ben ook maar een mens die behoorlijk aan het zweten is. In de jaren 90 bevonden nieuwe eigenaars de berg geld achter een losse baksteen in de schouw van de schoorsteen. Maar door de vele jaren die voorbij zijn gegaan terwijl het geld daar lag, zijn knaagdieren erop afgekomen, zeker in de bossen van het noorden van Tennessee, waardoor dat de $20,000 cash die er lag als onbruikbaar werd bevonden. Tot zover het ludieke, maar even tragische verhaal van David Aikman, aka String Bean. We gaan luisteren naar Finger Picking Queen Elizabeth Cotton, When I Get Home.

We luisterden naar When I Get Home van Elizabeth Cotton, gevolgd door I Washed My Hands in Muddy Waters van Stonewall Jackson. We gaan nu luisteren naar Pelt, hun lied Up the North Fork. Het is een iets langere zitting deze keer. Het nummer duurt 8 minuten. 8 minuten aan prachtige, texturale, cosmic Americana airwaves. Pelt, sommige, misschien wel gekend onder sommige van jullie. De band van Mike Gangloff, waar dat Jack Rose wel wat platen heeft mee opgenomen. Tot hij wegging en kort daarna aan het einde van zijn leven kwam. Up the North Fork van Pelt.

Jawel, we luisterden naar Pelts op de North Fork. Die ene bomba waar ik het net over had, de compaan van String Bean. Wel, Grandpa Jones, zijn leven is ook dat een van de Noord-Amerika's. We gaan naar hem luisteren met zijn nummer I'm No Communist, Grandpa Jones.

Yeah, damn right, Grandpa Jones. I believe a man should own his own house and car and cow. Nou, dat is een lied geschreven door een ras-echte American. We gaan nu luisteren naar een golden oldie. Nee. Dat zou impliceren dat het gekend is. Het is niet zo gekend, maar wel een heel graaf nummer. Sin City van Charlie Gore.

0: We luisterden naar Sin City van Charlie Gore, gevolgd door Everything I Do Gonna Be Funky van Southern Soul New Orleans genius Alan Toussaint. We komen in het laatste kwartier van deze uitzending van Satan is Real. En bij deze nodig jullie allemaal uit deze vrijdag in de Nor. Daar vieren we 30 jaar het amusementsbedrijf. Al lang vaste waarde hier op Radio Centraal. En nog even over Alan Toussaint. Natuurlijk voor de mega nerds en geïnteresseerden onder jullie. Muziekrecensent en schrijver Barney Hoskins, ook gekend van zijn boek Hotel California. Heeft een boek geschreven over Country Soul in the American South, Say It One Time for the Broken Hearted, waarin hij het over de periode, de eerste helft, vooral de jaren 60, heeft, waarin daar veel soul-artiesten gekend waren, met die uit het zuiden van de Verenigde Staten kwamen, Otis Redding, Al Green, Alan Toussaint, enzovoort en zo verder, en waar hij de mix van het zuiders invloed en natuurlijk ook het gevolg van slavernij, racisme, segregatie, hoe dat allemaal een rol speelt in een speciale mengeling van witte en gekleurde muziek die tot die Southern Soul is gekomen. Daarin staat een gekende anekdote van Jerry Wexler, een van de grote bonzen bij Atlantic Records, die naar een studio in Alabama belde, de Muscle Shoals Fame Studio. Want hij wou dat Aretha Franklin opnam met een band, een heel soulful, funky band. En Jerry Wexler dacht, zei, I want the same black band. Om met Aretha Franklin op te nemen, waarop dat Rick Hall, producent, zei, ja, dat is goed, but they're mighty white. Waar het punt wordt gemaakt dat de grond, de zon, de geschiedenis die er hangt voor heel soulful muziek, ongeacht de huidskleur, zorgt. Zeker een aanrader, soms wel stug, maar ook wel lachen. We trucken nu verder, deze laatste 10 minuten, naar, jawel, naar, hoe moet ik het zeggen, naar Nederland. Ja, toch wel, naar Hilversum zelfs. We gaan zo meteen luisteren naar Gerard de Vries, die in de jaren 60 met zijn band The Rodeo Riders, ook uit Hilversum, een aantal hits had op de Nederlandse populaire radio. Allee, zijn hits, dat is een leugen. Het waren praktisch allemaal Nederlandstalige vertalingen van Amerikaanse country en western nummers. Zijn gekendste lied, Het Spel Kaarten, is gebaseerd op oorspronkelijk Deck of Cards. Jullie misschien wel gekend, of misschien niet, het is wel een beetje echt wel heel oudbollig. Populaire Amerikaanse versie door vele muzikanten, de gekendste van Tex Ritter. En zo heeft hij ook een aantal covers van Amerikaanse artiest Red Sovine, waaronder Giddy Up en Teddy Bear, waar we nu naar gaan luisteren. Zet jullie schrap voor verdomd moraliserende en van de pot gerukte verhalen op wat jingle jangle muziek. De Teddy Bear van Gerard de Vries.
1: Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei, hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer. Ik drukte mijn knop in en zei, je hebt er eentje, Teddy Beer. En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mam heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven. Ja, sorry hoor, ik voel me een beetje eenzaam en het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is een van de weinige dingen die je kan doen. Ik kan niet lopen. Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader, maar hij is nu van mam en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak, geen zorgen, we redden het wel. Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer. Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd, eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hé, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar doet er eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn. Zeg Teddy Beer, waar woon je precies? Vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonne geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Beer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck en daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven en alle jongens namen afscheid van Teddy Beer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen, omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you and goodbye.
0: God bless you and goodbye. Zo treurig en verdomd oudbollig. Gerard de Vries met Teddy Beer. Gerard de Vries kende na zijn muzikale carrière, muzikaal, tussen aanhalingstekens, muzikale carrière in de jaren 60. Kende hij nog wel gekendheid als radiopresentator. Dit op Radio Veronica, de eerste piraten... Nee, ik herhaal. De eerste radiozender in Nederland die popmuziek uitzendde. En tegelijkertijd een piratenradio die zelfs tot in Vlaanderen reikte. Ze waren de eerste, maar bleven niet de enigste. En ze kregen concurrentie van andere piratenzenders die ook populaire muziek, anderstalig, Nederlandstalig, bracht. Zoals Radio Noordzee. En ja, jullie gaan dit niet geloven. Ik moest zelf ook twee keer lezen. Maar hun rivaliteit is tot een heus conflict gekomen. Nadat Radio Veronica, waar dat Gerard de Vries met zijn pseudoniem Cowboy Gerard country muziek draaide, western en country muziek draaide. Dat moet ik toch eens misschien herzien wat ik hier aan het doen ben. Radio Veronica, wauw, had het plan Nee, het is zelfs geen plan. Het is in werking getreden. Ze hadden ex-kapitein van het schip waarop Radio Noordzee hun concurrent uitzende. Ze hadden hem overtuigd met wat geld om een brandbom te plaatsen, zodat het schip naar de haven gesleept moest worden en daar de uitzendapparatuur in beslag zou worden genomen, omdat het nog steeds over piratenradio ging, wat het toen wettelijk omstreden was. Maar het plan is niet volledig gelukt, want de bemanningsleden zagen nadat de bom was geplaatst de criminelen wegvaren en konden dus snel de politie op de hoogte brengen. En diezelfde nacht werden de daders nog opgepakt, werd het duidelijk dat de opdrachtgever Radio Veronica was om een brandbom aan boord Radio Noordzee te plaatsen. Jawel, dit is hier George W. Bush. 9/11 was an inside job. Jet fuel doesn't melt steel beams. Kind of shit. Maar dan bij onze jolige Noorderburen. En tot zover het piratenverhaal der Nederlandse radio's. Deze uitzending komt ten einde en ik denk dat ik hier alleen in de studio ben. Dus omstreeks 4 uur gaat de nachtschuif aan. Ik herhaal nog eens deze vrijdag het amusementsbedrijf 30 jaar in het jullie welgekende De Nor. Hopelijk tot dan. Ik stuur mezelf naar huis en ik laat jullie thuis achter. Liefst thuis, niet in de auto, want daar is het onhoudbaar heet. Stay cool, stay safe. Ik laat jullie achter met Kiss an Angel Good Morning van de grootste, schoonste, gekleurde country artiest ever, meneer Charlie Pride. Tot over 2 weken.

Radio Centraal, 106.7 MHz FM Stereo. Centraal op DAB Plus met Digitaal Radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Woensdagavond 10:30, tijd voor de gebraden zwaan zingt.

Radio Centraal op zondagavond tussen 9 en 10. Dit is uw tweewekelijkse portie Zetpil. Welgekomen. U hoorde hiervoor een vervanging van Warretaal. En uiteraard hebben wij niks tegen de mensen die de vervanging doen. En evenmin iets tegen Warre. Het was een grapje. Kaya Sarriaho schreef Jardin Secret en het was Mahan Isfahani die dat dan vertaalde voor zijn klavecimbal. En klavecimbal heeft hij wel vaker gebruikt. Het is zijn hoofdinstrument en zo heeft hij op een plaatje ook deze pianoface van Steve Reich gecoverd, of hoe moet je dat dan noemen? Een eigen versie van een nummer dat gemaakt is voor piano, heeft hij dan omgevormd voor klavecimbal. Mahan Isfahani. Nog één dik kwartier lang pianofeest.

Piano Face van Steve Reich, bewerkt voor clavecimbal door Mahan Eswahani. En Steve Reich gaf zijn zegen daarvoor, te vinden op Time Present en Time Past van Mahan Eswahani. Dan hebben we nog een andere plaat van Mahan Eswahani, zijn de muziek met een vraagteken, en dat is dan een verwijzing naar de track die u nu hoort. Programme Commune, muziek socialist, vraagteken, van Luc Ferrari. En Luc Ferrari is een componist die onder invloed van Edgar Varèse is beginnen werken met Tape. Maar uiteraard heeft hij ook andere muziek geschreven, vooral elektro-akoestische muziek, zoals deze Programme Commune Muziek Socialist. Hier door Mahan Eswahani, de man, de Iranier die in Amerika leeft en zijn leven volledig gewijd heeft aan de clavecimbal. Dit is dus muziek van Luc Ferrari.

Muziek van Luc Ferrari, hier gespeeld door Mahan Esfahani, de Iranier die in Amerika woont en op de klavecimbel speelt en deze programme commune muziek socialist vraagteken van Luc Ferrari heeft gespeeld, toch bijna 20 minuten lang. Het duurt nog even eer het echt gedaan is. Dat geeft mij de tijd om het volgende aan te kondigen, namelijk muziek voor de harmonium. En ik heb dat gekozen omdat ik dat ook niet zo heel lang geleden heb gekocht. Het is dan nog een harmonium dat niet op de normale manier gestemd is, maar op de sixth tone. En dat is allemaal te wijten aan een groepje dat nu ineens heel populair is. Angine Poitrine, denk ik dat ze heten. En dat wordt zo de hemel ingeprezen door mensen die ja, voor de eerste keer iets horen dat niet klinkt zoals het normaal zou moeten klinken. Zoals u weet misschien ook, de westerse muziek bestaat gewoon uit de 12-toonsmuziek, maar de rest van de wereld trekt zich daar niks van aan. Maar toch hebben wij nog altijd de neiging om te zeggen dat dat de manier is waarop je muziek moet maken en bedenken. En vandaar dat Angine Poitrine, die zich daar eventjes van hebben afgelaten wijken. Dus met microtonale muziek heet dat dan. En is dat ineens in. Maar dat is niet van ineens iets dat nieuw is. Nee, dat is iets dat al heel lang bestaat. Uiteraard buiten Europa. Maar binnen Europa waren er ook wel componisten die zich daarmee bezig houden. Onder andere, of hielden en houden, zoals bijvoorbeeld Alois Haba. Uit Tsjechoslowakije kwam die man. En dit is een compositie die een ode is aan de muziek van Alois Haba door Bernhard Lang. Loops voor Alois Haba te vinden op Pieces for Six Tone Harmonium. Dus muziek die zich niet houdt aan de 12 tonen die wij normaal zouden willen horen. En muziek die al langer gekend is dan Angine Poitrine In Your Face. En dat was het ook voor Radio, voor Zetpil deze week tot over 14 dagen voor in volgende Zetpil.

Tournee La Pêche en welkom bij Namaste, twee wekelijks op Radio Centraal, maar het is nog geen Namaste op dit uur. Het is nog de beurt aan Back to Base, maar Back to Base kan er niet aanwezig zijn. Daarom vervang ik Back to Base.

La Page van Ibis Lawrence. En u hoort de ventilator op de achtergrond om de lucht een beetje in beweging te houden met deze hittegolf. En u bent dan ook aan het luisteren naar Radio Centraal 106.7 FM op DAB+ en op internet. Back to base, vervanging door Namaste. En om 3 uur is het dan Namaste zelf. En de reggae-plaatjes zullen misschien nog niet uitgedeeld zijn, daarom zal ik ofwel al overgaan naar bluegrass of zoiets. En dan kan het ook zijn dat we een beetje in de reggae blijven.

De Revolutionaries. En vandaag geen Don Wacky en geen Crucial P. Crucial P had normaal gekomen in de studio voor Back to Base. Maar de storm van vannacht zal de trein verhinderd hebben. Daarom vervanging door Namaste. En we zitten nog tot 4 uur, want tussen 3 en 4 is er altijd twee wekelijks Namaste op Radio Centraal. En nu is het nog een back-to-base uurtje.

Speciaal voor Crucial P. Peter Yellow, Hot. Een LP van een man die beweert de eerste Yellow Man te zijn en eigenlijk omgedoopt tot Purple Man.

Jawel, Gucci Vibes was ooit nog een programma op Radio Centraal, 106.7, toen 103.9 en misschien nog een andere frequentie. Al lang geleden, maar jammer genoeg gestopt. Maar nu luistert u ook zoals zo lang al naar Back to Base, maar vandaag zonder Don Wacky of Crucial P of Ja Rebel of wie dan ook. Het is jammer genoeg niet kunnen doorgaan vandaag, maar toch wel vervanging gevonden door Namaste, die eigenlijk om 3 uur begint. In Antwerpen, Radio Centraal met de Mighty Diamonds.

Altijd gemakkelijk als ze zelf zingen hoe ze heten. Chakademus en Pliers op Radio Centraal bij Back to Base als vervanging gebracht door Namaste.

En zweten zal geen probleem zijn voor deze hittegolfdagen. Chakademus Empires wordt opgevolgd door het beloofde dubnummertje van Ibis Lawrence.

En voor een goede dub performance kan u waarschijnlijk terecht zondag, volgende zondag in de Casino te Sint-Niklaas, buiten, openlucht, gratis. Zoek het maar even op, de Casino in Sint-Niklaas. Volgende zondag.

En rond de 23 juli ergens zal het IRA Vibes Festival plaatsvinden in Kortemark. Check it out.

Een laatste dubnummertje van Ibis Lawrence. Daar hebben we al 5 nummers van gedraaid, denk ik. En dit is de dub van Tourne la Page, zoals het beginliedje van dit programma, dat het vervangprogramma is voor Back to Base. En om 3 uur heeft u Namaste tussen 3 en 4, 2 wekelijks op zondag. Nu is er Back to Base nog elke week op zondag. UPA.

En met de plaat van The Mighty Diamonds had ik net op tijd de scratch kunnen overbruggen. En nu heb ik een andere scratch gevonden. Scratch, die dub organizer.

Sata Amazagana van Twirl Twirled. En dat was dan ook het eindnummer van Back to Base ongeveer. We gaan organisch over in Namaste tussen 3 en 4, 2 wekelijks. En hopelijk is Back to Base volgende week weer effectief in levende lijve aanwezig in de studio van Radio Centraal 106.7 FM of op internet en op DAB+. Radiocentraal.be, een website, kijkt u maar eens even mee. En ondersteunt u ons ook even mee met een financiële maandelijkse bijdrage als supporter. Het WK brengt veel meer op, maar Radio Centraal mag ook wel een beetje delen in de almoezen.